0: Rob ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. De IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Reinande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: 24 uur per dag en 7 dagen per week. De beste Hindoestaanse muziek op Ujala Radio.

0: हंगामा, कहां भाग रही तू मैं?
1: काले से डर गए क्या?
2: हमें काले हैं।

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. De IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Reinande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: इतवार के
1: मीठे बांध

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. Meer dan 10 Amerikanen werden onwettig vastgehouden door het Venezolaanse regime, waarvan 2 gemarteld zijn. Het koppel werd in januari opgepakt in Venezuela en naar New York overgebracht, waar ze al terecht staan voor drugshandel. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, de locatie waar jaarlijks Pinkpop wordt gehouden. Het verzoek kwam van de minister van Asiel en Migratie in het kader van de Spreidingswet. De opvang loopt van november tot mei en daarna van september tot mei 2028, zodat zomerfestivals gewoon door kunnen gaan. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. De IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Dit is Ujala Radio, jouw plek voor muziek, plezier en een grote glimlach.

You are. Ujala Radio Headlines. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europees Hof van Justitie. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: तोले सुन
1: यू आर Ujala Radio Headlines. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europees Hof van Justitie. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met een paar dagelijkse files. Opvallend zijn de files op de A7 van Den Oever naar Zaanstad tussen Abbekerk en Hoorn, 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte auto, de rechterrijstrook is dicht. A15 richting de Maasvlakte bij de Zuurhofbrug, 6 kilometer met daar 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Doe Johnny het toch!
2: Tu Johnny het toch?

You are. Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend laat in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europees Hof van Justitie. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio, Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio, Ujala Radio. Ujala Larahe, Diwali Festival of Lights, zondag 1 november in de Meervaart. Jabberjust Concert en natuurlijk vanaf 3:30 fakkeloptocht gezet. Meervaart Theater mee, Jabberjust Concert horen wel hij. Our fakkeloptocht Shurhonge, Meervaart Zee. Diwali Festival of Lights met Satyam Matadim uit Suriname, Sanjay Jodha, Maus Mew Roy, Indru Neil Roy en Ravinder Singh Bedi. Met Avishkar Orchestra gezet. Ticket wacht per grillen via meervaart.nl. Vanaf €15. Let op, geen stadspaskorting. Dus doe wacht per grillen. Wacht in akker. Zondag 1 november.

0: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Sinds 1970 zijn populaties van gewervelde dieren gemiddeld met 73% gekrompen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds, gebaseerd op 35.000 populaties van ruim 6.000 soorten. De helft van de populaties krimpt, terwijl 43% groeit. Natuurherstel is mogelijk, bewijzen succesverhalen zoals de otter en blauwvintonijn. Het Pentagon gaf het Amerikaanse Centraal Command opdracht de voorbereidingen voor grootschalige gevechtsoperaties tegen Iran af te ronden. President Trump heeft nog geen definitief besluit genomen. Aanvallen kunnen plaatsvinden voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen en mogelijk ook voor de Israëlische verkiezingen. De bombardementen zouden zich richten op Iraanse energie, infrastructuur en nucleaire doelen. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. Meer dan 10 Amerikanen werden onwettig vastgehouden door het Venezolaanse regime, waarvan 2 gemarteld zijn. Het koppel werd in januari opgepakt in Venezuela en naar New York overgebracht, waar ze al terecht staan voor drugshandel. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, de locatie waar jaarlijks Pinkpop wordt gehouden. Het verzoek kwam van de minister van Asiel en Migratie in het kader van de Spreidingswet. De opvang loopt van november tot mei en daarna van september tot mei 2028, zodat zomerfestivals gewoon door kunnen gaan. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, देश भर में सुनाई देता है. तू बता दे, सबको इसे बताते हैं. ऑटो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके हैं Ujala Radio. और Ujala Radio साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए. तू जान है तो Ujala Radio.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Koopkaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de

Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kisten du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato din. Aap hem ze baat kersen kwee. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kisten. WhatsApp nummer her.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt nu snel op gang. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. De langste files van dit moment staan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Weert-Noord en Leende 7 kilometer met een half uur vertraging. Door een ongeluk is daar één rijstrook dicht. Elders op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel 7 kilometer met een half uur oponthoud. Dat komt door een auto met pech. Twee rijstroken zijn dicht. A15 van Rotterdam naar Gorkum, tussen Sliedrecht en Hardingsveld-Riesendam. 6 kilometer met daar 20 minuten vertraging. De A15 van Gorkum naar Nijmegen is helemaal dicht tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ressen. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt daar omgeleid via de A50. Dan de A15 richting de Maasvlakte bij de Zuurhofbrug. Daar zo'n 20 minuten oponthoud in 7 kilometer file. En op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 16 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: You are your number one.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend laat in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Sinds 1970 zijn populaties van gewervelde dieren gemiddeld met 73% gekrompen. Het Pentagon gaf het Amerikaanse Central Command opdracht de voorbereidingen voor grootschalige gevechtsoperaties tegen Iran af te ronden. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. De files met de meeste vertraging staan nu op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard. Een half uur vertraging in 12 kilometer file. Daar gebeurde een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag ook een half uur oponthoud tussen de Keteltunnel en Rijswijk. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is afgesloten. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. 8 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. De andere kant op tussen de afrit Leerdam en Hardingsveld. 11 kilometer file met daar wel 3 kwartier oponthoud. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum. Een half uur oponthoud. A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Houten. 6 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging door een aanrijding. En op de A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg Centrum West en Bavel. 11 kilometer file met bijna een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Challenge! Challenge!

0: ख्वाब है।
1: यू आर उजाला रेडियो हेडलाइंस। Sinds 1970 zijn populaties van gewervelde dieren gemiddeld met 73% gekrompen. Het Pentagon gaf het Amerikaanse Central Command opdracht de voorbereidingen voor grootschalige gevechtsoperaties tegen Iran af te ronden. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are. Ujala Radio, Satse Parkala. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujala.nl Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

In een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, bonjo en

0: bestaat 40 jaar. Niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude jurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wierin Juwelier en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ojalalarehe, Diwali Festival of Light, zondag 1 november. Eet waar ik daar in november koop, Meervaarttheater mee. Jabberjus Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mouse Milbroy, Indraneel Roy, Ravinder Singh, Bedi. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuru Kiya Jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad, Jabberjus Concert. Meervaart met Honeywala Heer. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket gerilina. Ujala's Diwali Festival of Light. Zondag 1 november.
1: Dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: www.ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In het Noord-Limburgse Wel worden huizen opgetild om droog te blijven bij Maasoverstromingen. Inwoners hebben ervaring met wateroverlast in 1993, 1995 en 2021. Waterschap Limburg verwacht door klimaatverandering vaker hoogwater en verhoogt dijken en creëert ook ruimte voor de rivier. Een oude afgesloten Maasarm gaat straks weer stromen als groene rivier voor waterberging en een nieuwe natuur. Sinds 1970 zijn populaties van gewervelde dieren gemiddeld met 73% gekrompen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds, gebaseerd op 35.000 populaties van ruim 6.000 soorten. De helft van de populaties krimpt, terwijl 43% groeit. Natuurherstel is mogelijk, bewijzen succesverhalen zoals de otter en blauwvintonijn. Het Pentagon gaf het Amerikaanse Centraal Command opdracht de voorbereidingen voor grootschalige gevechtsoperaties tegen Iran af te ronden. President Trump heeft nog geen definitief besluit genomen. Aanvallen kunnen plaatsvinden voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen en op mogelijk ook voor de Israëlische verkiezingen. De bombardementen zouden zich richten op Iraanse energie, infrastructuur en nucleaire doelen. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. Meer dan 10 Amerikanen werden onwettig vastgehouden door het Venezolaanse regime, waarvan 2 gemarteld zijn. Het koppel werd in januari opgepakt in Venezuela en naar New York overgebracht, waar ze al terecht staan voor drugshandel. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per app naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: WNUR.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt wat drukker dan gebruikelijk. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. Op sommige plaatsen is extra vertraging door ongelukken. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard een uur extra reistijd. Daar zijn twee rijstroken dicht. Elders op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Veghel en de afrit Geldermalsen. Ook daar is de vertraging een uur. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam tussen de afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam. 3 kwartier vertraging na een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar inmiddels weer vrij. A16 Breda richting Rotterdam. 1/2 uur vertraging tussen Breda en Dordrecht. A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum. 20 kilometer file. Daar is de vertraging 3 kwartier. En op de A58 van Tilburg naar Breda. Daar staat een lange file door een ongeluk. Tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel 11 kilometer. De vertraging is nog een uur. De rijbaan is inmiddels wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Mugella Radio, hij is Sunu Alo op deze heerlijke dag als vandaag. We genieten van de heerlijkste Ghana. We genieten van elkaar. Hier aan Dunia Kamishur Hindustani Hit Radio. Meho Ami Jeram, or Jaham Hiwap, wat je ook aan het doen bent. Geniet lekker van elk moment van de dag.

Heerlijke Damaka Ghana, gemixt door DJ Notorious in de Showkeens Mashup Ghana. Ja, allemaal tracks uit de film The Showkeens. En in deze film speelde Akshay Kumar de hoofdrol en hij speelde zichzelf in de rol van een alcoholische superster. Het grappige is, in het echte leven drinkt hij geen druppel alcohol. Ja, filmkanaam heet The Showkeens en dat betekent amateur. Ja, het heeft altijd zo'n negatieve lading als je het over amateurs hebt. Maar dan moet je je bedenken dat elke master, die was ooit een beginner. En elke professional was ooit ook een amateur. Dus ja, het heeft vaak een negatieve lading amateur zijn. Maar eigenlijk is het iets heel moois. Het is het begin van iets heel groots. Want ja, elke professional was ooit een amateur. Ja, je hebt natuurtalenten, maar die zijn schaars. Die heb je maar weinig. Ja, dat zijn die wijsheden die ik je meegeef als je luistert naar Ujala Radio. Geniet ervan en geniet van elke Ghana die ik vandaag op mijn playlist heb geselecteerd.

खूबसूरत गाना, बेमिसाल गीत सिम्फा अंकित तिवारी एंड तारा सुतरिया। लगता है तेरी शामत आई है, या इट लाइक्ट असफ यू ongeluk omhoog komt, alsof je alleen maar ongeluk hebt. Bad luck. Ja, shamat kan matlab hai, bad luck. Ja, ik zeg altijd, als ongeluk in een klein hoekje zit, dan zit geluk dus overal. Want ja, ze zeggen toch wel eens, het is een spreekwoord, ongeluk zit in een klein hoekje. Maar ja, je moet je tegelijkertijd ook beseffen dat als ongeluk in een klein hoekje zit, ja, dan zit geluk dus overal. Ja, zo haal je positieve dingen uit het leven. Ja, filmkanaam heet ik Villain Returns uit het jaar 2022. Ujala Radio, hey, sunwalo. Jahab, jahab, wat je ook aan het doen bent. Geniet van elk moment.

तेरी मेरी कहानी आई दुनिया याद करेगी, सोच ले सिलने तो उठाउड़ Ja, is afkomstig uit de film Machine uit het jaar 2017. En deze film faalde volledig en werd door critici bestempeld als de slechtste film van Abbas Moustan. Maar goed, de film had wel hele goede songs. Tuji Sabri, He Musta Musta, Itenatum He. Ja, ook een heerlijke Love Gunner. En natuurlijk ook Brick and Phil. Je hoorde daarnet Jasmine Sandless on the vocals. Ik zie ik heerlijke Ghana, ik zie ik groepsoerend Ghana, or ik zie ik Dhamaka Ghana, hier vandaag bij Ujala Radio. De stem van Himesh Reshamya samen met Ranu Mondal. Filmkanaal Happy, Hardy and Here.

Ansh ki mein teri jai ki jaan meri. Dit is stem van Samir en Himesh Reshamya. Ja, als ik aan Ashiki denk, dan denk ik aan romantiek. En als ik aan romantiek denk, dan denk ik aan liefde. Want ja, zonder romantiek is er geen sprake van liefde. Ja, filmkanaam heet Happy, Hardy and Here. En dat is een film uit het jaar 2020. Ja, en Sonia Kapoor, de vrouw van Himesh Reshamya, die heeft de screenplay geschreven. En het is ook de debuutfilm van Sonia Man. En dit is de stem, de prachtige stem, de mooi mooi stem van Arijit Singh samen met Pritam on the vocals. Haar filmkanaam heet Brahmastra. Brahmastra, ja, ik moet het wel goed uitspreken, hè? Misschien spreek ik het nog steeds verkeerd uit, maar je weet toch, ik doe mijn best. Ik ben Misal Gita, groep Surat Gana, haar Gana kanaam heet.

Que seria ter a isca happy? De Sanfa Arijit Singh, Vem Me Salgana, Rup Surat Gana. Afkomstig uit de film Brahmastra. Ja, ik vind het nog steeds lastig om uit te spreken, maar de film is in 2022 gereleased, maar de shooting begon al in 2016. En eigenlijk was de release gepland in 2018, maar ja, Ranbir Kapoor begon toen met de shooting voor de film Sanju. En toen zijn de opnames die zijn toen vertraagd. Ja, een leuk feitje, een leuk weetje. Goed om te weten is dat Ranbir Kapoor en Alia Bhatt, ja, ze begonnen met daten tijdens het maken van deze film. En dan heb ik het dus over de film Brahmastra. Ujala Radio, hey, Sunwala, mijn naam is Jairam. En waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, doe het lekker relax. Heerlijk rustig en compleet ontspannen.

dil ke karib ho tum, mera naseeb ho tum. Ja, wat hij dan zegt is, je bent dicht bij mijn hart. Ja, toch? Want karib kan matlab hè, in de buurt. Dus je bent in de buurt van mijn hart. Ja, een heerlijke romantische gana, de stem van Stibin Ben. Aur filmke naam hè, Juda Hoke Bhi. Ja, een heerlijke lovely gana, een heerlijke romantische gana waar we samen van genieten. En dat kan gewoon op elk moment van de dag, dus ook gewoon nu. Oberte, je programma Groep Surat Gitke Sator is waar niet je mogen kewaas mee. Samen met Arijit Singh on the vocals. Organa kanam he fitur.

En dat was Niti Mohan samen met Arijit Singh aan de vocals in deze prachtige mooie Ghana Fitur. Ja, afkomstig uit de film Shamshera. Geniet van deze prachtig mooie dag. Deze dag die is helemaal gratis. Weinig dingen krijg je gratis in het leven. Maar deze dag en de zonneschijn is allemaal gratis aan jou gegeven vandaag. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon elk minuut genieten en geen seconde verspillen.

भजन इन एन मॉडर्न यश हर हर शंभू शिव महादेव. दिस इज सिम्फन जीतू शर्मा samen met Abhilipsa Panda. Ja, is een heel leuke naam. Ja, en het is een moderne bijtek. En Bayasatis Ram het Messier zou zeggen met die heerlijke EDM. En dan bedoelt hij die electronic dance music erdoorheen. We genieten van heerlijke Ghana ook dit uur. Vertrouwd hier bij Ujala Radio. De beste hits en de heerlijkste Ghana die perfect past in dit moment van de dag. Zoals de stem van Sunidhi Chauhan bijvoorbeeld uit de film Juda Hoke Bhi. Ik ben Misal Geet, Arugana Kanaam he Andik.

0: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In augustus gaven huishoudens minder uit aan benzine en diesel dan het jaar ervoor, doordat de pompprijzen stegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Toch stegen de totale bestedingen met 2,1%. Huishoudens kochten 5,5% meer duurzame goederen, waaronder auto's, elektrische apparaten en huisraad. Betrokken overheden bij de Rotterdamse haven presenteerden een plan om begin volgend jaar weer vergunningen te verlenen aan havenbedrijven. Maatregelen om vier Natura 2000 gebieden te verbeteren, zoals meer konijnen en Schotse hooglanders in de duinen, moeten dit mogelijk maken. Het kabinet besluit donderdag over een bijdrage van 50 miljoen euro. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende EU-schuld, die momenteel 740 miljard euro bedraagt en in 2027 naar 1 biljoen euro groeit. Oorzaken zijn steun aan Oekraïne, rentestijgingen, defensieuitgaven en het coronaherstelfonds, waaruit nog 112 miljard euro aan herstelbetalingen openstaat. De Rekenkamer trof daarnaast 45 miljard euro aan onregelmatigheden. In het Noord-Limburgse Wel worden huizen opgetild om droog te blijven bij maasoverstromingen. Inwoners hebben ervaring met wateroverlast in 1993, 1995 en 2021. Waterschap Limburg verwacht door klimaatverandering vaker hoogwater en verhoogt dijken en creëert ook ruimte voor de rivier. Een oude afgesloten maasarm gaat straks weer stromen als groene rivier voor waterberging en een nieuwe natuur. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch? Aja.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisover Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is een drukke ochtendspits. Het hoogtepunt hebben we inmiddels gehad. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is extra vertraging tussen Amersfoort-West en Barneveld. Nu 12 kilometer file met een uur extra reistijd. Er ligt daar rommel op de weg. Er zijn opruimwerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Utrecht en Veenendaal over de A27 en de A12. Dan de A2 Maastricht-Eindhoven. Daar zien we de nasleep van een ongeluk. Tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide 3 kwartier extra reistijd. De rijbaan is daar wel weer vrij. Op de A2 bij Den Bosch naar Utrecht tussen Vught en de afrit Geldermalsen 3 kwartier vertraging. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Hoogmade. Ook 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en Renkum. Langzaam rijden en stilstaan met 3 kwartier vertraging na een ongeluk. A50 Zwolle-Arnhem tussen Apeldoorn-Noord en knooppunt Waterberg. Een uur vertraging door een ongeluk. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hallo, mijn naam is Subhan Saur, Apeluk Sundrahe, Ujala Radio Ka Program.

Nog even regen zien voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: In augustus gaven huishoudens minder uit aan benzine en diesel dan het jaar ervoor, doordat de pompprijzen stegen. Betrokken overheden bij de Rotterdamse haven presenteerden een plan om begin volgend jaar weer vergunningen te verlenen aan havenbedrijven. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende EU-schuld, die momenteel 740 miljard euro bedraagt. In het Noord-Limburgse Wel worden huizen opgetild om droog te blijven bij maasoverstromingen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

0: Pujala Radio, de grootste van Nederland.
1: You are the banner you are.

0: Ujala Lara Hair, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mouse Wilberoy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en roti gerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 avonds of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
3: Hi, this is Deepika Padukone.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonodigam.
9: My name is Shahrukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio.
11: You are. You are. You are.
12: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen. Ik ben Frank van der Klucht. Bouwbedrijf BAM neemt AHAK over voor €500 miljoen. Het bedrijf uit Geldermals is gespecialiseerd in warmtenetten, transportleidingen en energieinfrastructuur. Actief ook in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. AHAK behaalde vorig jaar bijna €18 miljoen winst en telt 900 fulltime medewerkers. BAM verdiende vorig jaar ruim €7 miljard aan bouwopdrachten. Essent wordt een van de grootste aanbieders van openbaar snelladen in Nederland. Zusterbedrijf E.ON Drive Infrastructure neemt het vroegere snellaadnetwerk van BP over, gaat samenwerken met Essent. In totaal gaat het om 79 snellaadlocaties met 370 laadpunten, inclusief 46 bestaande E.ON-punten. Allemaal in de roze huisstijl van Essent. In augustus gaven huishoudens minder uit aan benzine en diesel dan het jaar ervoor, doordat de pompprijzen stegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Toch stegen de totale bestedingen met 2,1%. Huishoudens kochten 5,5% meer duurzame goederen, waaronder auto's, elektrische apparaten en huisraad. Betrokken overheden bij de Rotterdamse haven presenteerden een plan om begin volgend jaar weer vergunningen te verlenen aan havenbedrijven. Maatregelen om vier Natura 2000 gebieden te verbeteren, zoals meer konijnen en Schotse hooglanders in de duinen, moeten dit mogelijk maken. Het kabinet besluit donderdag over een bijdrage van €50 miljoen. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deze permissie is via DAB+. Door het huis, door auto mee. तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे अबे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट क्या हक द बेस्ट उजाला रेडियो
4: तुझे लगे ना नजरिया
0: दिस इज उजाला रेडियो योर साउंड योर फाइव Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Oejala nog groter. Oejala Radio

Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

उजाला रेडियो रात दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए तोर खाती है और हाँ तू मांगे हैगा Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

0: you are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht rijdt het nog langzaam tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. De vertraging is 20 minuten. A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. 11 kilometer file met een half uur oponthoud. En op de A50 Os richting Arnhem tussen Ravenstein en knooppunt Valburg 13 kilometer. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Laat je horen, laat je zien. Ujala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker.

0: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Voor het eerst in 55 maanden, ruim 4,5 jaar, is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, gestegen. Eigenaar Prozus, dat het bedrijf eind vorig jaar overnam, verwacht verdere groei en blijft investeren in technologie, marketing en klantbehoud. En ook in de Braziliaanse bezorger iFood. Staatssecretaris Erik van den Burg heeft de Tweede Kamer laten weten dat alle ministeries samen voor eind 2027 in totaal 750 regels moeten schrappen of versimpelen. Het huidige kabinet streeft naar 500 regels per jaar. Infrastructuur en Waterstaat moet de meeste regels aanpakken, namelijk 100. Gevolgd door de Sociale Zaken 96 en Financiën met 88. Bouwbedrijf BAM neemt A. Hak over voor 500 miljoen euro. Het bedrijf uit Geldermals is gespecialiseerd in warmtenetten, transportleidingen en energieinfrastructuur. Actief ook in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. A. Hak behaalde vorig jaar bijna 18 miljoen euro winst en telt 900 fulltime medewerkers. BAM verdiende vorig jaar ruim 7 miljard euro aan bouwopdrachten. Essent wordt een van de grootste aanbieders van openbaar snelladen in Nederland. Zusterbedrijf E.ON Drive Infrastructure neemt het vroegere snellaadnetwerk van BP over, gaat samenwerken met Essent. In totaal gaat het om 79 snellaadlocaties met 370 laadpunten, inclusief 46 bestaande E.ON-punten. Allemaal in de roze huisstijl van Essent. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए Ujala is van heel Nederland, तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए.
4: Binnenkort jarig? Door jenemdien hè, door zaalgren hè. Of ga je trouwen? Door wiewa honne wel hè, door shadi honne wel hè. Ja, kisie ka moende sanskaar hè. Ujala Radio per vermaais aap deze te hè. Pandera vermaais voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Jala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Jala Radio, always shining.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Empel en Waardenburg. De vertraging is daar 10 minuten. De A4 Den Haag richting Amsterdam is even dicht bij Schiphol door een te hoge vrachtwagen bij de Schipholtunnel. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, vanuit het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: Thank you. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines.
3: Voor het eerst in 55 maanden is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorg.nl, gestegen. Staatssecretaris Erik van den Burg heeft de Tweede Kamer laten weten dat alle ministeries samen voor eind volgend jaar 750 regels moeten schrappen. Bouwbedrijf BAM neemt AHAK over voor 504 miljoen euro. Essent wordt een van de grootste aanbieders van openbaar snelladen in Nederland. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, alleen genieten van uw bijzonder dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. Ujala, Peshkrehe, Ujala's Diwali Festival of Lights, zondag 1 november in Meervaart. Met Sanjay Jodha, Mausmi Roy, Indrani Roy, Ravinder Singh Bedi. En muzikale begeleiding is in handen van Avishkar Orchestra. Presentatie, Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nannan. Zondag 1 november, ticket wacht bij Gharilina. Our program shuru hone wala hai vanaf 2:30, raad 8:30. Fakkeloptocht kisat hebben we in George's concert doorgaat hier. Tickets vanaf €15. Wacht bij Gharilina via meervaart.nl. Samen ontsteken we niet alleen lampjes, maar ook onze harten. Vier het mee, straal mee.

0: Dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 4 in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-18812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 4 in juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Routine, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahoe, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. 1 hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: रात और दिन के देवे है तोर साथ के तोर साथ सोते है के तोर साथ जागे है केकर साथ तू ओतो में घूमे है और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है उजाला रेडियो के साथ तो हाँ हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने है तो
3: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
4: You are.
5: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Makelaarsvereniging NVM concludeert dat de woningmarkt krap blijft, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor kopers. Afgelopen kwartaal werden 41.700 bestaande woningen verkocht voor gemiddeld €503.000 met een prijsstijging van bijna 2% per jaar. Bij nieuwbouw steeg het aanbod met 17%, maar werden juist 400 woningen minder verkocht dan een jaar eerder. Een 15-jarige ex-scholier stak op een Poolse basisschool een leraar en een conciërge neer. De conciërge overleed aan zijn verwondingen. Ook de directeur raakte gewond. De aanvaller is gearresteerd. Woensdag vielen bij een steekpartij in Ostroleka 9 gewonden. In Sierpiets werd een 17-jarige aangehouden vanwege een vermoedelijk aanslagplan. Voor het eerst in 55 maanden, ruim 4,5 jaar, is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, gestegen. Eigenaar Prozus, dat het bedrijf eind vorig jaar overnam, verwacht verdere groei en blijft investeren in technologie, marketing en klantbehoud. En ook in de Braziliaanse bezorger iFood. Staatssecretaris Erik van den Burg heeft de Tweede Kamer laten weten dat alle ministeries samen voor eind 2027 in totaal 750 regels moeten schrappen of versimpelen. Het huidige kabinet streeft naar 500 regels per jaar. Infrastructuur en Waterstaat moet de meeste regels aanpakken, namelijk 100. Gevolgd door de Sociale Zaken 96 en Financiën met 88. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Hi, this is
4: Deepika Padukone.
6: Hi, this is Imran Khan.
7: Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sonodigam.
11: My name is Shahrukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
0: Kopkaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneerticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You Are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A1 Hengelo richting Duitsland staat wel file bij de Lutte, 2 kilometer. A7 Afsluitdijk richting Noord-Holland tussen Brezandijk en Den Oever, 2 kilometer. De vertraging is in beide gevallen 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

You are. Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

Ujala's Coffee Chai Middagshow. Het is vandaag donderdag, bijna weekend. Ja. Bahar ke mausam, boot kharab hai, uit.

Je kan niet elke dag zon hebben, toch? We zijn een beetje verwend de afgelopen tijd. Maar ja, laten we hopen dat oktober is Nirhiga met mooi weer. Kabi kabi pani, barsiga is geen probleem.

Heet waar? Nee, nee. Ja, wat zeg je nou? Vandaag is donderdag. Donderdag 8 oktober. Ik heb programma zondag. Zometeen praat ik met Anand Chandrikasing over luchtige onderwerpen. Ja, kortste matjaarke baden mee. Baat tegen me kan niet wel. Headlines voor vandaag. Aatje BVA Tarik oktober keer programma. Nieuwe cijfers van makelaarsvereniging NVM laten zien dat bestaande koopwoningen gemiddeld 503.000 euro kosten. Bijna 2/3 wordt nog altijd boven de vraagprijs verkocht. Wel krijgen kopers iets meer ruimte om te onderhandelen. Bijna 500.000 woningen bedreigd door funderingsprobleem. Volgens onderzoek van Deltares en DNO hebben ongeveer 425.000 woningen funderingsproblemen of kunnen die op korte termijn krijgen. De droogte van afgelopen zomer heeft de risico's vergroot. Konijnen moeten Rotterdamse haven helpen groeien. Nou, ik vind het wel opmerkelijk hoor. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor natuurherstel rond de Rotterdamse haven. Opmerkelijk onderdeel, konijnen uitzetten in duingebieden. Het herstel moet bijdragen aan het weer mogelijk maken van bouwvergunningen. Nou, we hebben de hulp nodig van de konijnen dus. Nog meer nieuws over woningbouw. Etcetera. Bouwbedrijf BAM neemt de specialist in ondergrondse leiding en warmtenetten over. De overname onderstreept het groeiende economische belang van energie-infrastructuur.

voor beheer, samitjaar, Hessenwallo. Buitenlands nieuws. Vandaag beginnen in Peking belangrijke handelsbesprekingen. De EU maakt zich zorgen over handelsonevenwicht van ongeveer 1 miljard euro per dag. Europese importheffingen en Chinese tegenmaatregelen dreigen. 3 doden bij aanvallen op Saoedische vliegvelden. Eerste Atlantische orkaan van het seizoen bedreigt de Verenigde Staten. Orkaan Isaias trekt door de golf van Mexico. Vooral Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida lopen risico. Dus hoe kan die Nadja hier, Amerika? De Amerikaanse autoriteiten waarschuwen voor mogelijk levensbedreigende overstromingen. Het Wereld Natuurfonds bevestigt een ernstige achteruitgang sinds 1970.

Tegelijkertijd laat het nieuwe rapport zien dat natuurherstel mogelijk is. Ongeveer de helft van de onderzochte populaties is stabiel of groeit. Wereldwijd gemiddeld 73% krimp bij onderzochte populaties wilde dieren. Bifeartari Oktoberka programma. Zonder hey, koffie, chai, middagshow. Welkom allemaal. Jullie hebben op koeien en hebben zonate he. En intussen wacht ik op natuurlijk aan het Chandri Kazing. Die zeggen baat kunnen wel he natuurlijk aanske. Samenjaar gebaren weer. Ja, dan wil ik die nu gebaren weer. Maar misschien ander onderwerp. Jullie hebben ook laten wel he. Ujala Radio per.

al Pujala's Diwali Festival of Lights. Vergeet niet om tijdig je kaarten te kopen. Jala Radio, je hey Aru Jala Radio, ga koffie chai, middagshow, af zonder en zonder wel op. Oraatje, hem ook 30 naar hebben. Ongeveer tot 1 uur, denk ik hoor. Maar even een half uurtje nog ontspannen. Samen met ons op Ujala Radio. Welkom allemaal bij Ujala's Coffee Chai Middagshow. Aartje, cake wanaga. Nou ja, de cake die komt altijd als hij tijd heeft hoor. En daarmee bedoel ik dan collega Sudhir. Het is donderdag oktober. De koffie staat klaar, chai staat klaar. Ja, chai mag natuurlijk niet ontbreken. En muziek, en die houden we lekker dichtbij. Vandaag beginnen we met een vraag die heel veel Nederlanders bezighoudt. Wat kost een huis tegenwoordig eigenlijk? Kitna Lagehega? Kitna Damhega Ewig Herke? Nou, dat is heel veel. Volgens de nieuwste cijfers van Makelaarsvereniging NVM kost een bestaande koopwoning gemiddeld €503.000. Dus bijna half miljoen. Nou ja, bijna een half miljoen dus. En dan heb je het nog niet eens over de inrichting of de verbouwing of die nieuwe keuken waarvan je dacht, ha, Yukugurwa Hamangila, Appen Nawak Hermit. En dan denk je van, nou, dat doen we dan even erbij, of dat doen we even erbij, Kushna Kucho Kerkje Henga. Dan wordt het alleen maar meer en meer, hè. Dan kan ik Gharwa Tukilimbaar tegen die bestaande woning van een half miljoen, maar dan moet je nog inrichten. Maar kopers krijgen je tegenwoordig iets meer onderhandelingsruimte. Alleen blijft de woningmarkt behoorlijk krap. Verder vandaag een opmerkelijke plan uit Rotterdam. Daar moeten konijnen gaan helpen om de haven weer te laten groeien. Ja, doe mooi Sunega. Je hoort het goed, konijnen. En niet als havenarbeiders natuurlijk. Maar als natuurlijke beheerders van de duinen. Internationaal kijken we naar de handelsspanningen tussen Europa en China, naar de nieuwe aanvallen in Saudi-Arabië en naar de orkaan die de Verenigde Staten bedreigt. Louisiana, Mississippi, Florida, Cantinaje. Voldoende nieuws, Askeli. En natuurlijk heel veel muziek op Bujala Radio.

0: जताते हो चाह हमसे, तो बोले कि तोर बिना हम ना रह सकेला। आनंद goedemiddag, goedemiddag, welkom op deze nou ja, lekkere donderdag 8 oktober. Goedemiddag.
1: Ja, ja, 8 oktober alweer, hè. Goedemiddag. Bratel die jaiga samaya.
0: Bahut snel ja, bahut snel jaiga.
1: Voor je het weet, ik go Baris bit jaiga.
0: Ja.
1: Ik moet weer gaan wennen aan 2027, man. Ja. Ik ben net gewend aan 2026.
0: Maar tussen september is met op een hele planning. Maar natuurlijk, ik kon je carrière aan wel eens halen. Dus ja, 2027. Ja, nou ja, je weet toch al wat je allemaal gaat doen of wat je wilt bereiken. Door doelen, kon je
1: mijn laatste maanden zitten bomvol.
0: Bomvol.
1: Nou ja, van iedereen denk ik hoor.
0: Ja.
1: Want in december heb je natuurlijk heel veel feestdagen.
0: Ja.
1: Conchit Sessuro, 5 december begint het al, toch?
0: Ja, inderdaad. Daarvoor heb je ook iets voor die kinderen. Hè? Daar begint de drukte al mee met die kinderen. Karamega, Sint Maarten, toch?
1: Ja, nou ja, dan heb je kerstperiode. Je hebt Sinterklaas,
0: ja.
1: Je hebt oud opnieuw.
0: Ja.
1: Dus die decembermaand is gewoon een feestmaand.
0: Eigenlijk.
1: Dus ook heb behoed na Guinea.
0: Oto snelste bidja, december snelste bidja.
1: Don't ook ik ba toe oktober, november me kalle. Want december na Guinea zo ne valo. Toen zocht je gewoon, ik doe mijn orba doon. En het is al 8 oktober, dus oktober, november. Hey, we hebben minder dan 2 maanden, Lloyd.
0: Ja.
1: December ham na Guinea. December is een overgangsmaand.
0: December, een overgangsmaand. Ik doe een keer, acteur Nana Pateker is overleden. Bekende acteur, toen Jan ook het, Nana Pateker.
1: Ik ken hem, nou ja, ken is een groot woord hoor, maar ik weet dat hij er is en ik weet dat hij in redelijk wat films volgens mij kleine bijrolletjes heeft gehad, corrigeer
0: ja,
1: me.
0: Ja,
1: Lloyd.
0: Ja.
1: Volgens mij is het niet een hele grote acteur geworden in de orde van Amitabh Bachchan of zo.
0: Nee. Maar
1: wel bijrolletjes volgens
0: ja,
1: mij.
0: Ja. Nee,
1: ik ben geen fan van hem. Ik ken hem niet goed.
0: Nee.
1: Maar ik Hamka Boliar, zo na. Het is jammer. Want kijk, waar is bij Lloyd? Hoe oud is die man geworden?
0: 75 jaar.
1: Ja. Boliar.
0: Boot jong.
1: Zo'n 75 van vroeger, hè?
0: Ah.
1: Was een andere 75 dan 75.
0: Ah, natuurlijk,
1: van
0: tuurlijk. Ja.
1: Maar je 30, 40, 50 jaar terug, je kooi 75, hoor. Ja, dan spraken we over een respectabele leeftijd. Maar 75. Nu, als iemand op 75 komt te ontvallen, dan denk je van, hé, veel te vroeg, man.
0: Nee, dan zeggen we, dat is veel te jong, 75 jaar.
1: Ha, toch? Dus het is wel veranderd. Ons beeld en ons perspectief en onze verwachtingen, beter gezegd, zijn wel veranderd.
0: Ja, natuurlijk. We moeten goed zorgen voor jou, want ja.
1: Je bent snel.
0: Want je kunt ook koffie aan mij niet. Koffie had ook in naam gekregen. Dat is chagrijn. Kooi baat naar mooie baat naar je kregen.
1: Koffie, chai, chagrijn.
0: Dus.
1: Trouwens. Dus Kalia, we gaan even in Sahar.
0: Oh, toen chillen we hier.
1: Zeker een bordje, ja, we gaan niet laten chillen. Wacht, aangekoffie, Lloyd. Wacht. Toen gaan we afleiden krijgen, wacht. Eerder meer je has, het donen, jij tap hem.
0: Nee. Oké, ga je gang.
1: Oké.
0: Hé, af zie tien dijn met uw slurp, collega. Dus je begint.
1: Ga met concurrentie, ergens... toch? Als je concurrentie hebt, dan ga je meer je best doen.
0: Oh, die concurrentie komt van cake.
1: Koffie, chai, concurrentie.
0: Koffie, chai, concurrentie. Ja. Dan heb je die C maar weer.
1: Concurrentie is goed, hè, voor iedereen
0: toch? Ja, natuurlijk. Dan blijf je scherp, toch? Dan ga je nog extra je best doen.
1: Ja.
0: Toch? Dus ja, dat is
1: eigenlijk helpt concurrentie jou om beter te worden.
0: Ja.
1: Zo moet je ernaar kijken.
0: Ja.
1: Concurrentie maakt mij sterker en beter.
0: Ja.
1: Dus dat is wel goed. Maar het moet geen moordende concurrentie zijn.
0: En concurrentie is goed voor de klanten, zeg maar. Als het gaat om winkels,
1: dan
0: is het goed voor de klanten. Consument.
1: Koffie, chai en consument.
0: Consument. Ik denk dat je het zegt. Hé, maar ik...
1: Dus Kalinja Hamchalat, really. फ्रोइती करत सहरिया में हाँ. हम चली ला तो फ्रोइती करत चली ला तो अच्छा, गाना अच्छा, गावत अच्छा, चली ला मैं से फिंदा दात रार
0: या वो सो रार
1: मैं एक फिंदा लुक
0: इस तो लुक
1: हम कहूं भी चली ला रास्ता पे चली ला शहर में चले तो वेच एक पर लॉल इन यो एक बनत ऑन स्पन हम गाना गाइला ओही में फ्रोइती करिला हां मैं फ्राउ डू दैट नॉइट मैं फ्राउ डू दैट नॉइट चका नहीं थी इस फ्लाइट ऑफ फोंस में मार एक हपन नॉइट होर फ्लाइट
0: Nee, maar een vrouw, nee, in het algemeen, vrouw in het algemeen, hoe het er ooit die krijgen. Nou ja, behalve kunnen show, concert, dan misschien gaan ze dan wel helemaal los. Maar dan stap je gewoon vrouw die krijgen, toen we gaan naar vrouw die krijgen.
1: Is een beetje ordinair, hè? Als een vrouw een... Nee, maar ik vind dat heel leuk, joh. Een beetje, hè? Dus ik geniet ervan op Chalila Hamsahria, en ik zie een bordje daar staan.
0: Ja.
1: Koffie, chai, cheesecake.
0: Koffie, chai, cheesecake. Ja.
1: CC. Ha, dus ik hoor ze cheesecake. Hoe vind je die?
0: Dus, nou ja,
1: maar cheesecake is volgens mij één woord hoor trouwens.
0: Eén woord, ja, is één woord.
1: Dus inderdaad. Eigenlijk mag je nog alleen die ene C gebruiken.
0: Ja, klopt. Nee, dus over leeftijd gesproken. Dus Asa Wilhelm Jugli. Dus,
1: geen leeftijddiscriminatie toch?
0: Nee. Dat is nee, helemaal niet. Maar dan denk je van ja, hey, zo naar het
1: Amerika
0: Hoegelje. Maar ik voel me gewoon nog jong. Ik zie er nog jong. Ik denk van, hij met naar Boerwaha jullie, maar ik voel me helemaal top.
1: Nee, maar zo na 60 is het nieuwe 40 toch, Lloyd?
0: Ja, inderdaad.
1: Hij zegt zo, dus ja, wij zijn nog lang niet 60, dus wij zijn nog sowieso erg jong.
0: Erg jong,
1: zelfs als je 60 bent, dan moet je je jong voelen. Ja. Dan ben je gewoon 40, gewoon kooi boli, kan je beriske met die 40.
0: 40, direct
1: boli. Okay, boli, je bent vrijpostig, klaar. Nee, maar je moet er trots op zijn. Als je good looking bent, alles functioneert nog goed, je bent nog vief. Dan moet je met trots kunnen zeggen van, jongen, ik ben al zo oud... Maar kijk, ik kan nog alles.
0: Als je nog vief bent, vief, equal woord, hey ja, vief. Is dit een Surinaamse woord? Vief?
1: Nou, Turks woord.
0: Turks woord, hey ja. Als je nog vief bent, vief. Het
1: is gewoon een goed Nederlands woord, meneer.
0: Oh ja, vief. Als je nog vief bent. Nou ja, okay.
1: Maar woorden schat, John Heiga.
0: Maar wat bizar, he? Hoor. Woorden schat mee.
1: Hamme Surinaamse woorden schat, maar en Belgische.
0: Nee, om het heel verder te krijgen.
1: Ja. Hey. Hij gaat purana thora toch? Saben ketalwa, gij zult niet doden.
0: Ja. En zo praten die Belgen, gij zult niet doden. Ja.
1: Dikkele toch? Ja. Nou ja. Bijbel mij is een likkel bij.
0: Ja, is een likkel inderdaad.
1: Volgens mij.
0: Ja, zo staat het ook erin, ja.
1: Ja toch?
0: ACM, collega van laat mensen huishoudens voortaan betalen naar gebruik van hun stroom. Vind ik een goed idee.
1: Sunna. Lloyd, denk je dat onze mensen geïnteresseerd zijn in deze onderwerpen?
0: Nee, ik kom boena.
1: Kappen ermee. Kalinja, toen jij neemt mijn vergaderingen aan meeting, toch?
0: Ah, toch een kroetura. Onder een bon kroetu.
1: Ai, we zaten onder een semmerke peer.
0: Wat is er allemaal uitgekomen uit die kroetu?
1: En Bacha, Vijay was erbij, Bacha?
0: Ja.
1: Oh nee, kapitein.
0: Kapitein Vijay en Bacha was...
1: Iemand anders,
0: ja.
1: Ook een namuana mag bolen kan me.
0: Na bolen.
1: Dus ook Bacha bijtelen, ook kapitein bijtelen. En ik was waarnemer, hem kan niet taket rehi, kaho.
0: Kan niet zoenet rehi, or dekete kaho.
1: Ik was aanwezig namens de media.
0: Ah, oké. De media kon je opmerken, dus kon je waarnemen kunnen zeggen.
1: Dus we hebben zoveel richtlijnen gekregen, hè Lloyd, jij en ik.
0: Richtlijnen voor Koffie Chai Middagshow.
1: Ja. Hoe vind je die?
0: Nou ja, ik vind het goed. Alles
1: wij
0: is,
1: lachen te veel. We lachen te veel.
0: Oh.
1: Nee hoor, dat heb ik niet gehoord.
0: Nee.
1: Maar over jou alleen maar klachten.
0: Kan ik klachten helemaal niet? Toen mag je behandelen, Kari.
1: Uitzending met live.
0: Jontje, toen mag je... Ik bedoel, door Moen, Kabina, Banker.
1: Mohanabanhovega.
0: Dus je bent altijd kritisch. Je bent altijd kusina kusbole.
1: Lloyd praat te snel.
0: Oh.
1: Hoe vind je die? Nou, klacht nummer 1.
0: Nou ja, prima.
1: Hamboli, maar ja, die man denkt heel snel.
0: Ja.
1: Dus alles wat hij in zijn hoofd heeft, moet hij in weinig tijd gewoon kunnen delen met
0: mijn
1: ons.
0: Handelingssnelheid is behoed.
1: Juist, die man is gewoon slim. Dus dan, ja, dan praat je een beetje sneller.
0: Ja.
1: Slimmer en sneller gaan hand in hand, heb ik ze proberen uit te leggen.
0: Ja.
1: Maar zij zeggen, nee, dat moet je niet doen, Lloyd.
0: Hey boy.
1: Je moet iets minder snel gaan. temporiseren. Dus toch soort ik pariga daarover. Krutu me ietsje jua aileiga.
0: Acha, krutu me. Or koonchi krutu bhaileiga.
1: To news deweiga. Bar.
0: Arey baap.
1: Adamia bolle ham. समझ ना पाएला कौन ची बोली से लॉय
0: अच्छा
1: रुस्त इन
0: दोस्तों तो
1: अब चाहिएगा रुस्त ले
0: अब हमें रुस्त
1: हम जैसे बतियाईला ऐसे बतिये रुस्त खो नेचर्स एंड यू मुट आर्टिकुलेर
0: आई मिगादो
1: आई और क्रूतों के बात सुनिए
0: और बोल कौन ची क्रूतो रहा है
1: पेट भर गया ठीक हो गया
0: ना सुना ये मुट दिंग आन कन हो रहा था ये मुट ची सेल्फ बेटरे इट इज नीट सो om je
1: or sabse barka onderdeel haiga to hamar batiya kaad de veya tarwel hum batiya ila ego moi cheez ke upar hum batiya ila banana chips ke upar kasaba chips hum nani ka ka aur tu batiya ga so mar dusra cheez ke
0: upar dusra cheez hum log links rechts chal jaye la toch
1: hai thora jada
0: ho jaye
1: ben je links of ben je rechts oh
0: तो हमसे पूछे कि हम लिंक्स बाटी
1: हाँ, तो से पूछे ला तो
0: हम लिंक्स बाटी लिंक्स
1: वो बदल लिया ये बंद लिंक्स हांदख बदल लिया
0: लिंक्स हांदख और बदल लिया दैट और बदल लिया सांदर्स
1: नहीं अरे यार पॉलिटिक oh, कलर तो कौन सी बात है लिंक्स और रेक्स of ga je rechtdoor, zoals Rita Verdonk
0: nou niet rechtdoor nee ja bestaat ook midden.
1: Ik ben niet links, ik ben niet rechts. Ik ga rechtdoor, ik ben Rita Verdonk.
0: Rita Verdonk,
1: je kent dat verhaal toch van Rita Verdonk?
0: Nee, ken ik niet.
1: Rita had toch een partij opgericht?
0: Ha, Janila.
1: Rita bolle, ik ben niet links, ik ben niet rechts. Ik ga rechtdoor. Ik ben Rita Verdonk.
0: Nou ja, dus ja.
1: Ja, dat was dus de slogan een beetje hoor. Oh, ik ga niet links, ik ga niet rechts, ik ga rechtdoor.
0: Ja. Yeah.
1: Maar jij bent dus niet links, je bent niet rechts.
0: Klopt.
1: En linkshandig of rechtshandig?
0: Ooit de Molina linkshandig.
1: Toen zat je linkshandig, wat hè?
0: Ha.
1: Hé, hey, maar en als je voetbalt, linkervoet of rechtervoet? Waarmee trap je beter?
0: Nee, dus heel veel handelingen doe ik wel met rechts, maar Likila wel met links.
1: Hé, toen moet jij mee kusje naar mooie kaloi. Kun je draad, maar dat is koika links-rechts draad.
0: Ja, dat kan toch. Dus dat je met links schrijft, met een heleboel dingen doe ik wel met rechts.
1: Dus alles doe je rechts, behalve schrijven?
0: Behalve schrijven.
1: Oké.
0: Kabina, ja, dat is je wel. Maar apart baart wie top je.
1: Nou, hoe wat hoor je, jaar? Kan je na? Toor kabalwa badlal baam, samen jelly. Kruisen links, hij zegt draai karal, maar je jwa. De man draai je kabel vie.
0: Hamar kabalwa mooi zijn naar lagen leggen, of de heer toch jullie zal leggen. Hamar kabalwa.
1: Is niet goed, je kabel laat ook, je kabel tora.
0: Nee, maar dus wat
1: politiek, je politieke signatuur is dus gewoon midden.
0: Ja, midden, ja.
1: Maar dan ben je nog vlees, nog vis.
0: Ja, dus ja, het kan
1: naar
0: toch.
1: Naar Garken, naar Gaartke.
0: Nou Gaartke? Ja, bij Gaartke loopt aan eigen. Maar ja, midden bestaat ook wel, hè, of niet? Of
1: jawel,
0: is het,
1: jawel.
0: Het is of links nee, of rechts. Hè?
1: Nee, maar midden bestaat in die zin, volgens mij, Lloyd, dat je extreme partijen aan de linkerkant kunt hebben en aan de rechtervleugel.
0: Ja.
1: En die middenpartijen, die moet je eigenlijk midden noemen. Dus dat kan ook links georiënteerd zijn, kan ook rechts georiënteerd zijn, maar het zijn wel middenpartijen. Het zijn geen extreme partijen flanken.
0: Nee, klopt.
1: Dus dat zou beter zijn om dat midden te roepen.
0: Ja.
1: Midden betekent niet dat je geen voorkeuren hebt of geen keuzes kunt maken. Midden zou wat mij moeten betekenen, een middenpartij. Die gaat soms een beetje links, soms een beetje rechts. Maar niet heel extreem links en niet heel extreem rechts. Dat is wat mij betreft een middenpartij.
0: Ja.
1: Mooi betalen.
0: Ja, mooi betalen. Maar,
1: heeft Suriname, middenpartijen?
0: हमसे तो पूछेगा कि सुरिनाम
1: में मेरे पता सब कुछ जानेगा यार हम सुन लेते हैं नाम के एक्सपर्ट बातें हर हफ्ता हम सुन लेते हैं नाम के न्यूज़ दे देगा
0: एक बार में रोबी से मैं पूछे परेगा सोमवार के आंसर सोमवार के इन दिल है सुरिनाम ही
1: या सुरिनाम
0: या
1: wij moeten achtergronden begrijpen Lloyd we moeten niet alleen maar het nieuws brengen uit Suriname
0: ja.
1: We willen meer verdieping hebben. Dat hebben we de mensen beloofd, toch?
0: Ja.
1: Nu jij de presentatie ook verzorgt.
0: Ja.
1: Dus ik vind dit wel een verdiepende vraag. Van wat is de signatuur? Hoe zijn de partijen opgebouwd in Suriname? Is het nog steeds allemaal via rassen, hè, scheiding? कि एगो मलाई के परताई है, एगो चिनुआ के परताई, एगो कफरी के परताई, एगो जुका के परताई, एगो हिंदुस्तानी के, इज दैट नॉट स्टेट सो ऑफ हैव अ न्यू partijen die een bepaald idealisme hebben, hè, of aan de linkerkant of aan de rechterkant, sociaal georiënteerd of juist markt georiënteerd. Hoe is dat in Suriname opgebouwd? Ik zou dat wel willen weten.
0: Nou, aanstaande zondag toen zoen je Robbie dat betijgen, poorke betijgen.
1: Gaan we zo niet brengen.
0: Nou ja, toch zo niet brengen. Robbie die hoort nu ook, dus die moet zeker direct liegen zeggen. Ik vraag wel liegen, direct liegen, weet je wat. Dus ja, dan hoef ik die vraag alleen maar aan te kaarten. Aanstaande zondag, Robbie Makka is er weer terug van vakantie, dus dan... Dan horen we dat wel aan de zondag.
1: Nederlandse politiek met hem ook direct bolde dat je linkse partij bij je rechtse partij bent.
0: Ja.
1: Zijn naam heb ik dat nooit gehoord nog hoor.
0: Nee.
1: Van deze partij is links of deze partij is rechts. Toen kabine zo'n les. Nog nooit heb ik dat gehoord. Dus ook er met labba dat die partijen gestoeld zijn op iets anders.
0: Ja. Volgens mij.
1: Of op een bepaald, op een andere grondgedachte of ja. Idealisme of... Ik ben daar wel benieuwd naar, hoe dat in elkaar steekt.
0: Ja.
1: Want jantelijk hamjan ila malaike, malaike partij, maar klaar.
0: Ha, Hindustanische partij.
1: Wap ik al in Malai stem kregen?
0: Ja.
1: Nog over het algemeen. Uitzonderingen daar gelaten, hè? De VHP trouwens is van oudsher een Hindustanse partij geweest.
0: Ja.
1: Later zijn er hervormingen geweest, bla bla bla. Hè? En hebben ze gepoogd om dat breder te maken. Maar ik weet het niet.
0: Ja.
1: Volgens mij, als je in Suriname nu zou vragen van welke partij stem je... Zeggen de meeste Hindustanen nog steeds, denk ik, Hindustanische partij bij hem Chunabe.
0: VHP of is het maar de heer Jenneby NDP bestemkeren in Suriname, toch? Hindustanen.
1: Is NDP dan een middenpartij? Of is dat een verkeerde benaming? Is NDP veel meer een volkspartij voor alles en iedereen of zo. Hamna Janila.
0: Nou ja, dat horen
1: we
0: dan.
1: We gaan dit onderzoeken tot op bodem.
0: Ja. Het waren ik hem ook een keer bij me poeja gooi aan Robbie Makka. Maar waarom begon je over links of rechts? Was dit het
1: nee, ik wil,
0: verhaal?
1: Ik wil weten of jij... Nee, joh, helemaal geen verhaal. Maar ik wilde jouw inborst even checken.
0: Ja.
1: Of je een sociaal mens bent of een asociaal mens.
0: Behoor sociaal admirabilie. Behoor sociaal admirabilie.
1: Dan ben je links.
0: Dan ben ik links georiënteerd, hè?
1: Ja, dan ben je veel meer links dan rechts georiënteerd.
0: Denk ik. Ja.
1: Maar Suna, iemand die links georiënteerd is, kan nog steeds rechtse denkbeelden hebben, een paar. Het is niet zo dat je alles omarmt, hè, van een linkse partij.
0: Ja.
1: Kijk, ik sympathiseer wel voor partijen of met partijen, beter verwoord. John Garib Dukhya ke thora aur jada khyal karega. Ik vind dat belangrijk als mens.
0: Ja.
1: Dat noemt men dan een beetje links georiënteerd.
0: Ja.
1: Omdat je iets meer geeft om je medemens.
0: Mensen
1: die het wat moeilijker hebben.
0: Ja.
1: Maar dat, daarmee is niet gezegd dat rechtse partijen dat niet per se doen. Hè?
0: Hmm.
1: Dat wil ik ook niet zeggen. Alleen de focus ligt op andere dingen. Van belastingverlaging, hè? Lagere wegenbelasting. En daar zijn we toch ook allemaal voor.
0: Ja, natuurlijk. Maar is dat rechts of is dat links?
1: Dat is weer rechts.
0: Ja.
1: En ondernemerschap en dat soort dingen.
0: Ja, natuurlijk. Dus ja, ik bedoel, ja.
1: Maar dan krijg je een belangenafweging. Het een ga je afwegen tegen het andere. En dan kies je uiteindelijk van luister, ik ga toch pro stemmen. Ik zeg maar wat. Of ik ga toch een VVD stemmen. En zo gaat dat gewoon. Het is ook een soort afweging. Hè?
0: Ja.
1: Van wat vind ik belangrijker?
0: Ik doe serbaat aan het over die... Nou, ik wil wel met je praten over Christa Paike, Barime. Oké, Kabelis, een heel piekere baar. Nu, volgens mij kan ze niet haar armen bewegen. Of ik had iets orde, Junchi Nakkerpa, maar ze is nu wel weer... Tani Dawai, Dawai, Deke,
1: ze is niet links, ze is ook niet rechts. Ze is helemaal plat.
0: Maar Kabelé, gaan ze door met die executie van haar? Of is het nu zo van, Sunau handelingsbekwaam Nahega. Dus volgens de wet van Amerika gaat die executie niet meer door van haar.
1: Het is wel heel interessant hoor, om te zien wat er nu gaat gebeuren. En wat de consequenties zullen. Nee, het kan alle kanten opgaan. Dat maakt het juist... interessant om naar te kijken.
0: Ja.
1: Kijk, ten eerste is het heel erg zielig en verdrietig... dat dit een mens overkomt.
0: Ja.
1: Natuurlijk kon het Dusser Koike Ujaan lezen... maar toen was ze 18 jaar oud.
0: Ja.
1: toen heeft ze uit jaloezie en uit het verleden meegenomen angst en woede en weet ik veel wat, want ze was misbruikt heel vaak in de jonge jaren. Toen heeft ze dat meisje, die vriendin dus, waar haar vriendje misschien een beetje meer dan normale interesse voor toonde, die heeft ze vermoord. Nou, maar toen was ze 18 jaar oud. De vraag is of iemand die 18 jaar oud is, al volgroeid is. Nee toch? Ook haar hersenen bijna volgroeibaar.
0: Klopt.
1: En door 30 jaar komt ze tot het besef van, hey, wat ik heb gedaan was helemaal fout. Maar je kunt nooit meer eruit, want je hebt levenslang gekregen. Nee, geen levenslang, sorry. Ter dood veroordeeld. Dus je blijft maar in de gevangenis. Je blijft procederen. En dan op een gegeven moment wordt het uitgevoerd, die doodvonnis, met injecties 2 keer aan toe. In dezelfde gevangenis trouwens, waar het een paar keer al mislukt is, in de laatste periode, door dezelfde arts uitgevoerd, waar het mislukt is. Dus het kan zomaar ook zijn, hè, Lloyd, dat die arts die het uitvoert, dat daar een probleem in zit. Want daarom heb je toen aspoitiekerieën. Je spuit het naast je ader. Dat is nu bij Christa Pijk gebeurd waarschijnlijk. Dan krijg je een soort bubbel in je arm of benen, waar het ook wordt ingespoten.
0: Yeah.
1: Omdat hij niet een ader heeft in is gegaan, maar daarbuiten. En dat is bij Christa Pijk ook gebeurd. Dus diezelfde arts heeft het al een paar keer laten mislukken. Ik denk wel dat we ja mooi banaan willen huggen, want dat is gewoon, ja, dat komt uit de fabriek. Daar kan weinig misgaan, zo'n gif. Hè? Maar degene die dat moet inbrengen, als dat diezelfde arts is waar het een paar keer is misgegaan, ja, grote kans kijk arts wat bigaris is. Nou ja, bigaris, hè. Nou, mooi uitvoerker is, hè.
0: Ja, nou ja, als dat een paar keer gebeurd is.
1: Ja, en wat er nu met Christa, die directeur is weggestuurd, maar ik vind dat je die arts goed moet onderzoeken. Huh. Of die arts wel bekwaam genoeg is om zoiets aan te brengen. Oh ja, gisteren sprak ik zo'n ding, toch?
0: Aan Saas.
1: Wacht, ik ben Saas wakker over wat jij kon. Is het zo negen? Wat nu met deze mevrouw moet gebeuren met Pijk, is heel erg vaag. Ze is niet bij meer die oude mevrouw.
0: Ja.
1: Die ze was voor de injecties. De vraag is of nu de executie nog een keer moet plaatsvinden of niet. Het is een keer mislukt. Of moet je haar voor een vuurpeloton zetten? Duk. Hè? Dan is ze zeker dood, maar dat zijn er 30 van die mensen die dat gaan uitvoeren. Of moet je zeggen van ja, hey Sunna, dan doe ik het halba. En dat ding is zo lang terug en het is mislukt. Laat haar maar.
0: Ja, maar die vrouw die heeft bijna half dood hooi. Ze kan misschien straks niks meer. Invalide hooi. Ik bedoel, wil je dan die persoon nu alsnog executeren? Ja, ik hand dat niet
1: uit. Ik weet het. Nou ja, het is Amerika, dus ik verwacht wel hele grote schadeclaims vanuit de familie voor het leed wat Christa Pijk is aangedaan.
0: Ook dat, hè, nog.
1: Ik verwacht wel hele zware claims daar.
0: Ja.
1: Maar in de tientallen miljoenen, hè? Ja. Die hebben ook een zware claim. Kuch klinker, man. We
0: hebben ook een zware claim.
1: Die Saas tegen mij, hè?
0: Door Saas.
1: Na die Saas, ja.
0: Oh, die Saas. An Saas.
1: Ik ben stoerbolies, toch? Ha. Ik heb gezegd, ik wil dit niet, hoor, jongen. Dit.
0: Ha.
1: Hoe vind je dit? Dus als je als Saas dat nu, hè?
0: Ja.
1: Aan je zoon gaat zeggen, Beter was uit zo'n leger.
0: Ja.
1: Maar als je zo gaat doen tegen je pato.
0: Pato, ja, ke.
1: Of tegen je damaat. Ik wil dat je dit doet. Ik wil dat je dat doet. Ik wil dat je het zo doet. Hey, Lloyd.
0: Als ik al Saas, hij zegt een bolpoutrie.
1: Bolega? Kan je een Saas wagen met bolis, jaar? Die ham geile bol deli direct, wapé. Ik wil, tak. Ik wil het zo hebben. Ik wil dit.
0: Saas wagen op een damaat of patoze bolle. Ik wil dit, ik wil zo.
1: Hoe vind je die? Hey. Je moet dat niet doen tegenwoordig, hoor.
0: Nee, tegenwoordig. Saas en Soer, die letten daar op dat soort dingen, dat ze niet zomaar wat zeggen. Want ja.
1: Ken je plek?
0: या नया
1: कैनिया प्लेक तो ना जाइए वहां पे उस सबके घरवा में बमुई करे और बोले फन एक विल दैट एक विल दैट
0: या
1: भैया दैट गाट ग्रोटे प्रॉब्लेमे गेवन दस दी सास दी दैट नोग डून एवं सोच समझ के हैंडल करिए अच्छा मफ्राउ
0: या मा हो मा साइड होई छै एक आदगो
1: करेगा यार
0: एक आदगो ससुर होई ससुर होई सास होई जुन ऐसे वेल करे होते जुन तनी काक्सी है दी डिजाइनर हो नोग स्टेट्स.
1: Nee, maar die hebben de lakens uitgedeeld, jarenlang.
0: Yeah.
1: Dat kind is opgegroeid bij hun.
0: Yeah.
1: Dat kind trouwt plotseling, Chahilonda Gochaudi. Die rolverdeling verandert. En die moeder denkt nog steeds dat zij eigenlijk richting moet geven.
0: Yeah.
1: Maar er is al toch een nieuw gezin gevormd.
0: Tuurlijk.
1: Door een man en een vrouw. Dan moet je toch hun de ruimte geven om zelf dingen te doen.
0: Naja, bemoeiker.
1: Ha, dat is als ja, als waar ik je bolis, ja, ik dan trots om ze.
0: Ha, bolki, ham bolli.
1: Maar hoe zoene ja is hij dat? Ja, ben jolde met miliga.
0: Maar is als waar maar brutale ja, maar brutaal zijn ze.
1: Kaksi, afrouw kaksi.
0: A kaksi, hè? Sang.
1: Is een kaksi saas. Ik bolle jij go kaksi saas.
0: Ja. Maar als ik al pikken die de maat en die patoos niet meer hoor. Dus ja, je moet oppassen.
1: Maar zo'n torsaas, hè?
0: Konwala?
1: Vierde wali. Tor vierde saas. Ja, ik het ook boliga. Beta, Lloyd. Je mag dit niet doen. Ik wil dat niet. Toe ka bolie. Zei je taki?
0: Nou ja, moet die van Sunat, Sasuji, doe dat maar bij jou thuis. Niet bij mij, hè?
1: Oké, okay, ja, zie je, dus niemand accepteert dat, hè?
0: Nou, natuurlijk niet. Hè?
1: Dus Hindustani mee bolega, ehi muha, kaise bolega, ehi muha, lappar khawawe, ehi muha,
0: iets lekkers. Hamla jani, ik kan je niet helpen daarmee.
1: Ik heb jou nooit, big brother boy.
0: Daarvoor heb je...
1: Pan. Ehi muha pan khawawe, ehi muha lappar khawawe. Dus...
0: Toe echt, bro, hij werd echt serieus.
1: Ham sab chijwan jani, la, big brother boy. Toen kuch ha janega, Lloyd.
0: Budhawa ke...
1: Leeftijdsgenote, mink gado boy.
0: Isab chijwan budhawa se bat jaik per seke hai, kar seke, wel hai. Jekre saat tu kanhiya krutu karat hai. Dus die weet het beter.
1: Je moet niet denken dat jij geen broer bent, hè?
0: Oh, nou.
1: In de ogen van die kinderen ben je ook broer, Lloyd.
0: Ja, natuurlijk. Hem broer waard, hè?
1: Maar toen jij kijkt kudraiga ieder uther, dat wil niet zeggen dat je geen broer bent.
0: Nee.
1: Die kinderen lachen je uit, hè?
0: Nee.
1: Kijk wat mijn vader aan het doen is.
0: Ja, natuurlijk. Ik ken mijn situatie, dus ja, ik ben Boudoua. Ik ga dat ook niet ontkennen, toch?
1: Gedraag je. De abnasik, let de
0: kapsik
1: je. Dat bedoel ik.
0: Ja, precies. Eh? Nou ja.
1: Toen mager moetje. Nee. Nee, hoe gaat dat liedje? Als je me nog niet hebt herkend. Als je nog niet weet wie ik ben.
0: Ja.
1: De kapjanie.
0: Hoe heet dat?
1: Hoe gaat dat liedje, ja, Lloyd? Dit weet jij wel, dat is jouw vakgebied, ja.
0: Ja, zo check Pariga Gano. Maar ik weet welk nummer jij bedoelt, hoor.
1: Ja, toch?
0: Ja, Hamjani, Mukeski Gana. Toen Agarmuchko. Ja, zoiets.
1: Nee, ik ben al in de war. Toen Agarmuchko na Chahonge, koi baat nee, dat is weer een andere.
0: Dan welk nummer bedoel jij dan?
1: Hoe gaat dat nummer, joh?
0: Javan Hoya Buria, Zerke Puria, zoiets?
1: Na.
0: Okay.
1: Nee, als je me nu nog niet herkent of kent, wanneer ga je me dan leren kennen? Hey boy, abekoi wat.
0: Nee, misschien weten de mensen wel thuis die dit nummer herkennen. John Anand Bolle, hè? Ham toen na herkennen kila gaan we. Ab ham na herkennen kila. Ik dacht dat je iets anders bedoelde, maar toen op dusser gaan bedoel kerega.
1: Ah, ik bedoel gambier wali gaan, gambier.
0: Bijanig gaan we.
1: Gambier.
0: Maar kijk, guys, wie heeft het gezongen?
1: Ik ben het even helemaal kwijt, hoor. Nee, een van de grote.
0: Maar je doet staan niet meer. Probeer ik het toch?
1: Nee, even tekst van Boelal Batiara. Bij hulp, Aiga. Hulp is onderweg.
0: Hulp is onderweg.
1: Dus naga, bekooi wat Aiga.
0: Pierce je herhaalker, ten rustigste herhaalker.
1: Adem kan je.
0: Ja, adem kan je.
1: Blijf
0: ja.
1: Ademen.
0: Ja.
1: Nabat je Lloyd gaat labar. Rustig ze bat je. Articuleer kan je. Samadar bat je. Toch, als je langzaam praat, dan denken mensen dat je heel erg verstandig bent, Lloyd. Toe, bar, wat jij ga. Mensen denken, deze Lundua, bina soche, samje, goed karega.
0: Maar ganwa herhalken, na jun toe mange he, jane, kon gana he.
1: Nee, maar als je me nu nog niet kent, als je me nu nog niet herkent, wanneer ga je me dan herkennen?
0: Nou, Sunne Wallo, als je weet welk nummer aan het bedoelt, stuur dan een WhatsApp bericht, dan zoeken we dat snel op. Want Hampton had Janila Kongana bedoeld krijgen. Als je me nu niet kent, herkent, de Katukabina Janila.
1: Ja, zo gaat dat nummer. Trouwens, Lloyd, ik heb een slechte mededeling.
0: Aap kaap heil.
1: Bara doekje baat he.
0: Aap kon doekje baat he.
1: Mijn boete is verhoogd.
0: Toen aap herle op tijd.
1: Na. Ego orbutu paili bij ojime. Oh. Hoe vind je die?
0: Oh, maar ohi butu ape ego orbutu aili.
1: Ego ouro separat.
0: Daar bovenop. Van diezelfde dag.
1: Zelfde moment, zelfde handeling.
0: Hè?
1: Dus €455, Sunewalo.
0: Ap hoige, dus van 4,30 nee, naar 4,55.
1: Nee, het was 4,55, ik wist het niet.
0: Oh, oké.
1: Maar die boete is 4,55 dus. Hij ligt nu op mijn bureau. Maar ik graap met taken. Ik heb boetwa. Maar hij ligt op mijn bureau. Ik heb hem nog niet betaald. Maar hij ligt op mijn bureau. Een dik chocolieba die schuin oog
0: zegt.
1: Kooi lijk hem maar bureau op. Erik chocolieba.
0: Hier is een zekere kweter.
1: Nou ja, toen zo check kooi bataai. Ga eens even doen.
0: Hier is een envelop. Wel eigenlijk derde weer. Die paarse envelop.
1: Dat is jouw probleem toch?
0: Ja, los het op.
1: Nee, envelop is al open. Alles is al open.
0: Oh, ook dat nog.
1: Toen zo check hem envelop. Kolila. Maar ik kan moe na. Ja. Hoe secretariaat kijk aan. Dus dan krijg ik zo'n brief.
0: Ja.
1: En daar staat er 455. Oké, dus. Trouwens, ik ga trouwens bij hem zo drieën bij Botswana Albagare. Misschien hoef ik niet te betalen. Ik kan het maar vergeten. Maar ze vergeet het nooit.
0: Nee, natuurlijk
1: niet.
0: Nee.
1: Dus, maar dan kijk ik eronder, zie ik nog een boete staan.
0: Hè?
1: Dan zat je icoontje bij haar pier. Lloyd, €265 volgens mij komt erbij.
0: Omdat je brutaal was?
1: Nee, omdat ik onnodig links reed.
0: Icoontje wel.
1: Hoe vind je die?
0: Waar reed je dan onnodig links? Hoe dan?
1: Oh, hier tunnel waar mee, ja. Schiphol tunnel waar mee. Oh, hier Schiphol tunnel waar mee. Reed ik niet op de meest rechtse baan. Ik reed op de middelste baan.
0: Ah.
1: En die politieauto is op de rechterbaan gekomen en heeft me daarin gehaald.
0: En ze vonden dat je te lang op die linkerbaan reed.
1: Ja. Baan. Dat ik onnodig op de linkerbaan reed. €265.
0: Hé, dat is veel geld hoor.
1: Gintoluit? 265 plus 450.
0: Saat zo super hoge.
1: Toen ging le?
0: Ha.
1: Ham jij la gine. Toen na de ulta toen. 265 plus 455. Is €720, Lloyd.
0: Kaboli staat zo super hoge.
1: Nam hem exact betaald.
0: 700.
1: Dus ik heb slecht nieuws, Sunewalo, €720. Amen, Mircha Lagalba, ab kaske.
0: Maar dit doet wel pijn hoor. €720 is echt
1: dus
0: heel veel
1: gedaan.
0: Geld.
1: Ik heb niks gedaan. Ik kreeg een boete van €720, Lloyd.
0: Hoezo heb je niks gedaan?
1: Njape, die mensen die in de supermarkt stelen, of weet ik veel wat.
0: Die doen wel iets.
1: Die doen wel iets. En die mogen na een half uurtje weer naar huis.
0: Ja, maar je gaat nu appels met peren vergelijken.
1: Jawel, ik ben onschuldig. Je hebt niks gedaan. Ik heb helemaal niks gedaan. Ik zat in mijn eigen auto. Kon ik naar moeilijke likus naar Kali?
0: Ja, maar ja.
1: Probleem waar hij gaat. Ham dus Bolli, mijn oudste bietje heeft me dit uitgelegd hoor, een paar dagen terug.
0: Ja.
1: Ze wist dat ik een campagne was begonnen. Dat ik bijdrage vroeg voor mijn boete. Boete bijdrage, vrijwillige.
0: Ja.
1: Ze wist dat.
0: Ja.
1: Toen vroeg ze me, paps, hoeveel heb je dan gekregen?
0: Ja. €5.
1: €6. Toch? Eén mevrouw €5, die andere Sunil was €1. Dus Milaike €6.
0: €6, ha.
1: Dus ik zeg van ja, die mensen houden niet van me.
0: Ja.
1: Ik heb maar €6 gekregen. Ik heb een hele campagne gevoerd. Ik heb een boete van €455. Nu heb ik een boete van €720.
0: Abtje Harge, ha.
1: Samen, doe je. Wat ik niet wist, die agent had me dat niet gezegd. Hoe boete wapen je?
0: Ja.
1: Maar goed, die boete is er ook bijgekomen. Dus.
0: Ik heb je nou wel eens van toch?
1: Nou, Naboli, Sarwa.
0: Sara.
1: Ik word chupara, Lloyd.
0: Aurupar is het door Sara.
1: Ay, dus mijn dochter zegt tegen me van ja. Paps, die mensen houden van je, maar je hebt het niet goed gedaan.
0: Nee.
1: Hamboli kabelba. Hoe moet ik het dan doen? Weet je wat ze me heeft uitgelegd?
0: Kabolis.
1: Van die mensen denken dat je een grap maakt.
0: Nee, op Pooskerk.
1: Nee, mijn dochter heeft me uitgelegd. Dat ding, die oproep moet je wel serieus doen. Je moet niet als een grap brengen.
0: Oh, ja.
1: Want die mensen serieus. Denken nu, die ja. mensen houden wel van me. Ja. Iedereen houdt van me. Kena lobby creme. Luid, behalve ik, Jan. Maar goed, ik ben Batabe, hoe wat jij eigenlijk trouwens? Ik moet even graven in mijn geheugen, kontjelikjes, die man of vrouw. Oh ja, ik weet het alweer. Ja. Dus ik moet nu een serieuze oproep doen hoor, Sonewallo. En dat ga ik natuurlijk in het Nederlands doen, want serieus je Nederlands met jij kerk op zo'n leven. Deze zielige man heeft een boete gekregen. Onterecht, geheel onterecht, vind ik. De politie is een andere mening toegedaan. Voor in de hand houden van zijn mobiel tijdens het rijden en het niet rechts op de rechterbaan blijven. Onnodig links rijden. Samen is die boete nu 455 plus 265. 720 euro heeft Lloyd gerekend. Maar ik doe wederom een oproep. Als jullie naar Diwali komen, denk aan me. En dit is geen grap dus. Ik moet dat bijzeggen van mijn dochter. Dit is geen grap. Dit is gewoon echt een fonds.
0: Ja.
1: Toen aje hamaru per thora kripa karie wihimape bij de poort. Lloyd wat harahidehi deze keer. Ik ga niet staan. Lloyd gaat daar staan met zo'n ding, toch? Hoe noem je dat?
0: Collectebus? Collectebus.
1: Collectebus.
0: Help aan de winter door.
1: Help mijn boete te betalen. Boetebus, met een boetebus. Dus toen hij hier dat je Johnje toch na 50 cent, dat gaan we niet redden.
0: Nee, dat gaan we niet redden. Dan
1: een mooi bedrag dat je jaar.
0: Want collecte kunnen we het Timo
1: bieden.
0: Nee, Timo bieden, want je moet binnen zoveel termijn moet je betalen, toch?
1: Dus deze keer is dat geen grap, hoor. Jongen,
0: 720 euro is
1: veel. Hamaroeper Rahamke Raham.
0: Hé, hè? Ik vind het veel hoor. Ik vind het echt veel. Maar goed.
1: Is takroe, hè?
0: Ja, nee. Het doet pijn. Het doet heel erg pijn.
1: Heb ik mijn vrouw proberen te overtuigen? Hè? Van zo, nou, dit halen we uit jouw potje. Omdat nee.
0: Je toort probleem hier.
1: Oeh, Torp, hoe jij dat gaat oplossen is jouw probleem, maar niet uit mijn potje.
0: Wat vind je van het idee dat de regering wil konijnen, Rotterdamke haven mee, Tjoremangenhega, om het natuurgebied daar weer te herstellen?
1: Bara mooi badbollen. Bara mooi badbollen.
0: Ha, kunnen we niet kijken, hij maakt het hier.
1: Ha, bara mooi badbollen. Don hier, onderwerp wel klaar. Lloyd wilde even nieuws geven, zo'n levalo nieuws. Nieuws samenchaar deze. Binnenkort kun je op konijnenjacht.
0: Rotterdam is een konijnenjacht, vind jij zeggen. Ja.
1: Binnenkort, gratis konijnenjacht. Neem je pijl en boog mee of je hoenen.
0: Heb je konijnenvlees gegeten? Is het lekker, konijnenvlees?
1: Nee. Nou, ham daar pook bati, Lloyd. Ham is op je gewoon een konijn durf, Karila.
0: Ja.
1: Leguaan vlees. Hé, hey, no man.
0: Nou.
1: Ik vind het luguber.
0: Kaiman, vlees.
1: Maar hier dat Mikhail gaat, maar is het nou? Ham nee, Lajar. Ham daar ook wat, die lauwe symbolie.
0: Suna, Malita zegt, je krijgt op 1 november een tientje nu je boete is verhoogd.
1: Maar wacht even, Malita heeft toch al 5 euro gegeven aan me?
0: Ja, maar ze gaat je nog tientje geven.
1: Nee. Hoe deed je ook al, hè? Ham mangila nou. Mangila nou, Mivali Lloyd.
0: Nou, het miljoen toch deze keer heen gaan kabelen.
1: Ik heb panchaid boete.
0: Panchaid boete, ja. Iedereen bij elkaar en dan.
1: Het is een gemeenschapsboete, zo nu wel. Ik ben een gemeenschapsmens. Hè?
0: Ja.
1: Dus
0: ja.
1: Hamaru per Rahamkar toe.
0: Rahamkar.
1: Dus iemand heeft een bericht gestuurd naar ons kantoor.
0: Oh, tja.
1: Ja, normaliter hoef ik het niet te behandelen. Maar soms kijk ik naar berichten. Het komt langs mij ook af en toe. Oelikjes, Heiga. Jullie hebben te veel evenementen. Daar kwam het op neer.
0: Oh.
1: Ja. En wij wonen heel ver van Amsterdam, dus we kunnen niet komen. Maar dat irriteert ons.
0: Oh.
1: Dat jullie zoveel evenementen hebben.
0: Oh, hem naaipijlen.
1: Ja, hoe vind je die?
0: Nou.
1: Dus Lloyd, op zijn reclame naar carrière. Kiet op zijn evenement naar carrière. Want die mevrouw of meneer, mijn boel, jullie keren, die irriteert zich daaraan. इतना
0: ढेर इवेंट करेगा,
1: सब कोई थोड़ा रहेगा यहाँ पे बोले मेरे फाट लगे बुद्धि ना मोई बा waarbij je mee bezig dat jij ver weg woont en niet kunt komen, betekent toch niet dat andere mensen niet van een mooi evenement mogen genieten?
0: Man.
1: Maar je kunt zelf ook moeite doen om te komen.
0: Ja toch?
1: Het is scooter bijzaken gewoon.
0: Ja.
1: Je pakt de, niet te kunnen regelen, maar een scooter waar. Chalawat, maar hoe je? Nee, maar soms krijgen we berichten waarvan je denkt van jongen.
0: Ja. Hè?
1: Ik denk ook bericht liggen van jullie lachen te veel jongens.
0: Oh.
1: Dus hem lukken jij gaan mout kijk gebar, jij zei Lloyd. Drie kwartier mout kijk gebar gaan met je jeetje. Dus dan denk ik ook van jongens, jullie zitten niet goed in je vel. Hè?
0: Ja.
1: Ga dat anders verwerken. Ja. Ga een hobby zoeken, ga tuinieren, ga vrijwilligerswerk, ga iets doen.
0: Ja,
1: maak iets van je leven, maar ga niet dit soort domme dingen bedenken. En dan ook echt achter de pc kruipen en dan een bericht gaan.
0: Maar daar heb je wel tijd.
1: Is nou, daar heb je niks te doen.
0: Nee, zeker niet. Zeker
1: niet. Kun je zo'n eigen, Lloyd?
0: Hamar buurt jij met koets oorlogen, een helikopter, koets bijlo je zeker.
1: Ontsnapt bij Koika.
0: Of kies je koets bij Loika. Dus waardoor mensen nu. Of dat een helikopter hier in de buurt.
1: Denk Belmer bij je zit naar Barkar, hè, Lloyd? Toertarken niet haar deze.
0: Ja, en sommige zijn toch veranderd in een appartement of zo?
1: Ha, ja, Almere binnen, me, Almere buiten, me, Almere binnen. Ha. Het Nambarka complex banon kar deze man. En continu hebben we cellen tekort.
0: Ja, maar.
1: Begrijp jij het beleid?
0: Dat snap ik niet meer. Ik snap het niet meer.
1: Dus barka gebouw, sapkoets, natuurlijk toch verouderd. Moeten zijn 5-sterren hotel, die mensen?
0: Ja.
1: Ze mogen toch gewoon in een beetje oude gevangenis gaan? Maakt toch niet uit?
0: Ja, sapke partijen zijn naam. Zijn naam kan je helemaal. Santa Boma of zo. Dan leren ze het meteen af.
1: Mino wanigo na Santo Boma, ay, zo ging het liedje toch?
0: Ham na, hoe gaan we naar toe gaan?
1: Hoe zo? Juniorske gaan we, ja.
0: Oh, juniorske. Oh, ja.
1: Nu Mino wanigo na Santo Boma. Zo ging dat liedje toch?
0: Zo ging dat liedje, ja. Ja, nee, klopt.
1: Bouw Purana gaan we, ja.
0: Zeker, Purana gaan we, ja.
1: Ham zo zie ook gaan we toch, ja. Maar koi reageer kari samar gaan we op, ja.
0: Kon gaan we?
1: अरे कि अब तू ना पाई चाहिए हम
0: पाई कोई ना कोई ना कोई ना गनवा जाने हैं जो कोई ना गनवा जाने हैं जो
1: तू वहाँ से नहीं हेल्प ट्रूपर वहाँ से नहीं खबर देखो हेल्प ट्रूपर
0: कौन होगा वहाँ से नहीं वहाँ से नहीं वहाँ से नहीं वहाँ से नहीं वहाँ से नहीं वहाँ से नहीं वहाँ से नहीं वहाँ से नहीं वहाँ से नहीं वहाँ से नहीं तो अपने सोच के बताइए हमें पटा दिए कि कौन गनवा तू बदल करिए तू गोनवा
1: तू फिकिर ना कर बेफिकिर
0: Nou ja, dat was het dan voor vandaag. Koffie, chai en zonder cheesecake. Cheesecake, kiaas. Kon gaan op, hè?
1: Arre, ki abbe tu na pai chai lehem.
0: Koi na gaan we jaren.
1: Waar zijn die geweldige hulptroepen van ons?
0: Ik weet niet, want ze weten zelf niet waar jij het over hebt. Kon gaan ik bij me toe mangen, hè? Hindustani gaan. Als je dat in het Nederlands... Als je dat op Nederlands

0: bij middag show.
1: Nee, maar normaliter zal het met z'n tweetje zijn. Af en toe.
0: Komen dan,
1: er drie of vier bij. Nou ja, ja,
0: wordt gezellig.
1: Want de vierde kandidaat komt eraan. Hè?
0: Die komt eraan.
1: Dus die ook garmai ga je zijn.
0: Mooi, hè? Ik
1: ga barca, ik ga paharu, ba. Ik ga net hoor.
0: Ja, kamba.
1: Ik ga monument.
0: Monument.
1: Bacha. Ik ga kaptaan, ba.
0: Monument wat je nodig hebt. Nou,
1: ja. Dus dat is wat je gaat doen. Boene. Rustig, stap voor stap.
0: Ja. Zo is dat.
1: Kon je kaaien? Kon je beneden? Ik betaal de met u. Hamsun liet toch lekker bami kaaien?
0: Ja, ja, kan je maar bijzaal. Ik wil aparte...
1: Klaag bij kan leggen, toch het deze.
0: Aparte bami racha. Echt aparte bami.
1: Ja, toch
0: het
1: deze bami, ja. Oké, ook al lage pahunc ge klaag toa.
0: Ha, direct.
1: Toe bhol ja ki heb toch het liga. Toe bhol ja. Klaar.
0: Abbe ham jabe moksa lezi jabe kai.
1: He? Nou, wacht even. Maar de mensen kunnen dit niet volgen. We moeten dat even toelichten. Dus Lloyd heeft iets lekkers gekregen om te eten, Bami. En stuurt in een app, in een groepsapp waar iedereen in zit, stuurt hij een bericht. Dit is wel hele vreemde, Bami. Ja. Eigenlijk wilde hij zeggen, dit is hele vreemde, waardeloze Bami. Maar dat woordje waardeloos of rommel Bami heeft hij weggehaald. Weet je hoe boos je iemand hebt gemaakt, Lloyd?
0: Ja, dat was niet de bedoeling, maar...
1: Inokie snacks moro.
0: Ja. Dus eigenlijk is het wel verkeerd vertaald. Maar eigenlijk misschien was de boodschap van inderdaad iemand meer nadeel.
1: Dat ding is erg hoor, Lloyd. Je is erg hoor met jou. Dat is een gegeven paard in de bek kijken, hè, Lloyd? Ik tot ook een milal, heiga.
0: Oru per se go, hè? Ja.
1: Ik toch commentaar baat, oké. En ook is next moro, ja? Toen denk ik, kan ik er
0: Sorry, maar dat was niet de bedoeling. Maar het was wel een aparte bami, hè? Het was wel een aparte ja. bami.
1: Nee, dat had je moeten schrijven. Van het is een aparte bami, maar het is lekker. Dat heb toch geen milen. Maar jij hebt geschreven, wat voor vrienden. Ay, boy, thoda seek to Lloyd, but yeah, you can to be or like.
0: Tu agya pe aur tel daar de bhaiya, hai?
1: Oi to, o kamwa, koi ke to kare chahe kamwa. Om dingen uit te vergroten moet je... Kijk, als je iets wil duiden, koi ke to mangi kut samjhawe.
0: Samjhawe, ja.
1: Ta bhayanak roop mein samjhawe chahi, Lloyd.
0: Bhayanak roop mein.
1: Yaad kariye. Dus je moet dat ding groter maken.
0: Groter maken, hè.
1: Dan kun je iets uitleggen aan iemand.
0: Ja. Yeah.
1: छोटा रूप में समझिए तो ना समझेगा
0: तो बोली फैन कुछ बताया है जवान
1: दस यमुत दत प्रॉब्लम vergroten en dan moet je het uitleggen
0: ja
1: je moet niet zeggen je praat niet goed je moet zeggen je praat echt verschrikkelijk slecht
0: ja en dan moet
1: dan
0: je
1: kun dan... je die persoon uitleggen kijk eens een kontje bij probleem hoor
0: ja dan is die persoon helemaal scherp om te luisteren van het kontje maar een probleem eigenlijk.
1: Lloyd, hamlo ke pet bharal ba gaila to dekha kar sakega trons Diwali concert rahega in November ke na bhuliye sunne walo in November ke karta apan to seti kar le jitne aage ki niye utne aage baithiye klar mere fart.nl pe to dekh le sondag 1 november sondag 1 november janai ga dur ma 1 november is meteen een dag na. तू जानेगा अक्टूबर के बाद दोस्त एक आते हफ्ता और रहेगा सुनने वालों बहुत देर ना करिए स्टच पास कोर्टिंग ना हैगा तू चाहे दूर रहेगा ये मेंट वेलकम दैट फेस इज नीट ऑनली फॉर मेंस ऑफ एम्स्टर्डम एंड ओमगेविंग दैट फेस इज फॉर ऑलस एंड इदरीन दोस्त फूल यू नीट बाउटर गेस्लोटन वेयर यू ओक वोंट जय बेंट ओक वेलकम फ्रॉम हार्ट
0: इदरीन इज वेलकम
1: एंड लॉयड गॉट दैट स्टैंड विद अ बसे dus toelong कैसे होने को दैट बस फाइन हेट लॉयड
0: हेल्प आन द बूटे टू बेटालो.
1: Ja, boetefonds, hè?
0: Boetefonds.
1: Abon, groetjes, goeiemiddag.
0: Okay,
1: bye.
0: Doei. Ja, te kaap met zo'n hè. Ujalas, koffie, chai, middagshow.

0: En daarmee zijn we dus aan het einde gekomen van deze donderdagmiddag. Ja, hamtari rostoze batiari. Tatunu sunulieki konji hambole mangila bole. En vandaag hebben we gesproken over huizen. Tenminste, hambatiri, hè. Kharki barme. Over de economie, over oorlog, over natuur. Over, zelfs over konijnen, hè. Kunkunike barme hambatiri, hè. En misschien is dat precies wat onze wereld zo bijzonder maakt. Soms zijn de problemen enorm, hè. En soms blijken oplossingen uit een heel onverwachte hoek te komen. En dan moet je kunkuni rekken om de natuur te herstellen daar in de buurt van Rotterdam. Niet alles hoeft ingewikkeld te zijn, niet alles hoeft groot. En niet alles hoeft vandaag opgelost te worden. Morgen is er weer een nieuwe dag met nieuwe verhalen. En dat was het met jou. Nieuwe muziek en natuurlijk weer nieuwe koffie en chai. Maar voor nu, geniet van deze donderdag. Maak tijd voor iemand die je dierbaar is. En vergeet vooral niet om zelf ook een beetje van het leven te genieten. Deal ze met heel je hart. Namaskar. Blijf gezond, blijf nieuwsgierig. En blijf vooral luisteren naar Ujjala Radio. Jeetha Ujjala's koffie chai.
1: Vanuit de hoofdstad.
2: Subha al Sham, gezelligheid thuis in de auto en op je werk. Met Ujjala Radio tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ujjala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
0: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel door Shadi honen wel zijn wel door DJ A Vermaes op Ujjala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujjala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujjala Radio. E-mail info@ujjala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujjala Radio.

Zin in een heerlijke Tillo, Heerheri, Bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke dipfris cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor Bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, Bonjo en

0: maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Makelaarsvereniging NVM concludeert dat de woningmarkt krap blijft, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor kopers. Afgelopen kwartaal werden 41.700 bestaande woningen verkocht voor gemiddeld €503.000 met een prijsstijging van bijna 2% per jaar. Bij nieuwbouw steeg het aanbod met 17%, maar werden juist 400 woningen minder verkocht dan een jaar eerder. Een 15-jarige ex-scholier stak op een Poolse basisschool een leraar en een conciërge neer. De conciërge overleed aan zijn verwondingen. Ook de directeur raakte gewond. De aanvaller is gearresteerd. Woensdag vielen bij een steekpartij in Ostroleka 9 gewonden. In Sierpic werd een 17-jarige aangehouden vanwege een vermoedelijk aanslagplan. Voor het eerst in 55 maanden, ruim 4,5 jaar, is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, gestegen. Eigenaar Prozus, dat het bedrijf eind vorig jaar overnam, verwacht verdere groei en blijft investeren in technologie, marketing en klantbehoud. En ook in de Braziliaanse bezorger iFood. Staatssecretaris Erik van den Burg heeft de Tweede Kamer laten weten dat alle ministeries samen voor eind 2027 in totaal 750 regels moeten schrappen of versimpelen. Het huidige kabinet streeft naar 500 regels per jaar. Infrastructuur en Waterstaat moet de meeste regels aanpakken, namelijk 100. Gevolgd door de Sociale Zaken 96 en Financiën met 88. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kisten du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatker zegt hij. Orham. Aapse Baatkringer. 020-363-0808. Ujala Radio Kisten du Meer. WhatsApp nummer hè.
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio. You are.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte 10 minuten vertraging. En de A15 Gorkum-Nijmegen ben je een kwartier langer onderweg tussen Tiel-West en Ochten. Het staat 5 kilometer door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: You are, omdat jij bijzonder bent.
5: Ujala Radio par ek baar fir aap sabhi ko swagat hai, jahan sangeet ke har ek rang aur bhi khoobsurat lagti hai.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Makelaarsvereniging MVN concludeert dat de woningmarkt krap blijft, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor kopers. Een 15-jarige ex-scholier stak op een Poolse basisschool een leraar en conciërge neer. Voor het eerst in 55 maanden is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorg.nl, gestegen. Staatssecretaris Erik van den Burg heeft de Tweede Kamer laten weten dat alle ministeries samen voor eind volgend jaar 750 regels moeten schrappen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte 10 minuten vertraging. En de A15 Gorkum-Nijmegen ben je een kwartier langer onderweg tussen Tiel West en Ochten. Staat 5 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
3: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
4: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneerticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
2: Het Openbaar Ministerie heeft nog ruimte nodig om de achterstanden weg te werken die ontstonden door een hek in 2025. Uit het eindrapport van de commissie onder leiding van Jaap Smit blijkt dat OM de beveiliging destijds niet op orde had en signalen over zwakheden onvoldoende opvolgde. Er is nog wel veel preventief werk nodig. In Gent is de rechtszaak begonnen tegen Dave de K. en zijn ex-vriendin Romy W. wegens de dood van de 4-jarige Dean. De K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag. W. van medeplichtigheid bij de ontvoering. Het proces duurt naar verwachting 8 dagen... en wordt behandeld door een volksjury van 12 burgers. Makelaarsvereniging NVM concludeert dat de woningmarkt krap blijft, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor kopers. Afgelopen kwartaal werden 41.700 bestaande woningen verkocht voor gemiddeld 503.000 euro met een prijsstijging van bijna 2% per jaar. Bij nieuwbouw steeg het aanbod met 17%, maar werden juist 400 woningen minder verkocht dan een jaar eerder. Een 15-jarige ex-scholier stak op een Poolse basisschool een leraar en een conciërge neer. De conciërge overleed aan zijn verwondingen. Ook de directeur raakte gewond. De aanvaller is gearresteerd. Woensdag vielen bij een steekpartij in Ostroleka 9 gewonden. In Sierpic werd een 17-jarige aangehouden vanwege een vermoedelijk aanslagplan. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां हैं उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूड ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

0: you are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de Duitse grens bij de Lutte 10 minuten vertraging. Een kwartier extra op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Empel en Zaltbommel. En de N302 Lelystad richting Harderwijk tussen de N305 en Harderwijk. Een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Oejalalar her, zondag 1 november ko, Diwali Festival of Lights, Meervaarttheater mee, doorgaat in Aur. Oejalalar her, Suriname, Diska, Wahikalakar. Satyam Matadin, live on stage met Avishkar Orchestra, Tegetaap Wachpe, Geridlina, vanaf €15 op meervaart.nl.

Live on Stage, Sanjay Jodha. Zondag 1 november, Ujjalake Diwali Festival of Lightsmeer. Ticket aap, wacht pe gerilena. Oude bij ticket aap gerilena via meervaart.nl. Aur ha, apkibar, staspas korting nahega. Dus, ticket gedaan bauti saste, koop je tickets via meervaart.nl.

Live on stage, Mouse Me Roy, zondag 1 november, Meervaart Theater mee, Ujjalaka, Diwali Festival of Lights, onder begeleiding van Avishkar. Ticketaap, wacht bij Grillina, koop je tickets op tijd via meervaart.nl of op Kibar, staatspaskorting nahenga, wacht bij, aap op naar ticket Grillina. Het is vanaf €15, oh, die is daar.

Zondag 1 november, Diwali, Festival of Light. Ujjalalari heen, meervaart theater mee. Tokje Aukje Pri en live on stage. Ingru Neil Roy met Avishkar Orchestra Kesa. Ticket wacht bij Grillina via meervaart.nl. Ticket gedaan, behoud die stas tegen Zunewallo. Vanaf €15, staspaskorting na Hega. Dus wacht bij op een ticket Grillina. Live on stage, Ingru Neil Roy.

0: Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november. Koop je kaarten via meervaart.nl.
1: Ujala Radio is leuk. Zet hem aan.
2: Ujala Radio per sunie. Yaadgar Geet.

0: तक
1: यू आर यू आर यू आर Ujala Radio Headlines. Het Openbaar Ministerie heeft nog ruimte nodig om achterstanden weg te werken die ontstonden door een hack in 2025. In Gent is de rechtszaak begonnen tegen Dave de K. en zijn ex-vriendin Romy W. wegens de dood van de 4-jarige Dean. Makelaarsvereniging MVN concludeert dat de woningmarkt krap blijft, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor kopers. Een 15-jarige ex-scholier stak op een Poolse basisschool een leraar en conciërge neer. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Vanuit het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlijn in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood en 18 gewond geraakt. Bommen troffen een straat waar twee stadsbussen reden. Gouverneur Vadim Valitskin deelde beelden van puin en een uitgebrande bus op Telegram en riep bewoners op naar veilige gebieden te vluchten. Makelaars zien dat bij ongeveer een kwart van de woningbouwprojecten vertraging ontstaat door netcongestie, zo meldde NVM-voorzitter Lana Goudsmit-Gersen vandaag. Netbeheer Nederland berichtte al dat voor bijna de helft van de woningen, waarvoor de komende 3 jaar een stroomaansluiting is aangevraagd, geen plek beschikbaar is op het elektriciteitsnet. Het Openbaar Ministerie heeft nog ruimte nodig om de achterstanden weg te werken die ontstonden door een hek in 2025. Uit het eindrapport van de commissie onder leiding van Jaap Smit blijkt dat OM de beveiliging destijds niet op orde had en signalen over zwakheden onvoldoende opvolgde. Er is nog wel veel preventief werk nodig. In Gent is de rechtszaak begonnen tegen Dave de K. en zijn ex-vriendin Romy W. wegens de dood van de 4-jarige Dean. De K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag. W. van medeplichtigheid bij de ontvoering. Het proces duurt naar verwachting 8 dagen... en wordt behandeld door een volksjury van 12 burgers. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
3: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneerticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Uzala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Uzala Radio, always shining. Uzala.

0: You are.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files. In Brabant heb je 10 minuten oponthoud op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven tussen Bokstel en knooppunt Eckerswijer. Door een ongeluk is er één rijstrook dicht. Op de A58 van Breda naar Eindhoven sta je ook een kwartier in de file tussen knooppunt De Baars en Oorschot. Op de N15 van de Maasvlakte naar Rotterdam heb je 40 minuten oponthoud. Het staat daar vast voor de Zuurhofbrug door de werkzaamheden daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hey, hallo allemaal. Je luistert naar Ujala Radio, waar muziek staat en jij meezingt. Zet hem harder. Dit is jouw sound.
3: Welcome to Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlinie in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood. Makelaars zien dat bij ongeveer een kwart van de woningbouwprojecten vertraging ontstaat door netcongestie. Het Openbaar Ministerie heeft nog ruimte nodig om achterstanden weg te werken die ontstonden door een hek in 2025. In Gent is de rechtszaak begonnen tegen Dave de K. en zijn ex-vriendin Romy W. wegens de dood van de 4-jarige Dean. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: QR.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: live vanuit de hoofdstad.
1: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 06 14 42 15 33.

4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 4 in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 4-1 juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Binnenkort jarig door Janemdin heet, door Salgrehe. Of ga je trouwen? Door Viva Honeval heet, door Shadi Honeval heet. Ja, Kizika Munde Sanskar heet. Ujala Radio per vermaais aap deze te heet. Pandra vermaais voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: In een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonje en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, bojo en cassavebrood.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Een dakloze man is veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf omdat hij op 30 september een cameraploeg van Pound bedreigde in het Amsterdamse Oosterpark. Hij sloeg op een camera en trok daarna een mes richting een beveiliger. Dezelfde middag werd hij aangehouden op basis van camerabeelden. Ook verbleef hij illegaal in Nederland. De voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst, BND, August Hanning, die van 1998 tot 2005 leiding gaf aan de dienst, wordt verdacht van spionage en landverraad. Hij zou in 2022 geheime informatie hebben doorgespeeld aan China. Een oud-medewerker deelde jarenlang vertrouwelijke BND-documenten met Hanning, mogelijk tegen betaling. Beide zijn nu aangehouden. Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlijn in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood en 18 gewond geraakt. Bommen troffen een straat waar 2 stadsbussen reden. Gouverneur Vadim Falitskin deelde beelden van puin en een uitgebrande bus op Telegram en riep bewoners op naar veilige gebieden te vluchten. Makelaars zien dat bij ongeveer 25% van de woningbouwprojecten vertraging ontstaat door netcongestie, zo meldde NVM-voorzitter Lana Goudsmit-Gersen vandaag. Netbeheer Nederland berichtte al dat voor bijna de helft van de woningen, waarvoor de komende 3 jaar een stroomaansluiting is aangevraagd, geen plek beschikbaar is op het elektriciteitsnet. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kaif.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Mai Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.

0: wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch, Aja.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

0: QR.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits is begonnen, dus het wordt nu vrij snel drukker op de weg. De meeste vertraging heb je onder meer op de N15 van de Maasvlakte naar Rotterdam voor de Zuurhofbrug. Door de werkzaamheden daar ben je ruim een uur langer onderweg. Het is ook druk op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht. 35 minuten vertraging heb je daar. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is het aansluiten tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Vertraging is 20 minuten. In het zuiden heb je een half uur tijdverlies op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen tussen Venlo en Horst. En op de N57 Brouwersdam richting Middelburg staat een pechgeval bij Vrouwenpolder. Dat kost je een kwartier extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ik hou van Ujala Radio.
3: Ujala Radio, per sunie yaadgar geet.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Een dakloze man is veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf omdat hij op 30 september een cameraploeg van Pont bedreigde. De voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst, BND, August Hanning, wordt verdacht van spionage en landverraad. Hij is aangehouden. Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlinie in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood. Makelaars zien dat bij ongeveer een kwart van de woningbouwprojecten vertraging ontstaat door netcongestie. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

You are. Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Vanuit het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Ujala Diwali Festival of Lights, zondag 1 november. Eet waar ik daar in november koop, Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mouse Milbroy, Indro Neil Roy, Ravinder Singh Bedi. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuru Kiya Jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad, Jabberjust Concert. Meervaart met Honeywalheid. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नहीं लॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Minister Heijnen waarschuwde voorafgaand aan overleg met zijn Eurolanden-collega's dat Europa te veel uitgeeft en te weinig hervormt. Hij verwees naar een rapport van de Europese Rekenkamer over oplopende schulden. Italië vroeg een ontsnappingsclausule aan vanwege hoge energieprijzen, waarmee het maximaal 1,5% extra mag besteden. Heijnen is daar geen voorstander van. Een dakloze man is veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf omdat hij op 30 september een cameraploeg van Poont bedreigde in het Amsterdamse Oosterpark. Hij sloeg op een camera en trok daarna een mes richting een beveiliger. Dezelfde middag werd hij aangehouden op basis van camerabeelden. Ook verbleef hij illegaal in Nederland. De voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst, BND, August Hanning, die van 1998 tot 2005 leiding gaf aan de dienst, wordt verdacht van spionage en landverraad. Hij zou in 2022 geheime informatie hebben doorgespeeld aan China. Een oud-medewerker deelde jarenlang vertrouwelijke BND-documenten met Hanning, mogelijk tegen betaling. Beide zijn nu aangehouden. Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlijn in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood en 18 gewond geraakt. Bommen troffen een straat waar 2 stadsbussen reden. Gouverneur Vadim Valitskin deelde beelden van puin en een uitgebrande bus op Telegram en riep bewoners op naar veilige gebieden te vluchten. En dan het weer. Vanavond daalt de temperatuur geleidelijk naar waarden tussen 9 en 12 graden rond middernacht. Er zijn brede opklaringen, hoewel er verspreid over het land nog een enkel buitje kan vallen. De wind draait naar het zuidwesten en wordt zwak. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab koi se batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio.
3: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een drukke avondspits met meer dan 750 kilometer file aan elkaar. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Utrecht Centrum en Beest. 20 kilometer daarvan. Een half uur vertraging. De linker rijstrook is door werkzaamheden dicht. Op de A4 is het druk van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Hoogmade en knoop het Ketelplein 26 kilometer file. Op de A16 Breda richting Rotterdam. 3 kwartier vertraging tussen Zonzeel en Dordrecht 7 kilometer. A16 Rotterdam Breda door een kapotte vrachtwagen tussen Berkel en Roderijs. Rotterdam Feyenoord 5 kilometer file, 20 minuten erbij. En een half uur op de A73 Nijmegen Maasbracht tussen Beuningen en Malden 9 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ojala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
2: U luistert naar Ojala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai, exclusief op UR, Ojala Radio.

bij Oezella's Coffee Chai Middagshow. Het is vandaag donderdag, bijna weekend. Ja. Bahar Kemosum, bootkraaf hier uit.

Nou ja, je kan niet elke dag zon hebben, toch? We zijn een beetje verwend de afgelopen tijd. Maar ja, laten we hopen dat in oktober is Nirhiga met mooi weer. Kabi kabi pani, barsiga is geen probleem.

plaatje heet waar... Nee. Ja, wat zeg je nou? Vandaag is donderdag. Donderdag 8 oktober. Ik heb programma zondag. Zometeen praat ik met Anand Chandrikasin. Over luchtige onderwerpen. Ja, kortste met jaar. Ik heb er mee. Baat tegen me kan ik wel. Headlines voor vandaag. Aatje, Bive, Aartarik, oktober keer programma. Nieuwe cijfers van makelaarsvereniging NVM laten zien dat bestaande koopwoningen gemiddeld 503.000 euro kosten. Bijna 2/3 wordt nog altijd boven de vraagprijs verkocht. Wel krijgen kopers iets meer ruimte om te onderhandelen. Bijna 500.000 woningen bedreigd door funderingsprobleem. Volgens onderzoek van Deltares en DNO hebben ongeveer 425.000 woningen funderingsproblemen of kunnen die op korte termijn krijgen. De droogte van afgelopen zomer heeft de risico's vergroot. Konijnen moeten Rotterdamse haven helpen groeien. Nou, ik vind het wel opmerkelijk hoor. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor natuurherstel rond de Rotterdamse haven. Opmerkelijk onderdeel, konijnen uitzetten in duingebieden. Het herstel moet bijdragen aan het weer mogelijk maken van bouwvergunningen. Nou, we hebben de hulp nodig van de konijnen dus. Nog meer nieuws over woningbouw. Etcetera. Bouwbedrijf BAM neemt de specialist in ondergrondse leiding en warmtenetten over. De overname onderstreept het groeiende economische belang van energie-infrastructuur.

और भी समाचार हैं सुन वालों। Buitenlands nieuws. Vandaag beginnen in Peking belangrijke handelsbesprekingen. De EU maakt zich zorgen over handelsonevenwicht van ongeveer 1 miljard euro per dag. Europese importheffingen en Chinese tegenmaatregelen dreigen. 3 doden bij aanvallen op Saoedische vliegvelden. Eerste Atlantische orkaan van het seizoen bedreigt de Verenigde Staten. Amerika Orkaan Isaias trekt door de golf van Mexico. Vooral Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida lopen risico. Dus hoe kan die Nadja hier, Amerika? De Amerikaanse autoriteiten waarschuwen voor mogelijk levensbedreigende overstromingen. Het Wereld Natuurfonds bevestigt een ernstige achteruitgang sinds 1970. Tegelijkertijd laat het nieuwe rapport zien dat natuurherstel mogelijk is. Ongeveer de helft van de onderzochte populaties is stabiel of groeit. Wereldwijd gemiddeld 73% krimp bij onderzochte populaties wilde dieren. Bifi Artari Oktoberka programma, zonder hij, koffie, chai, middagshow.

Red Open Galas, Diwali Festival of Lights. Vergeet niet om tijdig je kaarten te kopen. Uaru Jala Radio, je hei Uaru Jala Radio, ga koffie, chai, middagshow, haaf, zonder en zonder wallo. Oraat, je moet 30 naar hebben, ongeveer tot 1 uur denk ik hoor. Maar, even een half uurtje nog ontspannen, samen met ons op Ujala Radio. Welkom allemaal bij Ujala's Coffee Chai Middagshow. Aartje, cake vanaga. Nou ja, de cake die komt altijd als hij tijd heeft hoor. En daarmee bedoel ik dan collega Sudhir. Het is donderdag 8 oktober. De koffie staat klaar, chai staat klaar. Ja, chai mag natuurlijk niet ontbreken. En muziek, en die houden we lekker dichtbij. En vandaag beginnen we met een vraag die heel veel Nederlanders bezighoudt. Wat kost een huis

tegenwoordig eigenlijk? Kitna Lagi Hega. Kitna Dam Hega Ewok Herke. Nou, dat is heel veel. Volgens de nieuwste cijfers van Makelaarsvereniging NVM kost een bestaande koopwoning gemiddeld €503.000. Dus bijna half miljoen. Nou ja, bijna een half miljoen dus. En dan heb je het nog niet eens over de inrichting of de verbouwing of die nieuwe keuken waarvan je dacht, ha, ikukuruwa hamangila, appen nawak hermet. En dan denk je van, nou, dat doen we dan even erbij, of dat doen we even erbij, kushna kucho kerkje tjenga. Dan wordt het alleen maar meer en meer, hè. Dan kan ik harwatu kilimbaart, die bestaande woning van een half miljoen, maar dat moet je nog inrichten. Maar kopers krijgen je tegenwoordig iets meer onderhandelingsruimte. Alleen blijft de woningmarkt behoorlijk krap. Verder vandaag een opmerkelijke plan uit Rotterdam. Daar moeten konijnen gaan helpen om de haven weer te laten groeien. Ja, doe mooi seizoen, Hega. Je hoort het goed, konijnen. En niet als havenarbeiders natuurlijk, maar als natuurlijke beheerders van de duinen. Internationaal kijken we naar de handelsspanningen tussen Europa en China, naar de nieuwe aanvallen in Saudi-Arabië en naar de orkaan die de Verenigde Staten bedreigt. Louisiana, Mississippi, Florida, Cantina, J.E. Voldoende nieuws, Askeli. En natuurlijk heel veel muziek op Bujana Radio. प्रोग्राम में हम आपको सुनाते हैं ये नगमा और ये गाना है आलक याग्निक एंड मोहम्मद अजीज के आवाज में फिल्म का नाम आदमी खिलौना है पेश किया जा रहा है प्रोग्राम में ये नगमा

0: बताते हो चाह हमसे, बोले कि ये तो बिना हम ना रह सकेला। आनंद गुईमिदा, गुईमिदा, वेलकम ऑफ डेज़ नया लेकरे डोनेडाग 8 अक्टूबर। गुईमिदा।
1: या 8 अक्टूबर अलवेर है। गुईमिदा। बड़ा जल्दी जाएगा समय यह।
0: बहुत स्नेल जाएगा, बहुत स्नेल जाएगा।
1: फॉर यू टू वेट एगो बरिस बीत जाएगा।
0: या
1: ik moet weer gaan wennen aan 2027, man. Ja. Ik ben net gewend aan 2026.
0: Maar tussen september is met op een hele planning. Maar natuurlijk, ik kon je carrière aan wel eens halen. Dus ja, 2027. Ja, nou ja, je weet toch al wat je allemaal gaat doen of wat je wilt bereiken door doelen, Conchega.
1: Mijn laatste maanden zitten bomvol.
0: Bomvol.
1: Nou ja, van iedereen denk ik hoor.
0: Ja.
1: Want in december heb je natuurlijk heel veel feestdagen.
0: Ja.
1: Conchita Suroe, 5 december begint het al, toch?
0: Ja, inderdaad. Daarvoor heb je ook iets voor die kinderen. Hè? Daar begint de drukte al mee met die kinderen. Caramega, Sint Maarten, toch?
1: Ja, nou ja, je hebt Sinterklaas, ja. Je hebt Oud Opnieuw.
0: Ja.
1: Dus die decembermaand is gewoon een feestmaand.
0: Eigenlijk.
1: Dus ook heb behoed na Guinea.
0: Oto snelste bidja, december snelste bidja.
1: John Tokke Karikba toe oktober, november met Kalle. Want december na Guinea zo ne valo. Toen zocht je gewoon, ik doe mij na Orba doen. En het is al 8 oktober, dus oktober, november. Hey, we hebben minder dan 2 maanden, Lloyd.
0: Ja.
1: December ham na Guinea. December is een overgangsmaand.
0: December, een overgangsmaand. Acteur Anna, Nana, Nana Pateker is overleden. Bekende acteur, toen Jan ook het, Nana Pateker.
1: Ik ken hem, nou ja, ken is een groot woord hoor. Maar ik weet dat hij er is. En ik weet dat hij in redelijk wat films volgens mij kleine bijrolletjes heeft gehad, corrigeer
0: ja,
1: me.
0: Ja.
1: Lloyd?
0: Ja.
1: Volgens mij is het niet een hele grote acteur geworden in de orde van Amitabh Bachchan of zo.
0: Nee. Maar
1: wel bijrolletjes volgens mij.
0: Ja. Nana Pateker.
1: Nee, ik ben geen fan van hem. Ik ken hem niet goed.
0: Nee.
1: Maar ik hem kaboliaar, zo na. Het is jammer. Want kijk, waar is bij Lloyd? Hoe oud is die man geworden?
0: 75 jaar.
1: Ja. Kabolier.
0: Boot jong.
1: Zo'n 75 van vroeger, hè?
0: Ah.
1: Was een andere 75 dan 75.
0: Ah, natuurlijk,
1: van
0: tuurlijk. Ja.
1: Maar je 30, 40, 50 jaar terug, je kooi 75, hoor je atra. Ja, dan spraken we over een respectabele leeftijd. Hé, tabo, hietje is dat hem, ja. Maar 75. Nu, als iemand op 75 komt te ontvallen, dan denk je van, hé, veel te vroeg, man.
0: Nee, dan zeggen we, dat is veel te jong, 75 jaar.
1: Ha, toch? Dus het is wel veranderd. Ons beeld en ons perspectief en onze verwachtingen, beter gezegd, zijn wel veranderd.
0: Ja, natuurlijk. We moeten goed zorgen voor jou. Want ja,
1: je bent snel.
0: Want je kunt ook koffie aan mij niet. Koffie had ook in naam liggen. Dat is chagrijn. Kooi baat naar mooie baat naar je krijgen.
1: Koffie, chai, chagrijn.
0: Dus
1: trouwens. Dus Kalia, hem chalet rahi even sahar mein.
0: Oh, tu chalet bhi?
1: Seek een bordje, haan, hem jani la chalet. Wacht, aage koffie, Lloyd. Wacht. Tu hame afleiden karega, wacht. Idem ya, je has ke dono jai tap hampi be.
0: Nee. Oké, ga je gang.
1: Oké.
0: Hey, afzien 10 dijn met uw sleurop collega. Dus je begint.
1: Ga met concurrentie ergens... toch? Als je concurrentie hebt, dan ga je meer je best doen. Dan.
0: Oh, die concurrentie, komt van cake.
1: Koffie, ha, toch? Koffie, chai, concurrentie.
0: Koffie, chai, concurrentie. Ja. Dan heb je die C maar leren.
1: Concurrentie is goed, hè, voor iedereen
0: toch? Ja, natuurlijk. Dan blijf je scherp, toch? Dan ga je nog extra je best doen.
1: Ja.
0: Toch? Dus ja, dat is
1: eigenlijk helpt concurrentie jou om beter te worden.
0: Ja.
1: Zo moet je ernaar kijken.
0: Ja.
1: Concurrentie maakt mij sterker en beter.
0: Ja.
1: Dus dat is wel goed. Maar het moet geen moordende concurrentie zijn.
0: En concurrentie is goed voor de klanten, zeg maar. Als het gaat om winkels, dan is het goed voor de klanten. Consument.
1: Koffie, chai en consument.
0: Consument.
1: Dus Kalinja Hamchalat Reli. फ्रोइती करत करत
0: फ्रोइती करत
1: सहरिया में हम चली ला तो फ्रोइती करत चली ला तो गाना गावे चली ला मेंस फिंदा दैट रार
0: या हुसो रार
1: मा एक फिंदा ब्लूक
0: इज तो ल्यूक
1: हम कहूं भी चली ला रास्ता पे चली ला शहर में चले तो वेच एक पर लॉल इन यो एक बनत ऑनस्पन हम गाना गायला ओही में फ्रोइती करिला हां मैं फ्राउ डू दैट नॉइट मैं फ्राउ डू दैट नॉइट से कान नहीं फ्लूट फॉर्म्स में मार एक पर नॉइट होर फ्लूट
0: Nee, maar een vrouw in het algemeen, hoe het er voor die krijgen. Nou ja, behalve connoisseur, concert, dan misschien gaan ze dan wel helemaal los. Maar dan stap je gewoon voor die krijgen, toe wil Ghana, voor die krijgen.
1: Is een beetje ordinair, hè? Als een vrouw een... Nee, maar ik vind dat heel leuk, joh. Een beetje, hè? Dus ik geniet ervan op Chalila Hamsahria, en ik zie een bordje daar staan.
0: Ja.
1: Koffie, chai, cheesecake.
0: Koffie, chai, cheesecake. Ja.
1: Zee. Dus ik hoor zee, cheesecake. Hoe vind je die?
0: Dus, nou ja,
1: maar cheesecake is volgens mij één woord hoor trouwens.
0: Eén woord, ja, is één woord.
1: Dus inderdaad. Eigenlijk mag je nog alleen die ene zee gebruiken.
0: Ja, klopt. Nee, dus over leeftijd gesproken. Dus Asa Birham Jugli. Dus,
1: geen leeftijddiscriminatie toch?
0: Nee, helemaal niet. Maar dan denk je van ja, zoena gaan we het naar
1: Umirke
0: Hoegelingen. Umirke Hoegelingen. Maar ik voel me gewoon nog jong. Ik zie er nog jong. Ik denk van, hij met naar Boerwagen jullie, maar ik voel me helemaal top.
1: Nee, maar zo na 60 is het nieuwe 40 toch, Lloyd?
0: Ja, inderdaad.
1: Hij zegt zo, tje, dus wij zijn nog lang niet 60, dus wij zijn nog sowieso erg jong.
0: Erg jong,
1: zelfs als je 60 bent, dan moet je je jong voelen. Ja. Dan ben je gewoon 40, gewoon kooi boli, kan je beriske met die 40.
0: 40, direct
1: boli. Okje de boli, je bent vrijpostig, klaar. Nee, maar je moet er trots op zijn. Als je good looking bent, alles functioneert nog goed, je bent nog vief. Dan moet je met trots kunnen zeggen van, jongen, ik ben al zo oud... Maar kijk, ik kan nog alles.
0: Als je nog vief bent, vief, equal woord, hega, vief. Is dat een Surinaams woord, vief?
1: Nou, Turks woord.
0: Turks woord, hega. Als je nog vief bent, vief.
1: Het is gewoon een goed Nederlands woord, meneer.
0: Oh ja, vief, als je nog vief bent. Nou ja,
1: maar woorden schat, John, hega.
0: Maar wat bizar, het hoor, woorden schat mee.
1: Hamme Surinaamse woorden schat, maar en Belgische.
0: Nee, om het heel verder te krijgen, hè?
1: Ja, hè. Hij gaat purana thora toch? Saben ketalwa, gij zult niet doden.
0: Ja. En zo praten die Belgen, gij zult niet doden. Ja.
1: Dikkele toch? Ja. Nou Bijbel mij is een likkel bij.
0: Ja, is een likkel inderdaad.
1: Volgens mij.
0: Ja, zo staat het ook erin, ja.
1: Ja toch?
0: ACM, collega van laat mensen, huishoudens voortaan betalen naar gebruik van hun stroom. Vind ik een goed idee.
1: Sunna. Lloyd, denk je dat onze mensen geïnteresseerd zijn in deze onderwerpen?
0: Ik kom erna.
1: Kappen ermee. Kan je toen jij neemt een vergadering aan meeting toch?
0: Ah, toch een kroetura. Onder een simmerkepeer. Wat is er allemaal uitgekomen uit die kroetu?
1: En Bacha, Vijay was erbij, Bacha?
0: Ja.
1: Oh nee, kapitein.
0: Kapitein Vijay en Bacha was...
1: Bacha was iemand anders.
0: Iemand anders.
1: Ook een namona mag bolekam.
0: Na bolie.
1: Dus ook een Bacha bijtelle, ook een kapitein bijtelle. En ik was waarnemer. Hem kan niet taken terug.
0: Oh, kan niet zoenen terug, of dikke te kaal.
1: Ik was aanwezig namens de media.
0: Oké. De media kon je opmerken, dus kon je waarnemer zeggen.
1: Dus we hebben zoveel richtlijnen gekregen, hè, Lloyd, jij en ik.
0: Richtlijnen voor koffie, chai, middagshow.
1: Ja. Hoe vind je die?
0: Nou ja, ik vind het goed. Alles
1: wij
0: is,
1: lachen te veel. We lachen te veel.
0: Oh.
1: Nee hoor, dat heb ik niet gehoord.
0: Nee.
1: Maar over jou alleen maar klachten.
0: Kan ik klachten helemaal? Toen mag je behandelen, Kari.
1: Uitzending met live.
0: Jontje, toen mag je... Ik bedoel, door Moen, Kabina, Banker.
1: Mohanabanhovega.
0: Dus je bent altijd kritisch. Je bent altijd kusina kusbole.
1: Lloyd praat te snel.
0: Oh.
1: Hoe vind je die? Nou, klacht nummer 1.
0: Nou ja, prima.
1: Hamboli, maar ja, die man denkt heel snel.
0: Ja.
1: Dus alles wat hij in zijn hoofd heeft, moet hij in weinig tijd gewoon kunnen delen met
0: mijn
1: ons.
0: Handelingssnelheid is behoed.
1: Juist, die man is gewoon slim. Dus dan, ja, dan praat je een beetje sneller.
0: Ja.
1: Slimmer en sneller gaan hand in hand, heb ik ze proberen uit te leggen.
0: Ja.
1: Maar zij zeggen, nee, dat moet je niet doen, Lloyd.
0: Hey boy.
1: Je moet iets minder snel gaan. temporiseren. Dus toch socek pariga daarover. Krutum hai ichi jwa aile hai ga.
0: Achha, krutum hai. Aur kon chi krutum hai lega?
1: To news dewe hai ga. Bhar.
0: Are baap.
1: Adamiya bole hum. समझ ना पाएला कौन ची बोली से लॉय
0: अच्छा
1: रुस्त इन
0: देख ले तो
1: अब चाहिएगा ऐसे बतिया रुस्त कनेक्शंस एंड यू मुट आर्टिकुलेर
0: आई मिगादो ए
1: आई और क्रूतो के बात सुनिए
0: और बोल कौन ची क्रूतो रहा है
1: पेट भर गया ठीक हो गया
0: ना सुना यू मुट डिंग्स आन कैन होर तो यू मुट यू सेल्फ बेटरे इट इज नीट सो om je
1: or sabse barka under del haiga tu hamar batiya kaad de veya tarwel hum batiya ila go moi chich ke upar hum batiya ila banana chips ke upar kasaba chips hum nahi nikala aur tu batiya aega so mar dusra chich ke upar
0: dusra chich hum log links rechts chal jaye la toch
1: hai thora jada
0: ho jaye
1: ben je links of ben je rechts oh
0: तो हमसे पूछे कि हम लिंक्स बाटी
1: हाँ, तो से पूछे ला तो
0: हम
1: से
0: पूछे हम लिंक्स बाटी लिंक्स
1: वो बदल ये बंद लिंक्स हांदग बदल ये
0: लिंक्स हांदग और बदल ये दैट और बदल ये सांडर्स
1: नहीं अरे यार पॉलिटिक पॉलिटिक का क्लब तो कौन सी बात है लिंक्स और रेक्स of ga je rechtdoor, zoals Rita Verdonk
0: nou niet rechtdoor nee ja bestaat ook midden.
1: Ik ben niet links, ik ben niet rechts. Ik ga rechtdoor, ik ben Rita Verdonk.
0: Rita Verdonk,
1: je kent dat verhaal toch van Rita Verdonk?
0: Nee, ken ik niet.
1: Rita had toch een partij opgericht?
0: Ha, Janina.
1: Rita bolle, ik ben niet links, ik ben niet rechts. Ik ga rechtdoor. Ik ben Rita Verdonk.
0: Nou ja, dus ja.
1: Ja, dat was dus slogan een beetje hoor. Oh, okay, ik ga niet links, okay. Ik ga niet rechts, ik ga rechtdoor.
0: Ja. Yeah.
1: Maar jij bent dus niet links, je bent niet rechts.
0: Klopt.
1: En linkshandig of rechtshandig?
0: Ooit de Molina linkshandig.
1: Toen zat je linkshandig, Batte?
0: Ha.
1: Hey, maar en als je voetbalt, linkervoet of rechtervoet? Waarmee trap je beter?
0: Nee, dus heel veel handelingen doe ik wel met rechts, maar Likila wel met links.
1: Toen moet je mee kusje naar mooie kaloi. Kun je draad, maar dat is koika links rechts draad.
0: Ja, dat kan toch. Dus dat je met links schrijft, met een heleboel dingen doe ik wel met rechts.
1: Dus alles doe je rechts, behalve schrijven?
0: Behalve schrijven.
1: Oké.
0: Kabina, ja, dat is je wel. Maar apart, maar die top hier.
1: Nou, hoe wat hoor je, jaar? Kan je na? Toor kabalwa badlal baam, samen geli. Kruisen links, hij zegt draai karal, maar chijwa. Hij de man draai kabel fi.
0: Hamar kabalwa mooi zijn al gelijk. Of de jaar toch jullie zullen gaan. Hamar kabalwa.
1: Is niet goed. Je kabel laat ook je kabel tora.
0: Nee, maar dus wat
1: politiek, je politieke signatuur is dus gewoon midden.
0: Ja, midden, ja.
1: Maar dan ben je nog vlees, nog vis.
0: Ja, ja, dus ja, het kan
1: naar
0: toch.
1: Naar Garken, naar Gaartke.
0: Nou Gaartke? Ja, bij Gaartke, Lotte en Aega. Maar ja, midden bestaat ook wel, hè, of niet? Of
1: jawel,
0: is het,
1: jawel.
0: Het is of links of rechts. Hè?
1: Nee, maar midden bestaat in die zin, volgens mij, Lloyd, dat je extreme partijen aan de linkerkant kunt hebben en aan de rechtervleugel.
0: Ja.
1: En die middenpartijen, die moet je eigenlijk midden noemen. Dus dat kan ook links georiënteerd zijn, kan ook rechts georiënteerd zijn. Maar het zijn wel middenpartijen. Het zijn geen extreme partijen op de flanken. Nee,
0: klopt.
1: Dus dat zou beter zijn om dat midden te roepen.
0: Ja.
1: Midden betekent niet dat je geen voorkeuren hebt of geen keuzes kunt maken. Midden zou wat mij moeten betekenen, een middenpartij. Die gaat soms een beetje links, soms een beetje rechts. Maar niet heel extreem links en niet heel extreem rechts. Dat is wat mij betreft een middenpartij.
0: Ja.
1: Mooi betalen.
0: Ah, mooi betalen. Maar
1: heeft Suriname, middenpartijen?
0: हमसे तो पूछेगा कि सुरिनाम में मेरे पता
1: सब कुछ जानेगा यार हम सुन ली तो सुरिनाम का एक्सपर्ट बात है हर हफ्ता हम सुन ली तो सुरिनाम के न्यूज़ दे देगा
0: एक बार में रोबी से मैं पूछे परेगा सोमवार के आंसर सोमवार के इन दिल है सुरिनाम ही
1: या वो सुरिनाम
0: या
1: Wij moeten achtergronden begrijpen, Lloyd. We moeten niet alleen maar het nieuws brengen uit Suriname.
0: Ja.
1: We willen meer verdieping hebben. Dat hebben we de mensen beloofd, toch?
0: Ja.
1: Nu jij de presentatie ook verzorgt.
0: Ja.
1: Dus ik vind dit wel een verdiepende vraag. Van wat is de signatuur? Hoe zijn de partijen opgebouwd in Suriname? Is het nog steeds allemaal via rassen, hè, scheiding? कि एगो मलाई के पड़ताई है, एगो चिनुआ के पड़ताई, एगो कफरी के पड़ताई, एगो जुका के पड़ताई, एगो हिंदुस्तानी के, इज दैट नॉट स्टेट सो ऑफ हैव वो न्यू पड़ताई दी अम बपाल्ट इडियालिस्म हैब ऑफ ऑन द लिंकरकांत ऑफ ऑन द रेक्टरकांत सोशाल georiënteerd of juist mark georiënteerd. Hoe is dat in Suriname opgebouwd? Ik zou dat wel willen weten.
0: Nou, aanstaande zondag toen zoen je Robbie dat betijgen, porke betijgen.
1: Gaan we zo niet brengen.
0: Toch zo niet brengen. Robbie die hoort nu ook. Dus die moet zeker direct liggen. Zeggen, ik vraag wel liggen, direct liggen. Weet wat. Dus ja, dan hoef ik die vraag alleen maar aan te kaarten. Aanstaande zondag. Robbie Makka is er weer terug van vakantie. Dus dan horen we dat wel aanstaande zondag.
1: Nederlandse politiek met hem ook direct bolde dat je linkse partij bij je rechtse partij bent.
0: Ja.
1: Zijn naam mee heb ik dat nooit gehoord nog hoor.
0: Nee.
1: Van deze partij is links of deze partij is rechts. Toen kabine zo'n
0: les.
1: Nog nooit heb ik dat gehoord. Dus ook er met labba dat die partijen gestoeld zijn op iets anders.
0: Ja, volgens mij.
1: Of op een bepaald, op een andere grondgedachte of ja, idealisme. Of, ik ben daar wel benieuwd naar hoe dat in elkaar steekt.
0: Ja.
1: Want jantelijk hamjan lila malaike partij, maar klaar.
0: Hindustanische partij.
1: Waarop ik alleen Malai stem kregen.
0: Ja. Nog
1: over het algemeen. Uitzonderingen daar gelaten, hè? De VHP trouwens is van oudsher een Hindustaanse partij geweest.
0: Ja,
1: later zijn er hervormingen geweest, bla bla bla. Hè? En hebben ze gepoogd om dat breder te maken. Maar ik weet het niet.
0: Ja.
1: Volgens mij, als je in Suriname nu zou vragen van welke partij stem je, zeggen de meeste Hindustanen nog steeds, denk ik, Hindustanische partij bij hem toen erbij.
0: VHP of is het maar de heer Genebi NDP bestemker in Suriname toch Hindustanische.
1: Is NDP dan een middenpartij? Of is dat een verkeerde benaming? Is NDP veel meer een volkspartij voor alles en iedereen of zo? Hamna Janila.
0: Nou ja, dat horen
1: we
0: dan.
1: We gaan dit onderzoeken tot op bodem.
0: Ja. Het waar ik hem ook voor een keer bij me poeja gooi aan Robbie Makka. Maar waarom begon je over links of rechts? Was dit het
1: nee, ik wil,
0: verhaal?
1: Ik wil weten of jij... Nee, je helemaal geen verhaal. Ik wilde jouw inborst even checken.
0: Ja.
1: Of je een sociaal mens bent of een asociaal mens.
0: Dan ben je links. Dan ben ik links georiënteerd, hè?
1: Ja, dan ben je veel meer links dan rechts georiënteerd.
0: Denk ik. Ja.
1: Maar Suna, iemand die links georiënteerd is, kan nog steeds rechtse denkbeelden hebben, een paar. Het is niet zo dat je alles omarmt, hè, van een linkse partij.
0: Ja.
1: Kijk, ik sympathiseer wel voor partijen of met partijen, beter verwoord. John Garib Dukhya ke thora aur jada khyal karega. Ik vind dat belangrijk als mens.
0: Ja.
1: Dat noemt men dan een beetje links georiënteerd.
0: Ja.
1: Omdat je iets meer geeft om je medemens. Mensen die het wat moeilijker hebben.
0: Ja.
1: Maar daarmee is niet gezegd dat rechtse partijen dat niet per se doen. Hè?
0: Hmm.
1: Dat wil ik ook niet zeggen. Alleen de focus ligt op andere dingen. Van belastingverlaging, hè? Lagere wegenbelasting. En daar zijn we toch ook allemaal voor.
0: Eigenlijk. Ja, natuurlijk. Maar is dat rechts of is dat links?
1: Dat is weer rechts.
0: Ja.
1: En ondernemerschap en dat soort dingen.
0: Ja, natuurlijk. Dus ja, ik bedoel, ja.
1: Maar dan krijg je een belangenafweging. Hè? Het een ga je afwegen tegen het andere. En dan kies je uiteindelijk van luister, ik ga toch pro stemmen. Ik zeg maar wat. Of ik ga toch een VVD stemmen. En zo gaat dat gewoon. Het is ook een soort afweging. Hè?
0: Ja.
1: Van wat vind ik belangrijker?
0: Ik doe serbaat aan het over die... Nou, ik wil wel met je praten over Christa Paike, Barime. Oké, Kabelis hebben een heel pieker, maar nu, volgens mij kan ze niet haar armen bewegen. Of ik had iets heel Junchi Nakkerpa, maar ze is nu wel weer... dan niet dat wij deken,
1: ze ook een... Ze is niet links, ze is ook niet rechts. Ze is helemaal plat.
0: Maar Kabelé, gaan ze door met die executie van haar? Of is het nu zo van ja, Sunau handelingsbekwaam na Haiga? Dus volgens de wet van Amerika gaat die executie niet meer door van haar.
1: Het is wel heel interessant hoor, om te zien wat er nu gaat gebeuren. En wat de consequenties zullen. Nee, het kan alle kanten opgaan. Dat maakt het juist interessant om naar te kijken.
0: Ja.
1: Kijk, ten eerste is het heel erg zielig en verdrietig dat dit een mens overkomt.
0: Ja.
1: Natuurlijk kon het Dusser Koike Ujaan lezen, maar toen was ze 18 jaar oud.
0: Ja.
1: toen heeft ze uit jaloezie en uit het verleden meegenomen angst en woede en weet ik veel wat. Want ze was misbruikt heel vaak in de jonge jaren. Toen heeft ze dat meisje, die vriendin dus, waar haar vriendje misschien een beetje meer dan normale interesse voor toonde, die heeft ze vermoord. Nou, maar toen was ze 18 jaar oud. De vraag is of iemand die 18 jaar oud is al volgroeid is. Nee toch? Ook haar hersenen bijna volgroeibaar.
0: Klopt.
1: En door 30 jaar kibbel komt ze tot het besef van, hey, wat ik heb gedaan was helemaal fout. Maar je kunt nooit meer eruit, want je hebt levenslang gekregen. Nee, geen levenslang, sorry. Ter dood veroordeeld. Dus je blijft maar in de gevangenis. Je blijft procederen. En dan op een gegeven moment wordt het uitgevoerd, die doodvonnis, met injecties 2 keer aan toe. In dezelfde gevangenis trouwens, waar het een paar keer al mislukt is, in de laatste periode, door dezelfde arts uitgevoerd, waar het mislukt is. Dus het kan zomaar ook zijn, hè, Lloyd, dat die arts die het uitvoert, dat daar een probleem in zit. Want daarom heb je toen als politiekerie, je spuit het naast je ader. Dat is nu bij Christa Pijk gebeurd waarschijnlijk. Dan krijg je een soort bubbel in je arm of benen, waar het ook wordt ingespoten.
0: Yeah.
1: Omdat hij niet een ader heeft in is gegaan, maar daarbuiten. En dat is bij Christa Pijk ook gebeurd. Dus diezelfde arts heeft het al een paar keer laten mislukken. Ik denk wel dat we mooi banaan willen huggen, want dat is gewoon, ja, dat komt uit de fabriek. Daar kan weinig misgaan, zo'n gif. Hè? Maar degene die dat moet inbrengen, als dat diezelfde arts is waar het een paar keer is misgegaan, ja, grote kans kijk arts wat bigarisch is. Nou ja, bigarisch, hè. Nou, mooie uitvoerker is, hè.
0: Ja, nou ja, als dat een paar keer gebeurd is.
1: Ja, en wat er nu met Christa, die directeur is weggestuurd, maar ik vind dat je die arts goed moet onderzoeken. Ha. Of die arts wel bekwaam genoeg is om zoiets aan te brengen. Oh ja, gisteren sprak ik zo'n ding, toch?
0: Ja.
1: Wacht even, Wat nu met deze mevrouw moet gebeuren met Pijk, is heel erg vaag. Ze is niet bij meer die oude mevrouw.
0: Ja.
1: Die ze was voor de injecties. De vraag is of nu de executie nog een keer moet plaatsvinden of niet. Het is een keer mislukt. Of moet je haar voor een vuurpeloton zetten? Hè? Dan is ze zeker dood, maar dan zijn er 30 van die mensen die dat gaan uitvoeren. Of moet je zeggen van ja, hey, Sunna, en dat ding is zo lang terug en het is mislukt. Laat haar maar.
0: Ja, maar die vrouw, die heeft bijna half dood hooi. Ze kan misschien straks niks meer. Ik bedoel, wil je dan die persoon nu alsnog executeren? Ja, ik hand dat niet.
1: Ik weet, nou ja, het is Amerika, dus ik verwacht wel hele grote schadeclaims vanuit de familie. Voor het leed wat Christa Pijk is aangedaan.
0: Ook dat, hè? Nog.
1: Ik verwacht wel hele zware claims daar.
0: Ja.
1: Maar in de tientallen miljoenen, hè? Ja. Die hebben ook een zware claim. Kuch klinker, hè, wapen.
0: Hamlo bolo ki, hamlo ke bhita ni duk pahunche hega.
1: Ja, hamlo ke bahut duk pahunche lega. Die saas tegen mij, hè?
0: Door saas.
1: Na die saas, ja.
0: Oh, die saas. An saas.
1: Ik dacht, stoer bolies, toch? Ja. Ik heb gezegd, ik wil dit niet hoor, jongen. Dit.
0: Ha.
1: Hoe vind je dit? Dus als je assas dat nu, hè?
0: Ja.
1: Aan je zoon gaat zeggen, oké, beter was uit zo'n lega. Beter was uit zo'n lega.
0: Ja.
1: Maar als je zo gaat doen tegen je pato.
0: Patojake.
1: Of tegen je damaat.
0: Ha, ha, ha.
1: Ik wil dat je dit doet. Ik wil dat je dat doet. Ik wil dat je het zo doet. Hey, Lloyd.
0: Als ik al saas, hij is een bolpoutrie.
1: Bolega.
0: Bolega?
1: Kan je een saas waar met bolis, jaar?
0: Otto.
1: Die ham geili bol deli direct wapen. Ik wil, tak, tak, tak. Ik wil het zo hebben. Ik wil dit.
0: Saas waar geil op een damaat of patoze bolle. Ik wil dit, ik wil zo.
1: Hoe vind je die? Je moet dat niet doen tegenwoordig, hoor.
0: Nee, tegenwoordig, Sazazur, die letten daar op dat soort dingen, dat ze niet zomaar wat zeggen. Want ja.
1: Ken je plek?
0: या नया
1: क्या ये प्लेक तो ना जब ये वहां पे उस सबके घर वहां में बमुई करे और बोले फन एक विल दैट एक विल दैट
0: या
1: भैया दैट गाट ग्रोटे प्रॉब्लेमे गेवन दस दी सास दी दैट नोग डून एवं सोच समझ के हैंडल करिए अच्छा मफ्राउ
0: या मा हो मा साइड होई छै एक आदगो
1: करेगा यार
0: एक आदगो ससुर होई ससुर होई सास होई जो ऐसे वेल करे होते जो तनी काक्सी है दी डिजाइनर हो नोग स्टेट्स.
1: Nee, maar die hebben de lakens uitgedeeld, jarenlang.
0: Yeah.
1: Dat kind is opgegroeid bij hun.
0: Yeah.
1: Dat kind trouwt plotseling, Chahilonda Gochaudi. Die rolverdeling verandert. En die moeder denkt nog steeds dat zij eigenlijk richting moet geven.
0: Yeah.
1: Maar er is al toch een nieuw gezin gevormd.
0: Tuurlijk.
1: Door een man en een vrouw. Dan moet je toch hun de ruimte geven om zelf dingen te doen.
0: Nadja, bemoeiker.
1: Ha, dat is als ja, als waar ik je bolis, ja, ik dan trots om ze.
0: Ha, bolki, ha, bolli.
1: Maar hoe zoene ja is hij dat? Ja, ben jolde met miliga.
0: Maar is als waar maar brutale ja, maar brutale zeg je.
1: Kaksi, afrouw kaksi.
0: A kaksi hè, sang.
1: Is een kaksi saas. Ik bolle jij go kaksi saas.
0: Ja. Maar als ik al pikken die de maat en die patoos niet meer hoor. Dus ja, je moet oppassen.
1: Maar zo'n torsaas hè.
0: Konwala?
1: Vierde wali. Tor vierde saas, je eigen toch een boliga. Beta, Lloyd, je mag dit niet doen. Ik wil dat niet. Toe ka bolie. Zei je taki?
0: Nou ja, moet die van Sunat, Sasuji, doe dat maar bij jou thuis, niet bij mij. Hè?
1: Oké, okay, ja, zie je, dus niemand accepteert dat, hè?
0: Nou, natuurlijk niet. Hè?
1: Dus Hindustani mee bolega, ehi muha, kaise bolega, ehi muha, lapper khawawe, ehi muha,
0: Ik kan je niet helpen daarmee.
1: Ik zei jou, Lloyd, ik ga de boy.
0: Daarvoor heb je...
1: Pan. Ehi muha, pan khawawe, ehi muha, lapper khawawe. Dus...
0: Toe echt, bro, hij werd echt serieus.
1: Hem sab chi juan jani la, ik ga de boy. Toen kuch ha janega, Lloyd.
0: Budhawa ke...
1: Leeftijdsgenoten, ik ga de boy.
0: Is sab chi juan budhawa se bat jai kar seke, wel, hè. Jekere saad tu kanya krutu karat hai. Dus die weet beter.
1: Je moet niet denken dat jij geen broer bent, hè.
0: Oh, nou.
1: In de ogen van die kinderen ben je ook broer, Lloyd.
0: Ja, natuurlijk.
1: Maar toen jij kijkt, kudraai ga ieder uiter. Dat wil niet zeggen dat je geen boerhoa bent. Die kinderen lachen je uit, hè?
0: Nee.
1: Kijk wat mijn vader aan het doen is.
0: Ja, natuurlijk. Ik ken mijn situatie. Dus ja, ik ben boerhoa. Ik ga dat ook niet ontkennen, toch?
1: Gedraag je. De kapsikje.
0: Kabinasikje.
1: Dat bedoel ik.
0: Ja, precies. Nou ja.
1: Toen mager moetje. Nee. Nee, hoe gaat dat liedje? Als je me nog niet hebt herkend. Als je nog niet weet wie ik ben.
0: Ja.
1: Dat kap je niet.
0: Hoe heet dat?
1: Hoe gaat dat liedje, ja, Lloyd? Dit weet jij wel. Dit is jouw vakgebied, ja.
0: Ja. Zo check Pariga Gano. Maar ik weet welk nummer jij bedoelt, hoor.
1: Ja, toch?
0: Ja. Ham Jani. Mukeski Gana.
1: Ah.
0: Toen Agar Mutschko. Ja, zoiets.
1: Nee. Ik ben al in de war. Toen Agar Mutschko na Chahonge. Koi baat nee. Dat is weer een andere.
0: Dan welk nummer bedoel jij dan?
1: Hoe gaat dat nummer, joh?
0: Javan Hoya Buria Zerke Puria. Zoiets.
1: Na.
0: Okay.
1: Nee, als je me nu nog niet herkent of kent, wanneer ga je me dan leren kennen? Ai boy, abekoi wat.
0: Nee, misschien weten de mensen wel thuis die dit nummer herkennen. John Anand Bolle. Ham toen na herkennen kila ganwa. Ab ham na herkennen kila. Ik dacht dat je iets anders bedoelde, maar toen op doezer gaan bedoel kerega.
1: Ah, ik bedoel, gambier wali gana, gambier.
0: Bhayanak gana.
1: Gambier.
0: Maar kijk, guys, wie heeft het gezongen?
1: Ik ben het even helemaal kwijt, hoor. Nee, een van de grote
0: Maar je doet het niet meer, probeer ik het toch?
1: Nee, even tekst van boelal wat hier. Bij hulp, Aiga. Hulp is onderweg.
0: Hulp is onderweg.
1: Dus nagera, bij kooi wat Aiga.
0: Pierce je herhaalker, ten je rustigste herhaalker.
1: Adem kan je.
0: Ja, adem kan je.
1: Blijf ademen.
0: Ja.
1: Nabat je Lloyd gaat labar. Rustig ze wat je articuleer kan je. Samadar wat je. Toch, als je langzaam praat, dan denken mensen dat je heel erg verstandig bent, Lloyd.
0: Ah.
1: Toen bar wat jij ga. Mensen denken deze Lundua bina soche samje kuch karega.
0: Maar ganwa herhaal kan je toe mange hai jane kon gana hai.
1: Nee, maar als je me nu nog niet herkent. Wanneer ga je me dan herkennen?
0: Nou, Sunwallo, als je weet welk nummer aan het bedoelt, stuur dan een WhatsApp bericht, dan zoeken we dat snel op. Wat heb je dan Janila Kongana bedoeld krijgen? Als je me nu niet kent, herkent, dan kan je het bijna Janila hebben.
1: Ja, zo gaat dat nummer. Trouwens, Lloyd, ik heb een slechte mededeling.
0: Aap kaap heil.
1: Bara doekje baat he.
0: Aap kon doekje baat he.
1: Mijn boete is verhoogd.
0: Toen aap herle op tijd.
1: Na. Ego or butu paili bay o jime. Hoe vind je die?
0: Oh, maar ohi butu ape ego or butu aile.
1: Ego ouro separat.
0: Daar bovenop. Van diezelfde dag.
1: Zelfde moment, zelfde handeling.
0: Hé?
1: Dus €455, Sunewalo.
0: Ap hoige, dus van 4,30 naar 4,55.
1: Nee, het was 4,55, ik wist het niet.
0: Oh, oké.
1: Maar die boete is 4,55 dus. Hij ligt nu op mijn bureau. Maar hij ligt op mijn bureau. Ik heb hem nog niet betaald. Maar hij ligt op mijn bureau. Een dik chocolibat die schuin oog
0: zegt.
1: Kooi lijken hem al bureau op erik chocolibat.
0: Die is er zeker een keer terug gaat.
1: Nou ja, toen zou je kooi bataai gaan. Is er te doen.
0: Die is een envelop wel eigenlijk derde weer. Die paarse envelop.
1: Dat is jouw probleem toch?
0: Ja, los het op.
1: Nee, envelop is al open. Alles is al open.
0: Oh, ook dat nog.
1: Toen zou je hem envelop kooi laten. Maar kan moet naar. Ja. Hoe secretariaat kan kamba. Dus dan krijg ik zo'n brief.
0: Ja.
1: En daar staat er 455. Oké, dus. Trouwens, ik ga trouwens bij hem zo drie bij Botswana Albagare. Misschien hoef ik niet te betalen. Ik kan dit maar vergeten. Maar ze vergeet het nooit.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Dus, maar dan kijk ik eronder, zie ik nog een boete staan.
0: Hè?
1: Dan zou je icoontje bij haar hier. Lloyd, €265 volgens mij komt erbij.
0: Omdat je brutaal was?
1: Nee, omdat ik onnodig links reed.
0: Icoontje wel.
1: Hoe vind je die?
0: Waar reed je dan onnodig links? Hoe dan?
1: Oh, hier tunnel waar mee, ja. Schiphol tunnel waar mee. Oh, hier Schiphol tunnel waar mee. Reed ik niet op de meest rechtse baan. Ik reed op de middelste baan.
0: Ah.
1: En die politieauto is op de rechterbaan gekomen en heeft me daarin gehaald.
0: En ze vonden dat je te lang op die linkerbaan reed.
1: Ja. Baan. Dat ik onnodig op de linkerbaan reed. €265.
0: Hé, dat is veel geld hoor.
1: Gintoluit? 265 plus 450.
0: Saat zo super hoge.
1: Toen ging le?
0: Ha.
1: Ham jij la gine. Toen na de ulta toen. 265 plus 455. Is €720, Lloyd.
0: Kaboli staat zo super hoge.
1: Nam hem exact betaald. Dan
0: 700.
1: Dus ik heb slecht nieuws, Sunewalo, €720. Amen, Mircha Lagalba, ab kaske.
0: Maar dit doet wel pijn hoor. €720 is echt
1: dus
0: heel veel
1: gedaan.
0: Geld.
1: Ik heb niks gedaan. Ik kreeg een boete van €720, Lloyd.
0: Hoezo heb je niks gedaan?
1: Njape, die mensen die in de supermarkt stelen, of weet ik veel wat.
0: Die doen wel iets.
1: Die doen wel iets. En die mogen na een half uurtje weer naar huis.
0: Ja, maar je gaat nu appels met peren vergelijken.
1: Jawel, ik ben onschuldig. Je hebt niks gedaan. Ik heb helemaal niks gedaan. Ik zat in mijn eigen auto. Kon je naar moeilijk kalikus naar kali.
0: Ja, maar ja.
1: Probleem waar hij gaat. Ham dus Bolli, mijn oudste bietje heeft me dit uitgelegd hoor, een paar dagen terug.
0: Ja.
1: Ze wist dat ik een campagne was begonnen. Dat ik bijdrage vroeg voor mijn boete. Boete bijdrage, vrijwilliger.
0: Ja.
1: Ze wist dat.
0: Ja.
1: Toen vroeg ze me, paps, hoeveel heb je dan gekregen?
0: Ja. €5.
1: €6. Toch? Eén mevrouw €5, die andere Sunil was €1. Dus Milaike €6.
0: €6, ha.
1: Dus ik zeg van ja, die mensen houden niet van me.
0: Ja.
1: Ik heb maar €6 gekregen. Ik heb een hele campagne gevoerd. Ik heb een boete van €455. Nu heb ik een boete van €720. Samen doe je. Wat ik niet wist, die agent had me dat niet gezegd. Hoe boete wat je?
0: Ja.
1: Maar goed, die boete is er ook bijgekomen.
0: Ik heb je nou wel eens van toch?
1: Nou, Nabolis, Sarwa.
0: Sarah.
1: Ik word chupara, Lloyd.
0: Aurupar is het door Sarah.
1: Ay, dus mijn dochter zegt tegen me van ja. Paps, die mensen houden van je, maar je hebt het niet goed gedaan.
0: Nee.
1: Hamboli kabel helemaal. Hoe moet ik het dan doen? Weet je wat ze me heeft uitgelegd?
0: Kabolis.
1: Van die mensen denken dat je een grap maakt.
0: Nee, op postkerk.
1: Nee, mijn dochter heeft me uitgelegd. Dat ding, die oproep moet je wel serieus doen. Je moet niet als een grap brengen.
0: Oh, ja.
1: Maar die mensen serieus. Denken nu, die ja. mensen houden wel van me. Ja. Iedereen houdt van me. Kena lobby creme. Luid. Behalve ik, Jan. Maar goed, ik ben wat daarbij. Hoe wat jij trouwens? Ik moet even graven in mijn geheugen. Kontje liedjes, die man of vrouw. Oh ja, ik weet het alweer. Ja. Dus ik moet nu een serieuze oproep doen, hoor, Sonewallo. En dat ga ik natuurlijk in het Nederlands doen. Want serieus je Nederlands met jij kijk op zo'n lied. Deze zielige man heeft een boete gekregen. Onterecht, geheel onterecht, vind ik. De politie is een andere mening toegedaan. Voor in de hand houden van zijn mobiel tijdens het rijden en het niet rechts op de rechterbaan blijven. Onnodig links rijden. Samen is die boete nu 455 plus 265, 720 euro heeft Lloyd gerekend. Maar ik doe wederom een oproep. Als jullie naar Diwali komen, denk aan me. En dit is geen grap dus. Ik moet dat bijzeggen van mijn dochter. Dit is geen grap. Dit is gewoon echt een fondsenwerving oproep.
0: Ja.
1: To aye hamaru par thora kripa kariye wape bij de poort. Lloyd wat harahidehi deze keer. Ik ga niet staan. Lloyd gaat daar staan met zo'n ding, toch? Hoe noem je dat? Collectebus?
0: Collectebus.
1: Collectebus.
0: Help aan om de winter door.
1: Help mijn boete te betalen. Boetebus. Met een boetebus. Dus toen hij hier dat je Jontje toch na 50 cent. Dat gaan we niet redden.
0: Nee, dat gaan we niet redden. Dat
1: is een mooi bedrag, Rakeer.
0: Want collecte kunnen we het Temo bieden. Nee, Temo bieden, want je moet binnen zoveel termijn moet je betalen, toch?
1: Dus deze keer is dat geen grap, hoor.
0: 720 euro is
1: veel. Hamar roeper, Hamker, Raham.
0: Hé, hè? Ik vind het veel, hoor. Ik vind het echt veel. Maar goed.
1: Is takroe, hè?
0: Ja, nee. Het doet pijn. Het doet heel erg pijn.
1: Heb ik mijn vrouw proberen te overtuigen, hè? Van zo, dit halen we uit jouw potje. Omdat nee.
0: Je torpprobleem hier.
1: Oeh, torp. Hoe jij dat gaat oplossen, is jouw probleem. Maar niet uit mijn potje.
0: Wat vind je van het idee dat de regering wil konijnen, Rotterdamke haven mee, Tjoremangen, om het natuurgebied daar weer te herstellen?
1: Bara mooi badbollen.
0: Kunnen we niet kijken, hij maakt het verrieën.
1: Ha, bara mooi badbollen. Don Eira, onderwerp wel klaar. Lloyd wilde even nieuws geven, zo'n levalo nieuws. Nieuws van het jaar deze. Binnenkort kun je ook konijnenjacht
0: gaan. Dus Rotterdam is een konijnenjacht, vind jij zeggen? Ja.
1: Binnenkort, gratis konijnenjacht. Neem je pijl en boog mee of je hoenen.
0: Heb je konijnenvlees gegeten? Is het lekker, konijnenvlees?
1: Nee. Nou, ham daar pook bati, Lloyd. Ham is op je gewoon een konijn durf, Karila.
0: Ja.
1: Leguaan vlees. Hé, hey, no man.
0: Nou.
1: Ik vind het luguber.
0: Kaiman keer vlees.
1: Maar hier dat ik ga ik ga, maar is het na? Ham nee niet laat, ja. Ham daar ook wat, die lauwe symbolie.
0: Zo, Malita zegt, je krijgt op 1 november een tientje, nu je boete is verhoogd.
1: Maar wacht even, Malita heeft toch al 5 euro gegeven aan me?
0: Ja, maar ze gaat je nog tientje geven.
1: Nee. Hoe deed je ook al, hè? Ham mag je dat nou?
0: Nou, het miljoen toch deze keer heen gaan kabelen.
1: Ik heb panchaid boete.
0: Panchaid boete, ja. Iedereen bij elkaar en dan...
1: Het is een gemeenschapsboete, zo nu wel. Ik ben een gemeenschapsmens. Hè?
0: Ja.
1: Dus hamaru per Rahamkar.
0: Rahamkar.
1: Dus iemand heeft een bericht gestuurd naar ons kantoor.
0: Oh, otja.
1: Ja, normaliter hoef ik het niet te behandelen. Maar soms kijk ik naar berichten. Het komt langs mij ook af en toe. Oelikjes, Heiga. Jullie hebben te veel evenementen. Daar kwam het op neer.
0: Oh.
1: Ja. En wij wonen heel ver van Amsterdam. Dus we kunnen niet komen. Maar dat irriteert ons.
0: Oh.
1: Dat jullie zoveel evenementen hebben.
0: Oh, hem naaipijlen.
1: Ja, hoe vind je die?
0: Nou.
1: Dus Lloyd, op zijn reclame naar carrière. Kiet op zijn evenement naar carrière. Want die mevrouw of meneer, mijn boel jullie keren, die irriteert zich daaraan.
0: Dus
1: die persoon heeft wel gelijk. Maar ik denk van, ik heb buddhi na. Mooi ba adamia over het jake. Waar ben je mee bezig? Dat jij ver weg woont en niet kunt komen, betekent toch niet dat andere mensen niet van een mooi evenement mogen genieten?
0: Man.
1: Maar je kunt zelf ook moeite doen om te komen.
0: Ja, toch?
1: Het is scooter bijzaken gewoon.
0: Ja.
1: Je pakt de... Nou, niet te kan regelen, maar een scooter waar... Tjalawa, het behoedje je.
0: Ja.
1: Nee, maar soms krijgen we berichten waarvan je denkt van... Jongen.
0: Ja. Hè?
1: Ik zei een bericht liggen van jullie lachen te veel, jongens.
0: Oh.
1: Dus hamlo ka chai ga maut ke khabar jaise loit. Drie kwartier maut ke khabar gaan bati ye cha. Dus dan denk ik ook van jongens, jullie zitten niet goed in je vel. Hè?
0: Ja.
1: Ga dat anders verwerken.
0: Ja.
1: Ga een hobby zoeken. Ga tuinieren. Ga vrijwilligerswerk. Ga iets doen.
0: Ja,
1: maak iets van je leven. Maar ga niet dit soort domme dingen bedenken. En dan ook echt achter de pc kruipen en dan een bericht gaan.
0: Maar daar heb je wel tijd.
1: Nou, daar heb je niks te doen.
0: Nee, zeker niet. Zeker niet.
1: Ik kon je zo
0: Hamar buurtje met kus oorlogen, zie je helikopter, kus bijlo.
1: Bijl koika.
0: Of kus kus bijlo. Dus waardoor mensen nu of dat een helikopter hier in de buurt.
1: Denk Belmer bijes het naar Barkar, ha, Lloyd. Toertarke niet aardig.
0: Ja, en sommige zijn toch veranderd in een appartement of zo.
1: Ha, ja, Almere binnen me, Almere buiten me, Almere binnen raha. Het Nambarka complex banon kar deze man. En continu hebben we cellen tekort.
0: Ja, maar...
1: Begrijp jij het beleid?
0: Dat snap ik niet meer. Ik snap het niet meer.
1: Dus Barka gebouw is, sabkoetje he, natuurlijk tora verouderd he. Moeten zijn 5-sterren hotel die mensen?
0: Ja, jana ja.
1: Ze mogen toch gewoon in een beetje oude gevangenis gaan? Maakt toch niet uit?
0: Ja, Sepke Patale zijn naam. Zijn naam kan je helemaal. Santo Boma mee of zo. Dan leren ze het meteen af.
1: Mino wanigo na Santo Boma. Zo ging het liedje toch?
0: Ham na gugaram na janir. Toe janu.
1: Hoe toch niet? Juniorske gana ba ja.
0: Oh, juniorske. Oh, ja.
1: Mino wanigo na Santo Boma. Zo ging dat liedje toch?
0: Zo ging dat liedje, ja. Ja, nee, klopt.
1: Bouw purana gana ja.
0: Zeker. Purana gana hega.
1: Ham soche u ganua toke ja toe. Maar koi ri akhir kari samar ganua pe bia ja.
0: Kon ganua pe?
1: अरे कि अबे तू ना पहचान ले हम
0: कोई ना Nou ja, dat was het dan voor vandaag. Koffie, chai en zonder cheesecake. Cheesecake, Tim naar Hama. Dat gaat wel in deze dagen weer gebeuren, hoor. Dat we dan weer met z'n drieën zijn met Soudhir erbij op Ujala's Koffie, chai middagshow.
1: Nee, maar normaliter zal het met z'n tweetjes zijn. Ja, af en toe.
0: Komen
1: er drie of vier bij.
0: Wordt gezellig.
1: Want de vierde kandidaat komt eraan, hè?
0: Die komt eraan.
1: Ja, dus die Ugarmai, hij zei het.
0: Mooi,
1: Barca, ik wil Paharu, ik wil Janet.
0: Ja, Kamba.
1: Ik wil Monument. Ik wil Kaptaan.
0: Monument wat je nodig hebt.
1: Dus dat je van eigen luid. Boene, rustig, stap voor stap.
0: Zo is dat.
1: Kontje kan je, kontje ben je, ik betaal de met u. Hamsun niet toch lekker bami kan je lekker.
0: Ja, kan je bezaam. Ik wil aparte.
1: Klaag bij kan leggen, toch het deze.
0: Aparte bami racha. Echt aparte bami.
1: Deze bami, ja. Oké, ook al lage pahunt je klacht waar.
0: Ha, direct.
1: Bol ja, kiep toch het niet liggen. Toen bol ja. Klaar.
0: Abbe ham jabe moksa lazy kai. Moksa lazy jabe kai.
1: Hè? Nou, wacht even, maar de mensen kunnen dit niet volgen. We moeten dat even toelichten. Dus Lloyd heeft iets lekkers gekregen om te eten, Bami. En stuurt in een app, in een groepsapp waar iedereen in zit, stuurt hij een bericht. Dit is wel hele vreemde, Bami. Ja. Eigenlijk wilde hij zeggen, dit is hele vreemde, waardeloze Bami. Maar dat woordje waardeloos of rommel Bami heeft hij weggehaald. Weet je hoe boos je iemand hebt gemaakt, Lloyd?
0: Ja, dat was niet de bedoeling, maar...
1: Inokis next moron.
0: Ja. Dus eigenlijk is wat verkeerd vertaald. Maar eigenlijk misschien was de boodschap van inderdaad... Imam Janada.
1: dat ding is erg hoor, Luid. Je is erg hoor met jou. Dat is een gegeven paard in de bek kijken, hè, Luid. Ik tot ook een Milan, Heiga.
0: Of per se, hè? Ja.
1: Ik tot commentaar, baat, oké. Okay. En ook is next morgen, ja, toen ik kakker ze kijken.
0: Sorry hoor, sorry, maar dat was niet de bedoeling. Maar het was wel een aparte bami, hè? Het was wel een aparte ja. bami.
1: Nee, dat had je moeten schrijven. Van het is een aparte bami, maar het is lekker. Dat heb toch geen Milan. Maar jij hebt geschreven, wat voor vrienden. Ay, boy, voor dat ziek toch nooit, maar jij kent hoe bij Orly kijken.
0: Toen agiap je al teel daar de weg, hè?
1: Oei, ook allemaal. Kooi het ook allemaal. Om dingen uit te vergroten moet je. Kijk, als je iets wil duiden, kooi het toen ik het samjhaven.
0: Samjhaven, ja.
1: Dat bhayanak roep met samjhaven, ik zei, Lloyd.
0: Bhayanak.
1: Wat jij jaad kreeg. Dus je moet dat ding groter maken.
0: Groter maken, hè?
1: Dan kun je iets uitleggen aan iemand.
0: Ja.
1: छोटा रूप में समझे ये तो ना समझेगा
0: ना समझेगा तो बोली फैन कुछ बताया है जवान
1: दस यू मुट दैट प्रॉब्लम वर्ग्रोटे एंड दन मुट इट uitleggen
0: ja
1: je moet niet zeggen je praat niet goed je moet zeggen je praat echt verschrikkelijk slecht
0: ja en dan moet
1: dan
0: je
1: dan kun je die persoon uitleggen kijk je ze kontje bij probleem
0: ja toch dan is die persoon helemaal scherp om te luisteren van kontje maar een beleg eigenlijk
1: Luid, hem lukken pet bharal bahan gaila. Toen de kakkers kijga. Trouwens, Diwali concert rahiga 1 november. Na boelie je zo nevalo. 1 november. Karta apan tu seti kalle. Jitne aage kinie, otne aage baithie. Klaar. Meervat.nl pe tu dekle. Zondag reito. Zondag reiga. Zondag 1 november. Zondag 1 november. Janahiga door, maar 1 november is meteen een dag na. तू जानेगा अक्टूबर के बाद दस एक आते हफ्ता और रहेगा सुनने वालों बहुत देर ना करिए स्टच पास कोर्टिंग ना हैगा तू चाहे दूर रहेगा यू बेंट वेलकम दैट फेस इज नॉट ओनली फॉर मेंसन फ्रॉम एम्स्टर्डम एंड ओमगेविंग दैट फेस इज फॉर ऑलस एंड इदरीन दस फूल यू नॉट बाउटर गेस्लोटन वेयर यू ओक वोंट जय बेंट ओक वेलकम फ्रॉम हार्ट
0: इदरीन इज वेलकम
1: एंड लॉयड गॉट दैट स्टैंड विद अ बसे Dus toelong, hoe gaat dat bus van je heten Lloyd
0: help aan steun. De boete te betalen
1: Ja, boetefonds, hè?
0: Boetefonds.
1: Abon, groetjes, goeiemiddag. Okay, dankjewel.
0: Doei, doei, doei. Ja, te kaap, nesun, hè. Ujalas, koffie, chai, middagshow.

Ja, en daarmee zijn we dus aan het einde gekomen van deze donderdagmiddag. Ja, hamte die rustige batterij. Dat er nu zo'n liekje kontje hem boeren, mangelen boeren. En vandaag hebben we gesproken over huizen. Tenminste, hambatterij, hè. Ik herken bij hem, hè. Over de economie, over oorlog, over natuur, zelfs over konijnen. Konijken bij hem, hambatterij, hè. En misschien is dat precies wat onze wereld zo bijzonder maakt. Soms zijn de problemen enorm, hè. En soms blijken oplossingen uit een heel onverwachte hoek te komen. En dan moet je koenkoenierekken om de natuur te herstellen daar in de buurt van Rotterdam. Niet alles hoeft ingewikkeld te zijn, niet alles hoeft groot en niet alles hoeft vandaag opgelost te worden. Morgen is er weer een nieuwe dag met nieuwe verhalen. En dat was het met jou. Nieuwe muziek en natuurlijk weer nieuwe koffie en chai. Maar voor nu, geniet van deze donderdag. Maak tijd voor iemand die je dierbaar is. En vergeet vooral niet om zelf ook een beetje van het leven te genieten. Deal ze met heel je hart. Namaskar. Blijf gezond, blijf nieuwsgierig. En blijf vooral luisteren naar Ujjala Radio. Jetha Ujjala's Koffie Chai Middagshow. Een beetje nieuws, een beetje warmte en muziek die ons verbindt.

is Oejala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Exclusief op UR Oejala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zullen we door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

Vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 4 in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum.

Vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal van

0: natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfood gerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken, tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Zin in een heerlijke tillo, heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor tillo en heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste tillo, heerheri, bonjo en

0: Jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
4: De Russische oppositiepolitica Yelena Perepelitsa is veroordeeld tot 4 jaar strafkamp. Ze zou geld hebben gedoneerd aan de anticorruptiestichting van Alexei Navalny, die in Rusland is verboden. Perepelitsa is lid van Yabloko, een partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. Leden van die partij worden ook regelmatig opgepakt. De Russische ambassade in Nederland wil opheldering over de uitspraak van defensieminister Dylan Jezelgus dat Rusland de vijand is. De VVD-leider deed die uitspraak tijdens het debat over de defensiebegroting. Rusland vraagt de Nederlandse regering om uitleg. Volgens de ambassade kan de uitspraak een gewapend conflict met Rusland uitlokken. In het Verenigd Koninkrijk is een 24-jarige marinier aangeklaagd omdat hij geheime informatie aan Rusland zou hebben doorgegeven. Hij kopieerde informatie naar zijn privémail en zocht via het dark web naar een manier om die naar Rusland te sturen. De zaak is doorverwezen naar Old Bailey. Daar moet hij op 16 oktober verschijnen. De KLM schrapt uit voorzorg verschillende vluchten tussen 26 oktober en begin maart. Veel vliegtuigen zijn tijdelijk niet beschikbaar door schade, ongepland onderhoud en vertraagde onderdelen. KLM wil vooral vluchten schrappen die de minste gevolgen hebben voor reizigers. Hoeveel vluchten en welke bestemmingen worden geraakt is nog niet bekend. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywoodmuziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
5: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: are. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ujala Radio, Dujane is toch mijn favoriete radiostation.
2: Music kan silsila jari hai, gane acche se acche gane aap Ujala Radio per sun rahe hai. Ab aap sunye Ujala Radio per ye song.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Russische oppositiepolitica Yelena Perepelitsa is veroordeeld tot 4 jaar strafkamp. Ze zou geld hebben gedoneerd aan de anticorruptiestichting van Alexei Navalny. De Russische ambassade in Nederland wil opheldering over de uitspraak van defensieminister Dylan Jezelgus dat Rusland de vijand is. In het Verenigd Koninkrijk is een 24-jarige marinier aangeklaagd omdat hij geheime informatie aan Rusland zou hebben doorgegeven. De KLM schrapt uit voorzorg verschillende vluchten tussen 26 oktober en begin maart. Veel vliegtuigen zijn tijdelijk niet beschikbaar door schade, ongepland onderhoud en vertraagde onderdelen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is nog steeds druk, maar het aantal files neemt wel af op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Nog wel 20 minuten vertraging tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Door een kapotte vrachtwagen op de A12 Den Haag richting Arnhem tussen knooppunt Lunette en Driebergen 6 kilometer file. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio, Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio.

0: Ujala Larehe, De Valley, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart je uit voor een bijzondere viering van De Valley Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Maus Milberoy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
4: Het internationaal sporttribunaal CAS verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen over de omstreden Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko. Senegal stapte naar het tribunaal nadat Marokko later tot winnaar was uitgeroepen. De finale eindigde na een strafschoprel en verlenging in 1-0 voor Senegal. Het CAS heeft vandaag beide partijen gehoord. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel beëindigen het contract met busvervoerder EBS 6 jaar eerder dan gepland. EBS zou tot eind 2035 rijden, maar leidt forse verliezen. De provincies springen de komende jaren financieel bij om de bussen te laten rijden. Vanaf juli 2029 zoeken Gelderland en Overijssel een nieuwe vervoerder voor het openbaar vervoer. De Russische oppositiepolitica Yelena Perepelitsa is veroordeeld tot 4 jaar strafkamp. Ze zou geld hebben gedoneerd aan de anticorruptiestichting van Alexei Navalny, die in Rusland is verboden. Perepelitsa is lid van Yabloko, een partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. Leden van die partij worden ook regelmatig opgepakt. De Russische ambassade in Nederland wil opheldering over de uitspraak van defensieminister Dylan Jezelgus dat Rusland de vijand is. De VVD-leider deed die uitspraak tijdens het debat over de defensiebegroting. Rusland vraagt de Nederlandse regering om uitleg. Volgens de ambassade kan de uitspraak een gewapend conflict met Rusland uitlokken. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per app naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: U luistert naar Ujala Radio.
2: Ujala her, zondag 1 november, Diwali Festival of Lights, Meervaarttheater mee, doorgaat in Aur. Ujala her, Suriname, Diska, Wahikalakara. Satyam Matadin, live on stage met Avishkar Orchestra, Tegetaap Wachpe, Geridlina, vanaf €15 op meervaart.nl.

Live on stage, Sanjay Jodha. Zondag 1 november, Ujjalake Diwali Festival of Lightsmeer. Ticket aap, wacht bij Gerilina. Oude ticket aap, gerietstuk te heen via meervaart.nl. Oude ha, apkibar, stadspas korting nahega. Dus, ticket gedaan, boti saste. Koop je tickets via meervaart.nl.

Live on stage, Mouse Me Roy, zondag 1 november, Meervaarttheater mee, Ujjalaka, Diwali Festival of Lights, onder begeleiding van Avishkar. Ticket op wacht bij Grilina, koop je tickets op tijd via meervaart.nl of op Kibar, staatspaskorting nahenga, wacht bij, op naar ticket Grilina. Het is vanaf €15, al die staat.

Zondag 1 november, Diwali, Festival of Lights. Ujjalalari in Meervaart Theater meer. Toki Aukepri en live on stage. Indruneel Roy met Avishkar Orchestra Kesa. Ticket wacht bij Grillina via meervaart.nl. Ticket gedaan, behoud die stas tegen Sunnewallo. Vanaf €15, staspaskorting na Hega. Dus wacht bij op een ticket Grillina. Live on stage, Indruneel Roy.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Oezara Radio. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori, lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de Devil's Curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonodigam.
8: My name is Shahrukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: You are.
10: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. De Britse militaire politie heeft twee mannen uit Letland opgepakt bij een RAF-luchtmachtbasis in Cambridgeshire. De mannen waren via een gat in het hekkenterrein opgegaan. Later ontstond de verdenking dat ze het Verenigd Koninkrijk schade wilden toebrengen. De zaak is overgedragen aan de contraterrorismepolitie. Volgens de politie is er geen verband met een eerdere arrestatie. De regenboogvlag wordt zondag niet gehesen bij de Tweede Kamer. Het dagelijks bestuur had dat voor het eerst willen doen op coming-out-dag, op verzoek van ambtenaren. Na bezwaar van de SGP is het besluit teruggedraaid. De partij vindt dat voor het hijsen van een vlag bij het parlement een besluit van de Tweede Kamer nodig is. Het internationaal sporttribunaal CAS verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen over de omstreden Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko. Senegal stapte naar het tribunaal nadat Marokko later tot winnaar was uitgeroepen. De finale eindigde na een strafschoprel en verlenging in 1-0 voor Senegal. Het CAS heeft vandaag beide partijen gehoord. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel beëindigen het contract met busvervoerder EBS 6 jaar eerder dan gepland. EBS zou tot eind 2035 rijden, maar leidt forse verliezen. De provincies springen de komende jaren financieel bij om de bussen te laten rijden. Vanaf juli 2029 zoeken Gelderland en Overijssel een nieuwe vervoerder voor het openbaar vervoer. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deze bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sab koi se. Ujala Radio DAB+ per. Deze bhar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste. Ujala Radio. Tujhe lage na najariya. Ujala Radio, de Hindustanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala Radio, raat o din, 24 ghante lagataar, aapke liye door gaat hier. Aur haan, tu mange hega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Deel ze baat kan naar hek? तो हम भी दिल से आपसे बात करेंगे हर एक चीज रात और दिन आप हमसे बात कर सकते हैं
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

0: You are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
1: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
2: De Verenigde Staten hebben nieuwe aanklachten ingediend tegen de Venezolaanse president Nicolás Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. Ze worden onder meer beschuldigd van het martelen van Amerikaanse gevangenen. Slachtoffers zeggen te zijn geslagen en elektrische schokken en waterboarding te hebben ondergaan. Bij een veroordeling kunnen ze minstens 50 jaar cel krijgen. De Britse militaire politie heeft twee mannen uit Letland opgepakt bij een RAF-luchtmachtbasis in Cambridgeshire. De mannen waren via een gat in het hekkenterrein opgegaan. Later ontstond de verdenking dat ze het Verenigd Koninkrijk schade wilden toebrengen. De zaak is overgedragen aan de contra-terrorisme-politie. Volgens de politie is er geen verband met een eerdere arrestatie. De regenboogvlag wordt zondag niet gehesen bij de Tweede Kamer. Het dagelijks bestuur had dat voor het eerst willen doen op coming-out-dag, op verzoek van ambtenaren. Na bezwaar van de SGP is het besluit teruggedraaid. De partij vindt dat voor het hijsen van een vlag bij het parlement een besluit van de Tweede Kamer nodig is. Het internationaal sporttribunaal CAS verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen over de omstreden Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko. Senegal stapte naar het tribunaal nadat Marokko later tot winnaar was uitgeroepen. De finale eindigde na een strafschoprel en verlenging in 1-0 voor Senegal. Het CAS heeft vandaag beide partijen gehoord. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, देश भर में तू जान है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए Ujala is van heel Nederland, तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए
4: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per app naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: You Are.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Live vanuit de Hoofdstad. Oezala Radio. Oezala Larahe, Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november in Meervaart. Jabberjust Concert. En natuurlijk vanaf 3:30 Fakkeloptocht Kizaat. Meervaart Theater mee. Jabberjust Concert hoorde wel hij. Our Fakkeloptocht Shurhonge. Meervaart Zee. Diwali Festival of Lights. Met Satyam Matadim uit Suriname. Sanjay Jodha, Maus Mew Roy, Indru Neil Roy en Ravinder Singh Bedi. Met Avishkar Orchestra Kizaat. Ticket wacht per grill na via meervaart.nl. Vanaf €15. Let op, geen stadspaskort.

0: अंतिम संस्कार होने वाला है उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. De botsing tussen een passagiersvliegtuig en een Black Hawk helikopter boven Washington vorig jaar kwam door meerdere systeemfouten. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van het Amerikaanse leger. Twee radioverbindingen vielen weg waardoor de helikopterbemanning belangrijke informatie miste. Ook waren er technische problemen en ontbrak een waarschuwingssysteem voor botsingen. Bij de crash kwamen 67 personen om. Meer dan 500 mensen zijn donderdag gearresteerd tijdens onderwijsprotesten in Frankrijk. Ruim 70.000 mensen gingen de straat op. Studenten en scholieren blokkeren al 3 weken onderwijsinstellingen en eisen hervormingen. De regering komt met een noodplan, maar demonstranten vinden dat onvoldoende en protesteren dinsdag opnieuw. De Verenigde Staten hebben nieuwe aanklachten ingediend tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. Ze worden onder meer beschuldigd van het martelen van Amerikaanse gevangenen. Slachtoffers zeggen te zijn geslagen en elektrische schokken en waterboarding te hebben ondergaan. Bij een veroordeling kunnen ze minstens 50 jaar cel krijgen. De Britse militaire politie heeft 2 mannen uit Letland opgepakt bij een RAF-luchtmachtbasis in Cambridgeshire. De mannen waren via een gat in het hekkenterrein opgegaan. Later ontstond de verdenking dat ze het Verenigd Koninkrijk schade wilden toebrengen. De zaak is overgedragen aan de contra-terrorisme-politie. Volgens de politie is er geen verband met een eerdere arrestatie. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shah Rukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per app naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: WNUR.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Zalger hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kiesie ka moende sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hè. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Angela La Rehe, Diwali Festival of Lights, zondag 1 november. Eet waar ik daar in november kom, Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mouse Milbroy, Indro Neil Roy, Ravinder Singh, Biddy. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuru Kiya Jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad, Jabberjust Concert. Meervaart met Honey Wallaheen. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket gedilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.
1: Simpel, snel en effectief adverteren. Maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. De botsing tussen een passagiersvliegtuig en een Black Hawk helikopter boven Washington vorig jaar kwam door meerdere systeemfouten. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van het Amerikaanse leger. Twee radioverbindingen vielen weg, waardoor de helikopterbemanning belangrijke informatie miste. Ook waren er technische problemen en ontbrak een waarschuwingssysteem voor botsingen. Bij de crash kwamen 67 personen om. Meer dan 500 mensen zijn donderdag gearresteerd tijdens onderwijsprotesten in Frankrijk. Ruim 70.000 mensen gingen de straat op. Studenten en scholieren blokkeren al 3 weken onderwijsinstellingen en eisen hervormingen. De regering komt met een noodplan, maar demonstranten vinden dat onvoldoende en protesteren dinsdag opnieuw. De Verenigde Staten hebben nieuwe aanklachten ingediend tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. Ze worden onder meer beschuldigd van het martelen van Amerikaanse gevangenen. Slachtoffers zeggen te zijn geslagen en elektrische schokken en waterboarding te hebben ondergaan. Bij een veroordeling kunnen ze minstens 50 jaar cel krijgen. De Britse militaire politie heeft 2 mannen uit Letland opgepakt bij een RAF-luchtmachtbasis in Cambridgeshire. De mannen waren via een gat in het hekkenterrein opgegaan. Later ontstond de verdenking dat ze het Verenigd Koninkrijk schade wilden toebrengen. De zaak is overgedragen aan de contraterrorismepolitie. Volgens de politie is er geen verband met een eerdere arrestatie. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
0: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio kan studio mee. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad tot dien. Aap hem ze baat kerstekte, hè? Orham, aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer, hè?
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: WNUR.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: U luistert naar Uzala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai exclusief op UR, Uzala Radio.

Gazella's Coffee Chai Middagshow. Het is vandaag donderdag, bijna weekend. Ja. Bahar Kemozum, bootkraaf hier uit.

Je kan niet elke dag zon hebben, toch? We zijn een beetje verwend de afgelopen tijd. Maar ja, laten we hopen dat oktober is Nerhiga met mooi weer. Kabi kabi pani, barsiga is geen probleem.

Aatje, het waar. Nee. Ja, wat zeg je nou? Vandaag is donderdag. Donderdag 8 oktober. Ik heb programma zonder regen. Zometeen praat ik met Arend Tjendrikasin. Over luchtige onderwerpen. Ja, koetsen met jaar. Ik heb er mee. Baat tegen kan ik wel leggen. Headlines voor vandaag. Aatje, Bive, Aartarik, oktober keer programma. Nieuwe cijfers van makelaarsvereniging NVM laten zien dat bestaande koopwoningen gemiddeld €503.000 kosten. Bijna 2/3 wordt nog altijd boven de vraagprijs verkocht. Wel krijgen kopers iets meer ruimte om te onderhandelen. Bijna 500.000 woningen bedreigd door funderingsprobleem. Volgens onderzoek van Deltares en DNO hebben ongeveer 425.000 woningen funderingsproblemen of kunnen die op korte termijn krijgen. De droogte van afgelopen zomer heeft de risico's vergroot. Konijnen moeten Rotterdamse haven helpen groeien. Nou, ik vind het wel opmerkelijk hoor. Het kabinet trekt €50 miljoen uit voor natuurherstel rond de Rotterdamse haven. Opmerkelijk onderdeel, konijnen uitzetten in duingebieden. Het herstel moet bijdragen aan het weer mogelijk maken van bouwvergunningen. Nou, we hebben de hulp nodig van de konijnen dus. Nog meer nieuws over woningbouw. Etcetera. Bouwbedrijf BAM neemt de specialist in ondergrondse leiding en warmtenetten over. De overname onderstreept het groeiende economische belang van energie-infrastructuur.

भी समाचार हैं सुन वालों. Buitenlands nieuws. Vandaag beginnen in Peking belangrijke handelsbesprekingen. De EU maakt zich zorgen over handelsonevenwicht van ongeveer 1 miljard euro per dag. Europese importheffingen en Chinese tegenmaatregelen dreigen. 3 doden bij aanvallen op Saoedische vliegvelden. Eerste Atlantische orkaan van het seizoen bedreigt de Verenigde Staten. Amerika Orkaan Isaias trekt door de golf van Mexico. Vooral Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida lopen risico. Dus hoe kan die Nadje hier, Amerika? De Amerikaanse autoriteiten waarschuwen voor mogelijk levensbedreigende overstromingen. Het Wereld Natuurfonds bevestigt een ernstige achteruitgang sinds 1970. Tegelijkertijd laat het nieuwe rapport zien dat natuurherstel mogelijk is. Ongeveer de helft van de onderzochte populaties is stabiel of groeit. Wereldwijd gemiddeld 73% krimp bij onderzochte populaties wilde dieren. Bifi Artari Oktoberka programma. Zonder hij, koffie, chai, middagshow. Welkom.

Paul Poujaras, Diwali Festival of Lights. Vergeet niet om tijdig je kaarten te kopen. Jala Radio, ये है और उजाला रेडियो का कॉफी चाय मिदक शो आप सुन रहे हैं सुनने वालों और आज हम लोग देर तक ना रहे और फिर तो तीन यू थैंक यू कोर मार एवं हाल्फ यूज़ नोच ऑनस्पानर सामने में तोंस ऑफ उजाला रेडियो वेलकम अलमाल बाय उजालास कॉफी चाय मिदक शो आज केक वाला है क्या नया De cake die komt altijd als hij tijd heeft, hoor. En daarmee bedoel ik dan collega Sudhir. Het is donderdag oktober. De koffie staat klaar. Chai staat klaar. Ja, chai mag natuurlijk niet ontbreken. En muziek. En die houden we lekker dichtbij. En vandaag beginnen we met een vraag die heel veel Nederlanders bezighoudt. Wat kost een huis tegenwoordig eigenlijk? Kitna, lage hega, hè? Kitna Daam Hega Eeuwig Herke. Nou, dat is heel veel. Volgens de nieuwste cijfers van Makelaarsvereniging NVM kost een bestaande koopwoning gemiddeld €503.000. Dus bijna half miljoen. Nou ja, bijna een half miljoen dus. En dan heb je het nog niet eens over de inrichting of de verbouwing of die nieuwe keuken waarvan je dacht, ha, Ikukuru Hamangila, Appen Nauwak Hermit. En dan denk je van, nou, dat doen we dan even erbij. Of dat doen we even erbij. Kushna Kucho, kerkje Henga. Nou ja, dan wordt het alleen maar meer en meer, hè. Dan kan ik Garwatu Kilimbaar tegen die bestaande woning van een half miljoen. Maar dat moet je nog inrichten. Maar kopers krijgen je tegenwoordig iets meer onderhandelingsruimte. Alleen blijft de woningmarkt behoorlijk krap. Verder vandaag een opmerkelijke plan uit Rotterdam. Daar moeten konijnen gaan helpen om de haven weer te laten groeien. Ja, toen mooi is Sonega. Je hoort het goed, konijnen. En niet als havenarbeiders natuurlijk, maar als natuurlijke beheerders van de duinen. Internationaal kijken we naar de handelsspanningen tussen Europa en China, naar de nieuwe aanvallen in Saudi-Arabië en naar de orkaan die de Verenigde Staten bedreigt. Louisiana, Mississippi, Florida, Cantina, J.E. Voldoende nieuws, aanschkeli. En natuurlijk heel veel muziek op Bujala Radio. चलिए प्रोग्राम में हम आपको सुनाते हैं ये नगमा और ये गाना है आलका याग्निक एंड मोहम्मद अजीज के आवाज में फिल्म का नाम आदमी खिलौना है पेश किया जा रहा है प्रोग्राम में ये नगमा

0: जताते हो चाह हमसे, तो बोले कि तोर बिना हम ना रह सकेला। आनंद goedemiddag, goedemiddag, welkom op deze nou ja, lekkere donderdag 8 oktober. Goedemiddag.
1: Ja, ja, 8 oktober alweer, hè. Goedemiddag. 8 oktober. Bara, die jaiga, samaya.
0: Bahut snel, ja, bahut snel jaiga.
1: Voor je het weet, ik go Baris bit jaiga.
0: Ja.
1: Ik moet weer gaan wennen aan 2027, man. Ja. Ik ben net gewend aan 2026.
0: Maar tussen september is met u op een hele planning. Maar natuurlijk, ik kon je carrière aan wel eens halen. Dus ja, 2027. Ja, nou ja, je weet toch al wat je allemaal gaat doen of wat je wilt bereiken. Door
1: mijn laatste maanden zitten bomvol.
0: Bomvol.
1: Nou ja, van iedereen denk ik hoor.
0: Ja.
1: Want in december heb je natuurlijk heel veel feestdagen.
0: Ja.
1: Conchit Sessuro, 5 december begint het al, toch?
0: Ja, inderdaad. Daarvoor heb je ook iets voor die kinderen. Hè? Daar begint de drukte al mee met die kinderen. Karamega, Sint Maarten, toch?
1: Ja, nou ja. Je hebt Sinterklaas, ja. Je hebt Oud Opnieuw.
0: Ja.
1: Dus die decembermaand is gewoon een feestmaand.
0: Eigenlijk.
1: Dus ook heb behoed na Guinea.
0: Nou, snelste bidja. December snelste bidja.
1: John toch een kerkba toe oktober, november met kalle. Want december na Guinea zo nevalo. Toen zoet je gewoon, ik doe mij na orba doen. En het is al 8 oktober, dus oktober, november. Hey, we hebben minder dan 2 maanden, Lloyd.
0: Ja.
1: December ham na Guinea. December is een overgangsmaand.
0: December, een overgangsmaand. Nana Pateker is overleden. Bekende acteur. Toen Jano Keto, Nana Pateker.
1: Ik ken hem. Nou ja, ken is een groot woord hoor. Maar ik weet dat hij er is. En ik weet dat hij in redelijk wat films volgens mij kleine bijrolletjes heeft gehad, corrigeer
0: ja,
1: me.
0: Ja,
1: Lloyd.
0: Ja.
1: Volgens mij is het niet een hele grote acteur geworden in de orde van Amitabh Bachchan of zo.
0: Maar
1: wel bijrolletjes volgens mij.
0: Ja. Nana Pateker.
1: Nee, ik ben geen fan van hem. Ik ken hem niet goed.
0: Nee.
1: Maar ik Hamka Boliar, het is jammer. Want kijk, waar is bij Lloyd? Hoe oud is die man geworden?
0: 75 jaar.
1: Ja. Kabulier.
0: Bootjong.
1: Zo'n 75 van vroeger, hè?
0: Ah.
1: Was een andere 75 dan 75.
0: Ah, natuurlijk,
1: van
0: tuurlijk. Ja.
1: Maar je 30, 40, 50 jaar terug, je kooi 75, hoor. Ja, dan spraken we over een respectabele leeftijd. Hé, tabo, hietjes dat hem, ja. Maar 75. Nu als iemand op 75 komt te ontvallen, dan denk je van, hé, veel te vroeg, man.
0: Nee, dan zeggen we, dat is veel te jong, 75 jaar.
1: Ha, toch? Dus het is wel veranderd. Ons beeld en ons perspectief en onze verwachtingen, beter gezegd, zijn wel veranderd.
0: Ja, natuurlijk. We moeten goed zorgen voor jou. Want ja,
1: je bent snel.
0: Want je kunt ook koffie aan mij niet. Koffie had ook in naam mij liggen. Dat is chagrijn. Kooi baat naar mooie baat naar jullie kregen.
1: Koffie, chai, chagrijn.
0: Dus
1: trouwens. Dus kan je hem chillen terwijl je even zahar me?
0: Oh, toen chillen
1: we. Zie ik een bordje? Ja, hem gaan niet laten chillen. Wacht, aangekoffie, Lloyd. Wacht. Toen gaan we afleiden krijgen. Wacht. Ieder jaar je has, het donen, je tap hem pieven.
0: Nee. Oké, ga je gang.
1: Oké.
0: Hé, af zie 10 dijn met uw slurp, collega. Dus je begint...
1: Ga met concurrentie, hè, toch? Als je concurrentie hebt, dan ga je meer je best doen.
0: Oh, die concurrentie komt van cake.
1: Koffie, chai, concurrentie.
0: Koffie, chai, concurrentie. Ja. Daar heb je die C maar leren.
1: Concurrentie is goed, hè, voor iedereen trouwens.
0: Ja, natuurlijk. Dan blijf je scherp, toch? Dan ga je nog extra je best doen.
1: Ja.
0: Toch? Dus ja, dat is
1: eigenlijk helpt concurrentie jou om beter te worden.
0: Ja.
1: Zo moet je ernaar kijken.
0: Ja.
1: Concurrentie maakt mij sterker en beter.
0: Ja.
1: Dus dat is wel goed. Maar het moet geen moordende concurrentie zijn.
0: Nee, en concurrentie is goed voor de klanten, zeg maar. Als het gaat om winkels, dan is het goed voor de klanten. Consument.
1: Koffie, chai en consument.
0: Consument. Ik denk dat je het zegt. Hé, maar ik... CCIA, maar dat is
1: dus kan je hem challenge, really. फ्रोइती करत करत
0: फ्रोइती करत
1: सहरिया में हम चली ला तो फ्रोइती करत चली ला तो गाना गावे चली ला मैं से फिंदा दत रार
0: या हुसो रार
1: मैं एक फिंदा लुक
0: इज तो लुक
1: हम कहूं भी चली ला रास्ता पे चली ला शहर में चले तो वेच एक पर लॉल इन यू बन तो अनस्पन हम गाना गाइला ओही में फ्रोइती करिला हां मैं फ्राउ डू दैट नॉइट मैं फ्राउ डू दैट नॉइट चका नहीं थिंग्स फ्लाउट ऑफ ऑन्स मी मार एक पर नॉइट होर फ्लाउट
0: Nee, maar een vrouw in het algemeen, doet het er vrede krijgen. Nou ja, behalve een show, concert, dan misschien gaan ze dan wel helemaal los. Maar dan stap je gewoon vrede die keren toe, Ghana, vrede die keren.
1: Dat is een beetje ordinair, hè? Als een vrouw Nee, maar ik vind dat heel leuk, joh. Een beetje, hè? Dus ik geniet ervan op Chalila Hamsahriya, en ik zie een bordje daar staan.
0: Ja.
1: Koffie, chai, cheesecake.
0: Koffie, chai, cheesecake. Ja.
1: Zee. Dus ik hoor zee, cheesecake. Hoe vind je die?
0: Dus, nee, ja,
1: maar cheesecake is volgens mij één woord, hoor, trouwens.
0: Eén woord, ja, is één woord.
1: Dus eigenlijk mag je nog alleen die ene zee gebruiken.
0: Ja, klopt. Nee, dus over leeftijd gesproken. Dus Asa Birham Jugli. Dus, en in,
1: geen leeftijddiscriminatie, toch?
0: Nee. Dat is leeft... Nee, helemaal niet. Maar dan denk je van, ja, hey, zo'n hamd in het
1: nou Umirke
0: Hoigel. Umirke Hoigel. Maar ik voel me gewoon nog jong. Ik zie er nog jong. Ik denk van, jij bent naar Boerwaar jullie, maar ik voel me helemaal top.
1: Nee, maar zo na 60 is het nieuwe 40 toch, Lloyd?
0: Ja, inderdaad.
1: Hij is zo tje, dus wij zijn nog lang niet 60, dus wij zijn nog sowieso erg jong.
0: Erg jong,
1: zelfs als je 60 bent, dan moet je je jong voelen. Ja. Dan ben je gewoon 40, gewoon kooi bolika, je bent 40. 40,
0: direct bolika.
1: Okay, bolie, je bent vrijpostig, klaar. Nee, maar je moet er trots op zijn. Als je good looking bent, alles functioneert nog goed, je bent nog vief. Dan moet je met trots kunnen zeggen van, jongen, ik ben al zo oud... Maar kijk, ik kan nog alles.
0: Als je nog vief bent, vief, equal woord, hey, vief. Is dit een Surinaams woord? Vief?
1: Nou, Turks woord.
0: Turks woord, hey, ja. Als je nog vief bent, vief. Het
1: is gewoon een goed Nederlands woord, meneer.
0: Oh ja, vief. Als je nog vief bent, nou ja. Okay,
1: maar woorden schat, John Heiga.
0: Maar wat bizar, hoor. Woorden schat mee.
1: Hamme Surinaamse woorden schat, maar en Belgische.
0: Nee, om het heel verder te krijgen, hè?
1: Ja. Hey. Hij gaat Purana Torah toch? Saban Ketalwa, gij zult niet doden.
0: Ja. En zo praten die Belgen, gij zult niet doden. Ja.
1: Dikkele toch? Ja. Nou Bijbel, mij is een likkel bij.
0: Ja, is een likkel inderdaad.
1: Volgens mij.
0: Ja, zo staat het ook erin, ja.
1: Ja toch?
0: ACM, collega, van laat mensen, huishoudens voortaan betalen naar gebruik van hun stroom. Vind ik een goed idee.
1: Sunna, Lloyd. Denk je dat onze mensen geïnteresseerd zijn in deze onderwerpen?
0: Ik kom erna.
1: Kappen ermee. Kalinja, toen jij een vergadering aan meeting toch?
0: Ah, toch een kroetura. Onderbon. Wat is er allemaal uitgekomen uit die kroetu?
1: En Bacha, Vijay was erbij, Bacha?
0: Ja.
1: Oh nee, kapitein.
0: Kapitein Vijay en Bacha was...
1: Iemand anders,
0: ja.
1: Ook een namona mag bolekam.
0: Ja, namona bolie.
1: Dus ik heb Bacha bijtelen, ik heb kapitein bijtelen. En ik was waarnemer, hem kan niet taken tegen
0: Kaho. Oh, kan niet zoen het erin, hoor, dikke tegen Kaho.
1: Ik was aanwezig namens de media.
0: Ah, oké. De media kon je opmerken, dus kon je waarnemen kunnen zeggen.
1: Dus we hebben zoveel richtlijnen gekregen, hè, Lloyd, jij en ik.
0: Richtlijnen voor koffie, chai, middagshow.
1: Ja. Hoe vind je die?
0: Nou ja, ik vind het goed. Alles
1: wij
0: is,
1: lachen te veel. We lachen te veel.
0: Oh.
1: Nee hoor, dat heb ik niet gehoord.
0: Nee.
1: Maar over jou alleen maar klachten.
0: Kan ik klachten gemaakt? Toen mag je behandelen, Kari.
1: Uitzending met live.
0: Jontje, toen mag je... Ik bedoel, door Moen, Kabina, Banker.
1: Mohana Banhovega.
0: Dus je bent altijd kritisch. Je bent altijd kusina kusbole.
1: Lloyd praat te snel.
0: Oh.
1: Hoe vind je die? Nou, klacht nummer 1.
0: Nou ja, prima.
1: Hamoli, maar ja, die man denkt heel snel.
0: Ja.
1: Dus alles wat hij in zijn hoofd heeft, moet hij in weinig tijd gewoon kunnen delen met
0: mijn
1: ons.
0: Handelingssnelheid is behoed.
1: Juist, die man is gewoon slim. Dus dan, ja, dan praat je een beetje sneller.
0: Ja.
1: Slimmer en sneller gaan hand in hand, heb ik ze proberen uit te leggen.
0: Ja.
1: Maar zij zeggen, nee, dat moet je niet doen, Lloyd.
0: Hey boy.
1: Je moet iets minder snel gaan. temporiseren. Dus toch sochek pariga daarover. Krutum hai ichi jua aile hai ga.
0: Achha, krutum hai. Aur kuhon chi krutum hai lega?
1: To news dewe hi ga. Bhar.
0: Aray baap.
1: Adamiya bole hum. समझ ना पाएला कौन सी बोली से लॉय
0: अच्छा
1: अच्छा अच्छा रुस्ट इन
0: दोस्तों
1: आप चाहिएगा रुस्ट लेवे ऐसे बतियाला ऐसे बतिये रुस्ट खोर नेचर्स ये मुझ आर्टिकुलेर
0: आई मिगादो
1: आई और क्रूतु के बात सुनिए
0: और बोल कौन सी क्रूतु रहा है
1: पेट भर गया ठीक हो गया
0: ना सुना सुना ये मुझ दिंग आन कुन हो रहा था ये मुझ चीज़ अलग फर्बेटर om je
1: Or sabse barka onder deel hega tu hamar batiya kaat de veya tarwel hum batiya ila go moi chiz ke ufer hum batiya ila banana chips ke ufer kasaba chips hum nani kaka aur tu batiya ga so mar dusra chiz ke ufer
0: dusra chiz hum log links rechts chal jayega toch
1: hai thora jyada
0: ho jaye
1: bhai links of mein rechts
0: तो हमसे पूछे कि हम लिंक्स बाटी
1: हाँ, तो से पूछे ला तो
0: हम
1: से
0: हम लिंक्स बाटी लिंक्स
1: हो बदल ये बंद लिंक्स लिंक्स हमदख बदल ये
0: लिंक्स हमदख और बदल ये दैट और बदल ये सैंडर्स
1: नहीं अरे यार पॉलिटिक पॉलिटिकल क्लब तो कौन चीज़ बाय लिंक्स और रेक्स Of ga je rechtdoor, zoals Rita Verdonk?
0: Nou, niet rechtdoor, nee, ja. Bestaat ook midden?
1: Ik ben niet links, ik ben niet rechts. Ik ga rechtdoor, ik ben Rita Verdonk.
0: Rita Verdonk,
1: ja. Je kent dat verhaal toch, van Rita Verdonk?
0: Nee, ken ik niet.
1: Rita had toch een partij opgericht?
0: Ha, Janila.
1: Rita bolle, ik ben niet links, ik ben niet rechts. Ik ga rechtdoor. Ik ben Rita Verdonk.
0: Nou ja, dus ja.
1: Ja, dat was dus slogan een beetje hoor. Oh, ik ga niet links, ik ga niet rechts, ik ga rechtdoor.
0: Ja. Yeah.
1: Maar jij bent dus niet links, je bent niet rechts.
0: Klopt.
1: En linkshandig of rechtshandig?
0: Ooit de Molina linkshandig.
1: Toen zat je linkshandig, Batte.
0: Ha.
1: Hey, maar en als je voetbalt, linkervoet of rechtervoet? Waarmee trap je beter?
0: Nee, dus heel veel handelingen doe ik wel met rechts, maar Likila wel met links.
1: Toen moet jij mee kusje naar mooie kalor. Ja. Kunnen draad, maar wel deze koika links-rechts draad.
0: Ja, dat kan toch. Dus dat je met links schrijft, met een heleboel dingen, doe ik wel met rechts.
1: Dus alles doe je rechts, behalve schrijven?
0: Behalve schrijven.
1: Oké.
0: Kabinet, ja, dat is je wel. Maar apart, maar die top hier.
1: ना हो वो तो होएगा यार कहे ना तोर कबलवा बदलल बा हम समझ गए ली क्रॉस से लेग्स ऐसे ड्राई करल बा चजवा हाय दमा ड्राया काबल फी
0: हमार कबलवा मोई से ना लगल है ऑफ द एयर तो लूट चल गई है हमार कबलवा
1: इज नहीं खुद ये काबल है तो के काबल तोरा
0: नहीं मैं
1: मैं पॉलिटिक ये पॉलिटिक सिग्नेचर इज दिस गोन
0: मिडे या
1: मैं दमा ये नो फ्लेश नो फिश
0: यार दिस या इट कम टू
1: घर के ना घाट के बेगार के
0: बेगार के लोटा ना आएगा मैं या मिड बेस्टाट ook wel hè of niet of
1: jawel,
0: is het
1: jawel.
0: Het is of links nee. Of rechts hè
1: nee maar midden bestaat in die zin volgens mij Lloyd dat je extreme partijen aan de linkerkant kunt hebben en aan de rechtervleugel
0: ja
1: en die middenpartijen die moet je eigenlijk midden noemen dus dat kan ook links georiënteerd zijn kan ook rechts georiënteerd zijn maar het zijn wel middenpartijen, het zijn geen extreme partijen flanken.
0: Nee, klopt.
1: Dus dat zou beter zijn om dat midden te roepen.
0: Ja.
1: Midden betekent niet dat je geen voorkeuren hebt of geen keuzes kunt maken. Midden zou wat mij moeten betekenen, een middenpartij. Die gaat soms een beetje links, soms een beetje rechts. Maar niet heel extreem links en niet heel extreem rechts. Dat is wat mij betreft een middenpartij.
0: Ja.
1: Mooi betalen.
0: Ja, mooi betalen. Maar,
1: heeft Suriname middenpartijen?
0: हमसे तो पूछेगा कि
1: अरे तू सनाम के सब कुछ जानेगा यार हम सुनली तो सनाम का एक्सपर्ट बात है हर हफ्ता हम सुनली तो सनाम के न्यूज दे देगा
0: एक बार में रोबी से मैं पूछे परेगा सोमवार के आंसर सोमवार के इन दिल है सनाम ही
1: या बट सिग्नेचर इज
0: या
1: Wij moeten achtergronden begrijpen, Lloyd. We moeten niet alleen maar het nieuws brengen uit Suriname.
0: Ja.
1: We willen meer verdieping hebben. Dat hebben we de mensen beloofd, toch?
0: Ja.
1: Nu jij de presentatie ook verzorgt.
0: Ja.
1: Dus ik vind dit wel een verdiepende vraag. Van wat is de signatuur? Hoe zijn de partijen opgebouwd in Suriname? Is het nog steeds allemaal via rassen? Hè? Scheiding? कि एगो मलाई के पड़ताई है, एगो चिनुआ के पड़ताई, एगो कफरी के पड़ताई, एगो जुका के पड़ताई, एगो हिंदुस्तानी के, इज दैट नो स्टेज सो ऑफ हैव वो न्यू पड़ताई दी एम बपाल इडियालिस्म हैब ऑफ आन द लिंकरकांत ऑफ आन द रेखरकांत sociaal georiënteerd of juist markt georiënteerd. Hoe is dat in Suriname opgebouwd? Ik zou dat wel willen weten.
0: Nou, aanstaande zondag toen Sunli Robbie daar betijgen, porke betijgen.
1: Gaan we zo niet brengen.
0: Nou ja, toch zo niet brengen. Robbie, die hoort nu ook. Dus die moet zeker direct liggen. Zeggen, ik vraag wel liggen, direct liggen, weet je. Dus ja, dan hoef ik die vraag alleen maar aan te kaarten. Aanstaande zondag, Robbie Makka is er weer terug van vakantie. Dus dan horen we dat wel aanstaande zondag.
1: Nederlandse politiek met hem ook direct bolde dat die linkse partij bij je rechtse partij bij.
0: Ja.
1: Zijn naam mee heb ik dat nooit gehoord nog hoor.
0: Nee.
1: Van deze partij is links of deze partij is rechts. Toen kabine zo'n les.
0: Nou, kabine zo'n les.
1: Nog nooit heb ik dat gehoord. Dus ook er met laba dat die partijen gestoeld zijn op iets anders.
0: Ja. Volgens mij.
1: Of op een bepaald, op een andere grondgedachte of ja. Idealisme. Of, ik ben daar wel benieuwd naar hoe dat in elkaar steekt.
0: Ja.
1: Want
0: ja.
1: Jantelijk hamjani la malaike partij, maar klaar.
0: Ha, Hindustani
1: partij. Waarop ik alleen Malai stem kregen.
0: Ja.
1: Nog over het algemeen. Ja. Uitzonderingen daar gelaten, hè? De VHP trouwens is van oudsher een Hindustaanse partij geweest.
0: Ja,
1: later zijn er hervormingen geweest, bla bla bla. Hè? En hebben ze gepoogd om dat breder te maken. Maar ik weet het niet.
0: Ja.
1: Volgens mij, als je in Suriname nu zou vragen van welke partij stem je, zeggen de meeste Hindustanen nog steeds, denk ik, Hindustanische partij bij hem Tjunabe.
0: VHP of ja, of is het ja, maar de heer Jenebi NDP per stemker in Suriname, toch? Hindustanische.
1: Is NDP dan een middenpartij?
0: Of
1: is dat een verkeerde benaming? Is NDP veel meer een volkspartij voor alles en iedereen of zo? Hamna Janila.
0: Nou ja, dat horen
1: we
0: dan.
1: We gaan dit onderzoeken tot op bodem.
0: Ja. Het waar ik hem voor een keer bij me poeja gooi aan Robbie Makka. Maar waarom begon je over links of rechts? Was dit het
1: nee, ik wil,
0: verhaal?
1: Ik wil weten of jij... Nee, joh, helemaal geen verhaal. Maar ik wilde jouw inborst even checken.
0: Ja.
1: Of je een sociaal mens bent of een asociaal mens.
0: Behoog sociaal admirabaardie, behoog sociaal.
1: Dan ben je links.
0: Dan ben ik links georiënteerd, hè?
1: Ja, nou, dan ben je veel meer links dan rechts georiënteerd.
0: Denk ik. Ja.
1: Maar Suna, iemand die links georiënteerd is, kan nog steeds rechtse denkbeelden hebben, een paar. Het is niet zo dat je alles omarmt, hè, van een linkse partij.
0: Ja.
1: Kijk, ik sympathiseer wel voor partijen of met partijen, beter verwoord. John Garib Dukhya ke thora aur jada khyal karega. Ik vind dat belangrijk als mens.
0: Ja.
1: Dat noemt men dan een beetje links georiënteerd.
0: Ja.
1: Omdat je iets meer geeft om je medemens. Mensen die wat moeilijker hebben.
0: Ja.
1: Maar daarmee is niet gezegd dat rechtse partijen dat niet per se doen. Hè? Dat wil ik ook niet zeggen. Alleen de focus ligt op andere dingen. Van belastingverlaging, hè? Lagere wegenbelasting. En daar zijn we toch ook allemaal voor. Eigenlijk.
0: Ja, natuurlijk. Maar is dat rechts of is dat links?
1: Dat is weer rechts. Dat is weer rechts.
0: Ja.
1: En ondernemerschap en dat soort dingen.
0: Hamul op je autootje laden. Hamul op je belastingmarila. Dus ja, we willen
1: dus
0: ook...
1: Dus Hamul op je belastingmarila ook,
0: ja, natuurlijk. Dus ja, ik bedoel, ja.
1: Maar dan krijg je een belangenafweging. Hè? Het een ga je afwegen tegen het andere. En dan kies je uiteindelijk van... luister, ik ga toch pro stemmen. Ik zeg maar wat. Of ik ga toch een VVD stemmen.
0: VVD stemmen, ja.
1: En zo gaat dat gewoon. Het is ook een soort afweging, hè?
0: Ja.
1: Van wat vind ik belangrijker?
0: Ik doe Serbaat tegen aan het over die... Nou, ik wil wel met je praten over Christa Paike, Barime. Oké, Kabele is een heel pieker, maar nu, volgens mij kan ze niet haar armen bewegen. Of ik had iets orgel, Juntje Nakkerpa, maar ze is nu wel weer... dan niet dat wij deken,
1: ze is niet links, ze is ook niet rechts. Ze is helemaal plat.
0: Maar Kabele, gaan ze door met die executie van haar? Of is het nu zo van ja, Sunau handelingsbekwaam na Haiga? Dus volgens de wet van Amerika gaat die executie niet meer door van haar.
1: Het is wel heel interessant hoor, om te zien wat er nu gaat gebeuren.
0: En
1: wat de consequenties zullen. Nee, het kan alle kanten opgaan. Dat maakt het juist interessant om naar te kijken.
0: Ja.
1: Kijk, ten eerste is het heel erg zielig en verdrietig dat dit een mens overkomt.
0: Ja.
1: Natuurlijk kon het Dusser Koike Ujaan lezen, maar toen was ze 18 jaar oud.
0: Ja.
1: toen heeft ze uit jaloezie en uit het verleden meegenomen angst en woede en weet ik veel wat. Want ze was misbruikt heel vaak in de jonge jaren. Toen heeft ze dat meisje, die vriendin dus, waar haar vriendje het misschien een beetje meer dan normale interesse voor toonde, die heeft ze vermoord. Nou, maar toen was ze 18 jaar oud. De vraag is of iemand die 18 jaar oud is al volgroeid is. Nee toch? Ook haar hersenen bijna volgroeibaar.
0: Klopt.
1: En door 30 jaar kebel komt ze tot het besef van, hé, wat ik heb gedaan was helemaal fout. Maar je kunt nooit meer eruit, want je hebt levenslang gekregen. Nee, geen levenslang, sorry. Ter dood veroordeeld. Dus je blijft maar in de gevangenis. Je blijft procederen. En dan op een gegeven moment wordt het uitgevoerd, die doodvonnis, met injecties 2 keer aan toe. In dezelfde gevangenis trouwens, waar het een paar keer al mislukt is, in de laatste periode, door dezelfde arts uitgevoerd, waar het mislukt is. Dus het kan zomaar ook zijn, hè Lloyd, dat die arts die het uitvoert, dat daar een probleem in zit.
0: Hoi,
1: want daarom heb je toen een spuitiekerie. Je spuit het naast je ader. Dat is nu bij Christa Pike gebeurd waarschijnlijk. Dan krijg je een soort bubbel in je arm of benen, waar het ook wordt ingespoten.
0: Yeah.
1: Omdat hij niet een ader heeft in is gegaan, maar daarbuiten. En dat is bij Christa Pike ook gebeurd. Dus diezelfde arts heeft het al een paar keer laten mislukken. Ik denk wel dat we ja mooi banaan willen huggen, want dat is gewoon, ja, dat komt uit de fabriek. Daar kan weinig misgaan, zo'n gif. Hè? Maar degene die dat moet inbrengen, als dat diezelfde arts is waar het een paar keer is misgegaan, ja, grote kans kijk arts wat bigarisch is. Nou ja, bigarisch, hè. Nou, mooie uitvoerker is, hè.
0: Ja, nou ja, als dat een paar keer gebeurd is.
1: Ja, en wat er nu met Christa, die directeur is weggestuurd, maar ik vind dat je die arts goed moet onderzoeken. Huh. Of die arts wel bekwaam genoeg is om zoiets aan te brengen. Oh ja, gisteren sprak ik zo'n ding, toch?
0: Aan Saas.
1: Wacht even, Abbe Saas, wat ik over wat jij kon. Is het zo'n ding? Dus wat nu met deze mevrouw moet gebeuren met Pike, is heel erg vaag. Ze is niet meer die oude mevrouw.
0: Ja.
1: Die ze was voor de injecties. De vraag is of nu de executie nog een keer moet plaatsvinden of niet. Het is een keer mislukt. Of moet je haar voor een vuurpeloton zetten? Duk. Hè? Dan is ze zeker dood, maar dat zijn er 30 van die mensen die dat gaan uitvoeren. Of moet je zeggen van ja, hey Sunna, etanan doe ik heb halba. En dat ding is zo lang terug en het is mislukt. Laat haar maar.
0: Ja, maar die vrouw, die heeft bijna half dood hooi. Ze kan misschien straks niks meer. Apahits hooi, invalide hooi. Ik bedoel, wil je dan die persoon nu alsnog executeren? Ja, ik weet.
1: Nou ja, het is Amerika, dus ik verwacht wel hele grote schadeclaims vanuit de familie voor het leed wat Christa Pike is aangedaan.
0: Ook dat nog.
1: Ik verwacht wel hele zware claims daar.
0: Ja.
1: Maar in de tientallen miljoenen, hè? Ja. Die hebben we ook een zaak, hè, Lloyd? Kuch klinker, hè, wapen. Die Saas tegen mij, hè?
0: Door Saas?
1: Na die Saas, ja.
0: Oh, die Saas. An Saas.
1: Ik ben stoer, bolies, toch? Ha. Ik heb gezegd, ik wil dit niet, hoor, jongen. Dit.
0: Ha.
1: Hoe vind je dit? Dus als je als Saas dat nu, hè?
0: Ja.
1: Aan je zoon gaat zeggen, oké, beter was uit zo'n lega. Beter was uit zo'n lega.
0: Ja.
1: Maar als je zo gaat doen tegen je pato.
0: Patojake.
1: Tegen je damaat.
0: Ha, ha, ha.
1: Ik wil dat je dit doet. Ik wil dat je dat doet. Ik wil dat je het zo doet. Hey, Lloyd.
0: Als ik al Saas, hij zegt naar bolpaatri.
1: Bolega.
0: Bolega?
1: Kan je niet zeggen dat je bolisch
0: bent?
1: Die ham geile bol deli direct maar pe. Ik wil, tak. Ik wil het zo hebben. Ik wil dit.
0: Sassoa gaat op een damaat of patoze bolle. Ik wil dit, ik wil zo.
1: Hoe vind je die? Je moet dat niet doen tegenwoordig, hoor.
0: Tegenwoordig, Sassoa, die letten daar op dat soort dingen dat ze niet zomaar wat zeggen. Want ja.
1: Ken je plek?
0: या नया
1: क्या
0: या?
1: ये प्लेक तो ना जब ये वहां पे उस सबके घर वहां में बमुई करे और बोले फन एक विल दैट एक विल दैट
0: या
1: भैया दैट गाट ग्रोटे प्रॉब्लेमे गेवन दस दी सास दी दैट नोग डून एवं सोच समझ के हैंडल करिए अच्छा मफ्राउ
0: या मा हो मा साइड होई छै एकाद गो
1: करेगा यार
0: एकाद गो ससुर होई ससुर होई सास होई जुन ऐसे वेल करे होते जुन तनी काक्सी है दी डिजाइनर हो नोग स्टेट्स.
1: Nee, maar die hebben de lakens uitgedeeld, jarenlang.
0: Ja.
1: Dat kind is opgegroeid bij hun.
0: Ja.
1: Dat kind trouwt plotseling, Chahilonda Gochaudi. Die rolverdeling verandert. En die moeder denkt nog steeds dat zij eigenlijk richting moet geven.
0: Ja.
1: Maar er is al toch een nieuw gezin gevormd.
0: Tuurlijk.
1: Door een man en een vrouw.
0: Ja.
1: Dan moet je toch hun de ruimte geven om zelf dingen te doen.
0: Nadja, bemoeiker.
1: Ha, dat is als ja, dat is waar ik je bolis, ja, ik nam trots om ze.
0: Ha, bolki, ham bolli.
1: O, sune ja, is hij dat, ja, bek jodan me miliga.
0: Maar is dat zo, maar Britala, ja, maar Britala, zei ik.
1: Kaksi, afrouw kaksi.
0: A kaksi, hè. Sang,
1: mika. Kaksi saas, ik bolle jago kaksi saas.
0: Ja, maar als ik al pikken die de maat en die patoos niet meer, hoor. Dus ja, je moet oppassen.
1: Maar zo'n tor saas, hè. Ja. Wat jij tot bij ja zei.
0: Ja.
1: Dan moet je toch hun de ruimte geven om zelf dingen te doen.
0: Nadja, bemoeiker.
1: Ha, dat is als ja, dat is waar ik je bolis, ja, ik nam trots om ze.
0: Ha, bolki, ham bolli.
1: O, sune ja, is hij dat, ja, bek jodan me miliga.
0: Maar is dat zo? Is dat zo, maar Britala, ja, maar Britala, zei ik.
1: Kaksi, afrouw kaksi.
0: A kaksi, hè. Sang, mika.
1: Kaksi saas, ik bolle jago kaksi saas.
0: Ja, maar als ik al pikken die de maat en die patoos niet meer, hoor. Dus ja, je moet oppassen.

0: तो फिरदा सास या आई के तो के बोलेगा बेटा लॉयट या मग दैट नीट डून एक विल दैट नीट तू क्या बोलिए सा यो ताकी
1: नाउ या हम उल्टी फन सुनत सासु जी डू दैट मा बे आउट आई नीट बे मै हे
0: ओके या सी ये दोस नीमत एक्सेप्टेड दैट हे
1: ना नेचुरली नीट हे
0: दोस हिंदुस्तानी में बोलेगा एही मुहा कैसे बोलेगा ए मुआ लपर खवावे ए मुआ
1: हम
0: सब चीजों जाने लगा दो बोई तू कुछ आ जानेगा लोई
1: बुढ़ावा से बतिया पढ़ सके है कर सके वाला है जेकर साथ तू कन्या क्रुतु करते है दिस दी बेहतर
0: यमुनी देंक दा चाहे हैं बुढ़ावा बैंत है इन द ओखा फन इन ओखा फन दी केंद्र में ओक बुढ़ावा
1: रहा ना तू लग तू लग हम बुढ़ावा बाटी
0: अब तू जाए के कुदराएगा इधर उधर दा तू नहीं चाहे दा चाहे हैं बुढ़ावा
1: ना Ik ga dat ook niet ontkennen, toch?
0: Gedraag je. De abnasik, let de
1: kapsik
0: hier. Dat bedoel ik.
1: Ja, precies. Eh? Nou ja.
0: Toen mager moetje Nee. Nee, hoe gaat dat liedje? Als je me nog niet hebt herkend. Als je nog niet weet wie ik ben.
1: Ja.
0: De kapjanie.
1: Hoe heet dat?
0: Hoe gaat dat liedje, ja, Lloyd? Dit weet jij wel. Dat is jouw vakgebied, ja.
1: Ja. Zo check periga gaan. Maar ik weet welk nummer jij bedoelt, hoor.
0: Ja, toch?
1: Ja, ham jani mukeski gana yo. Tum agar mujhko. Ja, zoiets.
0: Nee. Ik ben al in de war. Tum agar mujhko na chahonge, koi baat nahi. Dat is weer een andere.
1: Dan welk nummer bedoel jij dan?
0: Hoe gaat dat nummer, joh?
1: Jawan hoya buriya, zeherke puriya, zoiets?
0: Na. Okay. Nee, als je me nu nog niet herkent of kent, wanneer ga je me dan leren kennen? Ai boy, abbe koi wat.
1: Nee, misschien weten de mensen wel thuis die dit nummer herkennen. John Anand Bolle. Ham toen herkennen kunnen gaan we. Ab ham na herkennen kunnen. Ik dacht dat je iets anders bedoelde, maar toen op dusar gaan bedoel ik rega.
0: Ah, ik bedoel een gambier wali gaan, gambier.
1: Bhayanak gaan maar
0: gambier.
1: Maar kijk guys, wie heeft het gezongen?
0: Ik ben het even helemaal kwijt hoor. Nee, een van de grote.
1: Maar je doet staan niet meer probeer ik het.
0: Nee, even tekst van boelal wat hier. Abbe hulp aiga. Hulp is onderweg. Dus naar abbe koi wat aiga.
1: Pier ze herhaalker, ten rustigste herhaalker.
0: Adem kan je.
1: Ja, adem kan je.
0: Blijf ademen.
1: Ja.
0: Nabat je looit gaat labar. Rustig ze wat je articuleer kan je. Samadar wat je. Toch, als je langzaam praat, dan denken mensen dat je heel erg verstandig bent, Lloyd. Toe, bar, wat jij ga. Mensen denken, deze Lundua, mina soche, samje goed karega.
1: Maar gaan we herhalen, na je toe mange he, jane kon gana he.
0: Nee, maar als je me nu nog niet kent, als je me nu nog niet herkent, wanneer ga je me dan herkennen?
1: Sunwalo, als je weet welk nummer aan het bedoelt, stuur dan een WhatsApp bericht, dan zoeken we dat snel op. Want Hamtona Janila kon gaan bedoel krijgen. Als je me nu niet kent, herkent, dan kan je Bina Janila mee.
0: Ja, zo gaat dat nummer. Trouwens, Lloyd, ik heb een slechte mededeling.
1: Aap kab heil.
0: Bara duk ke baat hai.
1: Aap kon duk ke baat hai ga.
0: Maar boete is verhoogd.
1: Toen aap harle op tijd.
0: Na. Ego or butu paili bij ooit. Hoe vind je die?
1: Oh, maar ooit butu apé ego or butu aile.
0: Ego ouro separat.
1: Daar bovenop. Van diezelfde dag.
0: Zelfde moment, zelfde handeling.
1: Hé?
0: Dus €455, Sunewalo.
1: Ab hoige, dus van 4,30 nee. naar 4,55.
0: Nee, het was 4,55, ik wist het niet.
1: Oh, oké.
0: Maar die boete is 4,55 dus. Hij ligt nu op mijn bureau. Bara graplig met taken, ik heb boetwa. Maar hij ligt op mijn bureau, ik heb hem nog niet betaald. Maar hij ligt op mijn bureau, een dik chukliba die schuin oog
1: zegt.
0: Kooi lijken hem al bureau op, erg chukalba.
1: Dier is er zeker een keer gaat.
0: Nou ja, toen zo check kooi bataiga, is er chikwan.
1: Dier is een envelop, lijkt het derde weer. Die paarse envelop.
0: Dat is jouw probleem, toch?
1: Los het op.
0: Nee, envelop is al open. Alles is al open.
1: Oh, ook dat nog.
0: Toen zo check hem envelop, kolila. Amar kamuna, ja. Hoe secretariaat kan, dus dan krijg ik zo'n brief.

0: Ja.
1: En daar staat er 455. Oké, okay, dus... Trouwens, ik ga trouwens bij hem zo drie bij Botswana Al-Bagare. Misschien hoef ik niet te betalen. Ik kan het maar voor Gita Sani. Maar ze vergeet het nooit.
0: Nee,
1: ze
0: natuurlijk
1: het nooit.
0: Nee.
1: Dus, maar dan kijk ik eronder, zie ik nog een boete staan.
0: Hè?
1: Een soortje icoontje bij haar pier. Luid, €265 volgens mij komt erbij.
0: Omdat je brutaal was?
1: Nee, omdat ik onnodig links reed.
0: Icoontje wel.
1: Hoe vind je die?
0: Waar reed je dan onnodig links? Hoe dan?
1: Oh, hier tunnel waar mee, ja. Schiphol tunnel waar mee. Oh, hier Schiphol tunnel waar mee. Reed ik niet op de meest rechtse baan. Ik reed op de middelste baan.
0: Ah.
1: En die politieauto is op de rechterbaan gekomen en heeft me daarin gehaald.
0: En ze vinden en ze vonden dat je te lang op die linkerbaan reed.
1: Ja, baan. Dat ik onnodig op de linkerbaan reed. €265.
0: Hé, dat is veel geld hoor.
1: Gintoluit? 265 plus 455.
0: Saat zo super hoor je.
1: Toen ging het?
0: Ha.
1: Hamjai lagine. 265 plus 455 is €720.
0: Kamoli, staat zo super hoor je.
1: Nam hem exact betalen.
0: 700.
1: Dus ik heb slecht nieuws, Sunewalo, €720. Amen, Mircha Lagalba, up, kaske.
0: Maar dit doet wel pijn hoor. €720 is echt
1: dus
0: heel veel
1: gedaan.
0: Geld.
1: Ik heb niks gedaan. Ik kreeg een boete van €720, Lloyd.
0: Hoezo heb je niks gedaan?
1: Njape, die mensen die in de supermarkt stelen, of weet ik veel wat.
0: Die doen wel iets.
1: Die doen wel iets. En die mogen na een half uurtje weer naar huis.
0: Ja, maar je gaat nu appels met peren vergelijken.
1: Jawel, ik ben onschuldig. Je hebt niks gedaan. Ik heb helemaal niks gedaan. Ik zat in mijn eigen auto. Ik, weet je, kon ik naar moeilijk kalikus naar kali.
0: Ja, maar ja. Kakarie.
1: Probleem waar hij gaat. Ham dus Bolli, mijn oudste bietje heeft me dit uitgelegd hoor, een paar dagen terug.
0: Ja.
1: Ze wist dat ik een campagne was begonnen. Dat ik bijdrage vroeg voor mijn boete. Boete bijdrage, vrijwilliger.
0: Ja.
1: Ze wist dat.
0: Ja.
1: Toen vroeg ze, paps, hoeveel heb je dan gekregen?
0: Ja. €5.
1: €6. Toch? Eén mevrouw €5, die andere Sunil was €1. Dus Milaike €6.
0: €6, ha.
1: Dus ik zeg van ja, die mensen houden niet van me.
0: Ja.
1: Ik heb maar €6 gekregen. Ik heb een hele campagne gevoerd. Ik heb een boete van €455. Nu heb ik een boete van €720. Samen, doe je. Wat ik niet wist, die agent had me dat niet gezegd. Hoe moet wat je?
0: Ja.
1: Maar goed, die boete is er ook bijgekomen. Dus.
0: Ik heb je nou wel eens van toch?
1: Nou, Nabolis, Sarwa.
0: Sarah.
1: Ik word chupara, Lloyd. Ik word chupara.
0: Arupar ze door Sarah.
1: Dus mijn dochter zegt tegen me van paps. Die mensen houden van je, maar je hebt het niet goed gedaan.
0: Nee.
1: Hamboli kabelba. Hoe moet ik het dan doen? Weet je wat ze me heeft uitgelegd?
0: Kabolis.
1: Van die mensen denken dat je een grap maakt.
0: Nee, op een postkerk.
1: Nee, mijn dochter heeft me uitgelegd. Dat ding, die oproep moet je wel serieus doen. Je moet niet als een grap brengen.
0: Oh, ja.
1: Maar die mensen denken nu, die mensen houden wel van me.
0: Ja.
1: Iedereen houdt van me. Kena lobby creme. Luid, behalve ik, Jan. Maar goed, ik ben wat daarbij. Hoe wat jij trouwens? Ik moet even graven in mijn geheugen. Kontjelikjes, die man of vrouw. Oh ja, ik weet het alweer.
0: Ja.
1: Dus ik moet nu een serieuze oproep doen hoor, Sunewalo. En dat ga ik natuurlijk in het Nederlands doen. Want serieus je Nederlands met jij kerk op zo'n leven. Deze zielige man heeft een boete gekregen. Onterecht, geheel onterecht vind ik. De politie is een andere mening toegedaan. Voor in de hand houden van zijn mobiel tijdens het rijden en het niet rechts op de rechterbaan blijven. Onnodig links rijden. Samen is die boete nu €455 plus €265. €720 heeft Lloyd gerekend. Maar Ik doe wederom een oproep. Als jullie naar Diwali komen, denk aan me. En dit is geen grap dus. Ik moet dat bijzeggen van mijn dochter. Dit is geen grap. Dit is gewoon echt een fondsenwerving oproep.
0: Ja.
1: Toen aie hamaru per tora kripakar jewihimap bij de poort. Lloyd wat harahidehi deze keer. Ik ga niet staan. Lloyd gaat daar staan met zo'n ding, toch? Hoe noem je dat?
0: Collectebus? Collectebus.
1: Collectebus.
0: Help aan hem de winter door.
1: Help mijn boete te betalen. Boetebus. Met een boetebus. Dus toen hij hier dat je Johnsy toch na 50 cent. Dat gaan we niet redden.
0: Nee, dat gaan we niet redden. Dat
1: is een mooi bedrag, Rakeer.
0: Want collecte kunnen we Timo bieden. Nee, Timo bieden, want je moet binnen zoveel termijn moet je betalen, toch?
1: Dus deze keer is dat geen grap, hoor. Jongens,
0: 720 euro is
1: veel. Hamaroeper Rahamke Raham.
0: Ik vind het veel, hoor. Ik vind het echt veel. Maar goed.
1: Is takroe, hè?
0: Nee. Het doet pijn. Het doet heel erg pijn.
1: Heb ik mevrouw proberen te overtuigen, hè? Van zo, nou, dit halen we uit jouw potje. Omdat nee.
0: Je torpprobleem, hè?
1: Oeh, torp. Hoe jij dat gaat oplossen, is jouw probleem. Maar niet uit mijn potje.
0: Wat vind je van het idee dat de regering wil konijnen, Rotterdamke haven mee, Tjoremangenhega, om het natuurgebied daar weer te herstellen?
1: Bara mooi badbolle.
0: Bara
1: mooi badbolle.
0: Ha, kun koni keken hij maar per drieën, hè?
1: Ha, bara mooi badbolle. Don hier aan, onderwerp wel klaar. Lloyd wilde even nieuws geven, zo'n levalo nieuws. Nieuws van het jaar deze. Binnenkort kun je op konijnenjacht gaan.
0: Dus Rotterdam is een konijnenjacht, vind jij zeggen? Ja.
1: Binnenkort, gratis konijnenjacht. Neem je pijl en boog mee of je hoenen.
0: Heb je konijnenvlees gegeten? Is het lekker, konijnenvlees?
1: Nee. Nou, daar pook bij die Lloyd. Is dat je gewoon een konijn durf, Karila?
0: Ja.
1: Leguaan vlees. Hey, no man. Ik vind het luguber.
0: Kaiman vlees.
1: Maar hier dat ik ga gaat, maar is het nou? Ham nee niet laar, ham daar ook wat, die lauwe symbolie.
0: Zo, Malita zegt, je krijgt op 1 november een tientje, nu je boete is verhoogd.
1: Maar wacht even, Malita heeft toch al 5 euro gegeven aan me?
0: Ja, maar ze gaat je nog tientje geven.
1: Nee. Hoe deed je ook al, hè? Ham mag je dat nou?
0: Nou, het miljoen toch deze keer heen gaan kabelen.
1: Ik ga panchayat boete.
0: Panchayat boete, ja. Iedereen bij elkaar en dan...
1: Het is een gemeenschapsboete, zo neem ik ben een gemeenschapsmens. Hè?
0: Ja.
1: Dus hamar op rahamkar toe.
0: Rahamkar.
1: Dus iemand heeft een bericht gestuurd naar ons kantoor.
0: Oh, tja.
1: Ja, normaliter hoef ik het niet te behandelen. Maar soms kijk ik naar berichten. Het komt langs mij ook af en toe. Oelikis Haiga. Jullie hebben te veel evenementen. Daar kwam het op neer.
0: Oh.
1: Ja. En wij wonen heel ver van Amsterdam. Dus we kunnen niet komen. Maar dat irriteert ons.
0: Oh.
1: Dat jullie zoveel evenementen hebben.
0: Oh, hem naaipijlen.
1: Ja, hoe vind je die?
0: Nou.
1: Dus Lloyd, op zijn reclame naar carrière. Kiet op zijn evenement naar carrière. Want die mevrouw of meneer, mijn boel jullie keren, die irriteert zich daaraan.
0: Die irriteert
1: naar evenement toe krijgen.
0: Naar het hele evenement krijgen.
1: Snap je het horror? Hij gaat niet meer meervaartelijk. Dus die persoon heeft wel gelijk. Maar ik denk van, ik heb Boudina. Mooi bij Ademia over het jake.
0: Ja.
1: Waar ben je mee bezig? Dat jij ver weg woont en niet kunt komen... betekent toch niet dat andere mensen niet van een mooi evenement mogen genieten?
0: Maar
1: je kunt zelf ook moeite doen om te komen.
0: Ja, toch?
1: Het is een scooter bij ze gewoon.
0: Ja, je pakt...
1: Maar niet te kunnen regelen, maar een scooter waar... Tjalauw het behoentje hier.
0: Ja.
1: Nee, maar soms krijgen we berichten waarvan je denkt van... jongen.
0: Ja. Hè?
1: Ik zei een bericht liggen van jullie lachen te veel, jongens.
0: Oh,
1: dus hamlo ka chahiye ga maut ke khabar jaise Lloyd. 3 kwartier maut ke khabar gaat met je. Dus dan denk ik ook van jongens, jullie zitten niet goed in je vel. Hè?
0: Ja.
1: Ga dat anders verwerken.
0: Ja.
1: Ga een hobby zoeken. Ga tuinieren. Ga vrijwilligerswerk. Ga iets doen. Maak iets van je leven, maar ga niet dit soort domme dingen bedenken. En dan ook echt achter de pc kruipen en dan een bericht gaan.
0: Maar daar heb je wel tijd.
1: Nou, daar heb je niks te doen.
0: Nee, zeker niet.
1: Kun je zo naar je gaan, Lloyd?
0: Hamar Burja me kuch uruge helikopter kuch bhailo
1: bhal koi ka
0: of kuch kuch kuch bhailo ga dus waardoor mensen nu of ja of dat een helikopter hier in de buurt
1: denk Delmer Bay is het na barka raha Lloyd tour tar ke nikar de
0: ja sommige zijn toch in veranderd in een appartement of zo
1: ha ja almere binnen me almere buiten me almere binnen raha het na barka complex banun kar de saman en continu hebben we cellen tekort
0: ja maar
1: begrijp jij het beleid
0: dat snap ik niet meer ik snap het niet meer.
1: Dus barka barka gebouw, he, sab kuch he, natuurlijk thora verouderd. Moeten zijn 5-sterren hotel, die mensen?
0: Ja, daarna. Ja,
1: ze mogen toch gewoon in een beetje oude gevangenis gaan? Maakt toch niet uit?
0: Ja, sab ke pathale sanam, sanam ke jail me. Santo Boma me of zo. He, dan leren ze het meteen af.
1: Mino wani go na Santo Boma, ai, zo ging het liedje toch?
0: Ham na gugram na janir, tu janu sa.
1: Hoe zo niet? Juniorske gana ba ja.
0: Oh, juniorske. Oh, ja.
1: Nu Mino wani go na Santo Boma. Zo ging dat liedje toch?
0: Zo ging dat liedje, ja. Ja, nee, klopt.
1: Bahut purana gana, ja.
0: Zeker, zeker purana gana hai, ja.
1: Ham soche u ganua toke ya toe. Maar koi reageer kari samar ganua pe bhi, ja.
0: Kon ganua pe?
1: अरे कि अबे तू ना पहचान ले हम
0: कोई ना Nou ja, dat was het dan voor vandaag. Koffie, chai en zonder cheesecake. Cheesecake, Tim naar Hama. Dat gaat wel in deze dagen weer gebeuren, hoor. Dat we dan weer met z'n drieën zijn met Soudhier erbij op Ujala's Koffie, chai middagshow.
1: Nee, maar normaliter zal het met z'n tweetjes zijn. Nou, ja, af en toe.
0: Nou, af en toe. Dan,
1: komen er drie of vier bij. Nou ja,
0: wordt gezellig.
1: Want de vierde kandidaat komt eraan, hè?
0: Die komt eraan, hè? Die komt eraan. Die komt
1: ja,
0: eraan.
1: Dus dire Ugarmai, hij zei het.
0: Mooi, hè? Mooi.
1: Ik barka, ik go paharu, ba. Ik go, net hoor.
0: Ja. Kamba, ja.
1: Ik go kamba, ik go monument.
0: Monument.
1: Bacha. Ik go bacha, ba. Ik go kaptaan, ba.
0: Monument wat je nodig hebt. Monument wat je nodig hebt. Nee,
1: dus dat is wat je gaat doen. Boene, rustig, stap voor stap.
0: Ja. So is that.
1: Kunchi khaiye, kunchi banaiye, ye bata de hame tu. Hum sunli to bara lekar baami khai le kar.
0: Ya kare ba, baisa, me ko aparta
1: bhi kar le, jeto ke desh hai.
0: Aparta baami racha.
1: Jeto ke desh hai baamiya, okay, okal lage pahunch gaye klakhtwa.
0: Ha, direct.
1: Tu bhul ja ki ab to ke milega, tu bhul ja. Klar.
0: Abbe hum jabe moksha lesi jabe khai,
1: hè? Nou, wacht even, maar de mensen kunnen dit niet volgen. We moeten dat even toelichten. Dus Lloyd heeft iets lekkers gekregen om te eten, Bami. En stuurt in een app, in een groepsapp waar iedereen in zit, stuurt hij een bericht. Dit is wel hele vreemde, Bami. Ja. Eigenlijk wilde hij zeggen, dit is hele vreemde, waardeloze Bami. Maar dat woordje waardeloos of rommel Bami heeft hij weggehaald. Weet je hoe boos je iemand hebt gemaakt, Lloyd?
0: Ja, ja, dat was niet de bedoeling, maar...
1: Inokis next moron.
0: Ja. Dus eigenlijk is wat verkeerd vertaald. Maar eigenlijk misschien was de boodschap van inderdaad iemand ja, nou.
1: Dat ding is erg, hoor, Lloyd. Je is erg, hoor, met jou. Dat is een gegeven paard in de bek kijken, hè, Lloyd? Ik tot ook een milal, heiga.
0: Oruper sego, hè? Ja.
1: Ik toch commentaar bat, oké. En ook is next moron, ja? Toen denk ik kakar sakega.
0: Sorry hoor, sorry, maar dat was niet de bedoeling. Maar het was wel een aparte bami, hè? Het was wel een aparte ja. bami.
1: Nee, dat had je moeten schrijven. Van het is een aparte bami, maar het is lekker. Dat heb toch geen milen. Maar jij hebt geschreven, wat voor vrienden. Ay boy, thoda seekh to Lloyd bati aayi ke tu bhi aur likhe ke bhi.
0: Tu agya pe aur tel daar de bhaiya, he?
1: Oi to, oh kamua, koi ke to kare chahe kamua. Om dingen uit te vergroten moet je... Kijk, als je iets wil duiden, koi ke tu mangi kuch samjhawe.
0: Samjhawe, ha.
1: Ta bhayanak roop mein samjhawe ke chahi Lloyd.
0: Ha, bhayanak roop mein. Ibat ya
1: yaad kariye. Bhayanak roop. Dus je moet dat ding groter maken.
0: Groter maken, he?
1: Dan kun je iets uitleggen aan iemand.
0: Ja.
1: छोटा रूप में समझाइए तो ना समझेगा
0: तो बोली फैन कुछ बतिया है जवान
1: दस यमुत दत प्रॉब्लम फॉर ग्रोथ एंड दन मुझे तो आउट लगा
0: या
1: यमुत नहीं सेगा ये प्रात नहीं गुड यमुत सेगा ये प्रात एक फर्स्ट ग्रेकलक स्लेक्ट
0: या En dan,
1: kun je die persoon uitleggen. Kijk, kan je zijn kontje bij probleem worden.
0: Ja, dan is die persoon helemaal scherp om te luisteren. Van de kontje maar een beleg eigenlijk.
1: Luid, hem lukken Peter Barel bij hem geilen. Toen de kakkers gekregen. Trouwens, Diwali concert rijgen 1 november. Na boel je zo niet wel. 1 november. Kaartapen toe zet ik al. Jetene aange kinie, otene aange bijt hier. Klaar. Meervaart.nl per toe dekle. Zondag 1 november. Zondag 1 november. Janai gaat door, maar 1 november is meteen een dag na. Toen gaan we oktober ke baad. Dus ik had het daar ook gaan zoeken. Behoed deel na kreeg. Stadspaskorting na gaan. Toen je door gaan, je bent welkom. Dat feest is niet alleen voor mensen van Amsterdam en omgeving. Dat feest is voor alles en iedereen. Dus voel je niet buitengesloten waar je ook woont. Jij bent ook welkom. Van harte.
0: Iedereen is welkom.
1: En Lloyd gaat daar staan met een busje. Dus toen, kan je zeggen, hoe gaat dat bus van je heten, Lloyd?
0: Help aan de boete te betalen.
1: Ja, boetefonds, hè?
0: Boetefonds.
1: Abon, groetjes, goeiemiddag. Okay, dankjewel.
0: Doei, doei, doei. Ja, te kaap met zo'n hei. Ujala's Coffee Chai Middagshow.

Ja, en daarmee zijn we dus aan het einde gekomen van deze donderdagmiddag. Ja, had er niet rust tussen met jij. Dat er nu zo'n liekje kon je hem boeren, maar je boeren. En vandaag hebben we gesproken over huizen. Tenminste, hambetelen, hè? Ik herkenbaar mee. Over de economie, over oorlog, over natuur, over, zelfs over konijnen. Konikebaar in hambetelen, hè? En misschien is dat precies wat onze wereld zo bijzonder maakt. Soms zijn de problemen enorm, hè? En soms blijken oplossingen uit een heel onverwachte hoek te komen. En dan moet je om de natuur te herstellen daar in de buurt van Rotterdam. Niet alles hoeft ingewikkeld te zijn, niet alles hoeft groot en niet alles hoeft vandaag opgelost te worden. Morgen is er weer een nieuwe dag met nieuwe verhalen. En dat was het met jou. Nieuwe muziek en natuurlijk weer nieuwe koffie en chai. Maar voor nu, geniet van deze donderdag. Maak tijd voor iemand die je dierbaar is. En vergeet vooral niet om zelf ook een beetje van het leven te genieten. Deal ze. Met heel je hart. Namaskar. Blijf gezond, blijf nieuwsgierig. En blijf vooral luisteren naar Ujjala Radio. Jetha Ujjala's Coffee Chai Middagshow. Een beetje nieuws, een beetje warmte en muziek die ons verbindt.

Het is Hoedjala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op You Are Hoedjala Radio.

0: QR.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam-Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Assalamu alaikum, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो. उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे. और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. In het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond brand uitgebroken. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Ongeveer 150 mensen hebben gisteravond in het Gelderse op Heusden gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. Het realityprogramma De Bondgenoten heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Ook presentator Jan Versteeg viel in de prijzen. Een rechtbank in Londen heeft bepaald dat de politie fout heeft gemaakt bij de huiszoekingen van de woningen van ex-prins Andrew. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: प्रेम के
1: यू आर दिस इज इट उजाला न्यूज. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Hey, सुनो वालों, मैं हूं आमी जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहां प्यार, खुशी और मस्ती मिलता है.

0: You are.
1: Jala Radio Headlines. In het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond brand uitgebroken. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Ongeveer 150 mensen hebben gisteravond in het Gelderse op Heusden gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. Het realityprogramma De Bondgenoten heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Ook presentator Jan Versteeg viel in de prijzen. Een rechtbank in Londen heeft bepaald dat de politie fout heeft gemaakt bij de huiszoekingen van de woningen van ex-prins Andrew. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: कभी यूं ही
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam-Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Of waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio is bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?